0: Alleen Stad Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Afgelopen maand overleed Hilton Valentine, de gitarist van The Animals. Vandoor dat we in 3 keer in scheepsrecht het nummer House of the Rising Sun in 3 uitvoeringen laten horen. Verder nog muziek van een nieuwe cd van Robert Plant, van Buddy Guy van Hardened and Tempered, van Henry Gray en Bob Corritore, maar we begonnen met Sherman Robinson uit 1998, Going Back Home.

Going Back Home van Sherman Robinson, de man uit Louisiana, die jarenlang speelde bij de Tzadiko-band van Clifton Chenier aan Rocking Doopsie en later nog van Terrence Simeon. Maar Dono is hij solo gegaan en heeft mooie dingen gemaakt, heeft ook veel bij andere mensen gespeeld. Goed gitaarwerk, onder andere op Graceland van Paul Simon speelde hij gitaar op. Maar dit is van zijn solo CD uit 1998, Going Back Home. Henry Gray en Bob Corritore. Henry Gray, bluespianist die 40 jaar overleden is. Bob Corritore, een mondharmonica-speler. En dit is een beetje, ja, Bob Corritore, die heeft dat initiatief genomen voor deze CD, From the Vaults. Nee, CD die 40 jaar uitgekomen is met een beetje het verzamelde werk, zeg maar, van Henry Gray. Dit is Cold Chills.

Ja, de mondharmonica van Bob Corritore en de piano van Henry Gray van de CD From the Falls. Een beetje ouderwetse blues, zou je kunnen zeggen, maar wel hele authentieke blues. Veel neer is natuurlijk Robert Plant en Patty Griffin. Dat is van de CD Digging Deep, Subterranea. Nou ja, zeg maar wat overbleven is uit het verleden. Robert Plant, de oude zanger van Led Zeppelin, maar die later ook heel veel dingen solo gedaan heeft. Onder andere met Alison Krauss. In dit geval dus met Patty Griffin, Too Much Alike.

Ja, dit is duidelijk de country-invloed die bij Robert Plant toch heel vaak aanwezig is. Zeker toen hij die cd met Alison Krauzenmerken heeft. Ik weet niet of dit een take-off is van die cd, maar het zal me niet helemaal verbazen. Want ik heb ook de indruk dat door een beetje de producershand van T-Bone Burnett in deur klinkt. Misschien later in de uitzending nog een nummer van deze cd, Digging Deep van Robert Plant. We gaan naar een duo uit Austin, Hardened and Tempered heet dit duo. Het is een zeer maatschappelijk betrokken duo die een nieuwe cd uitgebracht heeft. En door van het titelstuk Hold the Line.

Hardened and Tempered, dat is de naam van het duo. En dit is het titelstuk van hun nieuwe cd, Hold the Line. Een nummer waar je best nog eens een keer weer naar kunt luisteren. En dan vooral de tekst er ook nog eens in bijpakken. Door een paar nummers wat meer country-achtig, Americana, van Robert Plant en van Hardened and Tempered. Weer tijd voor de echte blues, Buddy Guy. Een van de beste grote bluesman, zou je kunnen zeggen. Hij is nog steeds... Hij leeft nog steeds, hij is nog steeds actief. Dit is een cd uit 2018. The Blues is Alive and Well. Met mooie foto op de voorkant van de plek waar hij geboren is. En dit nummer wat ik laat horen, Dorp speelt Keith Richard mee. En Jeff Beck speelt erop mee. En op een ander nummer op dezelfde cd speelt zelfs ook nog Mick Jagger op mondharmonica mee. Buddy Guy met Cognac.

talking about cognac. Liquid gold in every sip.

bromt allemaal wel een klein beetje. Maar dat is misschien, nee, het is niet live opgenomen, want dit is de 18e studio LP, studio CD van Buddy Guy. Uit 2018 ook nog. The Blues is Alive and Well. Het is Blues, de Lustrinoor. Elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Drie versies van een heel oud nummer, want de eerste opname die dateert uit 1928. Maar de aanleiding die is heel recent eigenlijk. Het overlijden namelijk van Hilton Valentine, de gitarist van The Animals. Vorige maand overleden. Ja, het einde van de vorige maand overleden. De Animals die merken in 1964 The House of the Rising Sun. Ja, wereldberoemd eigenlijk. En brummen namen ze dat nummer op. Eigenlijk heel simpel. Het was een traditional. Hoeven ze geen rekening over te betalen. Ze bedachten een mooi introotje bij. En de producer die zet op welke naam willen we dat zetten? Nou, ze kunnen niet alle namen bijzetten, want dat wilden ze eigenlijk. Dus je hebt de naam van Alan Price erbij gezet. Maar dat was helemaal niet de bedoeling, want het was Hilton Valentine die op zijn gitaar dat kenmerkende begon van House of the Rising Sun merk.

Ja, het orgel van Alan Price wordt even flink aangezet in de meest bekende versie van House of the Rising Sun van The Animals uit 1964. En dat naar aanleiding van de dood van de gitarist Hilton Valentine. Straks nog een keer een nummer van hem, maar uit een veel latere periode. House of the Rising Sun, dat is een oud volksliedje wat al van heel vroeger dateert. De eerste versie is uit 1928 en dan zit je een beetje in de Appalachian muziek. En nee, dat is 1933, want de oldste versie die is van Texas Alexander. En dat heb ik tot één nummer gemaakt. En dat heette in die tijd ook nog The Rising Sun Blues. Want The Rising Sun, dat was een, althans er wordt algemeen anoniem, een bordeel in New Orleans. En hij door het rechter kwam, ja, dan was het niet al te goed natuurlijk. Dus de allereerste versies, twee versies dus, van Tom Ashley en van Texas Alexander, van The Rising Sun Blues.

Dit waren de hele oude versies uit 1933. Dat was de laatste die hij hoorde van Tom Ashley. En daarvoor 1928, Texas Alexander, met Tommy Johnson trouwens op gitaar. Daarvoor was het liedje ook al wel bekend, maar was het nog niet eerder opgenomen. Nou, dan ook nog een wat recentere versie. Wel 1964, 1928, 1933. Nou, uit 2011. Een Engelse versie van een Engelse zangeres, Engelse singer-songwriter, of een Schotse moet je eigenlijk zeggen. Sandy Tom. En dat was toen dat hij de vriendin van Joe Bonamassa. Vandoor dat hij hier ook op middeur op de CD Merchants and Thieves, uit 2011, hun versie van House of the Rising Sun.

Dat waren drie versies van The House of the Rising Sun, naar aanleiding van het overlijden van Hilton Valentine, de gitarist van The Animals. En die draaiden we ook als eerste, de versie van The Animals uit 1964. De originele, althans de eerste uitgebrachte versies onder de naam The Rising Sun Blues, die waren van Texas Alexander uit 1928 en Tom Ashley uit 1933. En de laatste die was van Sandy Tom en Joe Bonamassa uit 2011. Nog even terug naar die nee CD, of ja, nee CD. Een nee CD met heel veel old werk, maar ook een aantal nummers die nog niet eerder uitgebracht bent. Die nee CD van Robert Plant, Digging Deep. En daarvan het nummer Charlie Patton Highway, ook zo'n nummer wat nog niet eerder uitgebracht is.

Charlie Patton Highway van Robert Plant van zijn CD Digging Deep. Charlie Patton, de grote bluesman. Niet de generaal, niet George Patton, maar Charlie Patton. We gaan naar Nederland. Een Nederlandse Americana band, zou je kunnen zeggen. Tip Jar, de voorimpot, om het hem populair te vertalen. Een band van Bart de Win en Ariane Knecht. Een band die uit Brabant komt. Het is alweer hun vijfde album trouwens van Tip Jar. Het album One Lifetime. En daarvan draaien we het nummer Go On To Get Lucky.

Go On To Get Lucky van Tipjar, het vijfde album van deze beide mensen, Bart de Win en Ariane Knecht. Daar ben de meeste bekende door van. En het is een album wat deels opgenomen is in Amerika, in Austin. Walt Wilkins was er onder andere bij betrokken. En voor een deel in Brabant, B.T. Bartmans was er weer bij betrokken. Nou, een mooie combinatie die een cd oplevert met heel gevarieerd werk. Misschien nog een nummer deze uitzending aan het volgende weken. Tipjar, de Maarten Weer. We gaan naar Skiffledog. Skiffledog, dat was de band waar als Hilton Valentine, de man die gitaar speelde bij The Animals, in de tijd van A House of the Rising Sun. Hij heeft er maar een paar jaar bij gespeeld bij The Animals. Later is hij in andere bandjes gaan spelen, ook solo gaan spelen. En hij zijn carrière eigenlijk begon in de tijd van dat Lonnie Donegan, dat de grote man was in Engeland. Lonnie Donegan, dat was een skiffle artiest. Dat was de akoestische muziek in die tijd, of folk gebaseerde muziek. En daar begon hij eigenlijk met. En uiteindelijk keerde hij door ook weer naar terug, naar de skiffle muziek. Vandaar dat zijn band, zijn laatste band heette ook de Skiffle Dog. En daar maakte hij een cd met in 2004. It's Folk and Skiffle. En daarvan zijn versie van het nummer van John Lennon, The Working Class Hero.

De versie van Hilton Valentine, vroeger de gitarist van The Animals, maar nu in de band The Skiffle Dog van The Working Class Hero. Hij was ook iemand die zich heel sterk verwant voelde, zei hij altijd met John Lennon. Ze hadden een beetje dezelfde achtergrond. Ja, het is met The Animals niet al te best afgelopen in die zin van tweede van bent er al dood. Chess Chandler, de bassist van The Animals, aan het eind van de vorige eeuw overleden. De man die ooit Jimi Hendrix ontdekte en nou dus Hilton Valentine. We zijn bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met het nummer van Sherman Robinson. We zijn de uitzending ook met begund. En de aanleiding die was eigenlijk een beetje dubieus, want ik las ergens van dat hij overleden zou wezen, maar dat bleek, zoals dat tegenwoordig dan heet, fake news te wezen. Maar ik had de muziek al uitgezocht. Ik denk, ik loop toch gewoon staan, want het is uitstekende muziek van deze man uit Louisiana. Dit is van de cd Here and Now uit 1994. Sherman Robinson met I'll Cry When It's Over.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Vandaag behandelen we drie letters van het alfabet van het basispakket. De H, de I en de J. Het nummer is geschreven door Carole King en het werd door uiteenlopende artiesten opgenomen. Door de Engelse rock'n'roll zanger Billy Fury, soulzangeres Carla Thomas, hitzangeres Dusty Springfield, songwriter Carole King zelf, crooner Bobby Darin, de Italiaanse blueszanger Zucchero en dit is David Clayton Thomas met Blood, Sweat and Tears, Heidi Ho.

Blood, Sweat and Tears, Heidi Ho. T. Graham Brown uit Georgia werd groot als zanger van tv-commercials voor McDonald's, Budweiser, Disneyland, Coca-Cola, Dodge Trucks, Kentucky Fried Chicken, Dr. Pepper en Taco Bell. Maar hij heeft intussen ook al 24 hits en dit werd de nummer 1 hit in Amerika en in Canada. T. Graham Brown, Hell and High Water.

Graham Brown, Hell and High Water. Anthony and the Johnsons, dat is een band uit New York rond zangeres Anthony Hegarty. En de band werd genoemd naar transgenderrechtenactiviste Marsha Johnson. In 2016 verscheen het laatste album Hopelessness. Anthony and the Johnsons, Hope There's Someone.

Anthony and the Johnsons, Hope There's Someone. Matt Anderson, dat is een singer-songwriter uit Canada. Hij stond al in het voorprogramma van Buddy Guy, Greg Allman, de Dizzy Trucks Band, Little Feat, Johnny Lang en Bret Hart. En hij toert eigenlijk constant helemaal alleen met zijn gitaar door Canada, Amerika en Europa. Matt Anderson, Honest Man.

Matt Anderson, Honest Man. Brooks en Dunn, dat zijn Kix Brooks uit Louisiana en Ronnie Dunn uit Texas. Twee mislukte soloartiesten die als duo 20 nummer 1 hits hadden in Amerika. Op dit nummer doet countryzangeres Reba McEntire mee en het werd een nummer 1 hit in Amerika en Canada. Brooks en Dunn, If You See Him, If You See Her.

Brooks and Dunn met zangeres Reba McEntire. If you see him, if you see her. AC/DC, dat is een Australische rock'n'roll band, in 1973 opgericht door de broers Angus en Malcolm Young. En de band verkocht ruim 200 miljoen albums en Angus Young woont al jaren in het Twentse Aalten. En hij staat intussen ook in de quote 500, de lijst van rijkste Nederlanders. AC/DC, Inject the Fannin.

Phantom. El Cooper uit New York was de oprichter van Blood Sweat & Tears. Hij speelde op albums van Bob Dylan, The Rolling Stones, Rita Coolidge, The Who, Jimi Hendrix en Cream. En later was hij de producer van Mike Bloomfield, Stephen Stills en Lynyrd Skynyrd. El Cooper, I love you more than you'll ever know.

Al Cooper, I Love You More Than You'll Ever Know. Greg Allman begon in 1969 samen met zijn broer Dwayne Allman, de Allman Brothers Band. Maar naast deze band hield hij er ook altijd een eigen band op na met gitarist Dan Tuller, waarmee hij soloalbums maakte. En dit nummer werd later ook nog eens een keer gecoverd door zijn ex-vrouw, Cher. Greg Allman, I'm No Angel.

Craig Ellman, I'm No Angel. Edgar Winter opereerde altijd in de schaduw van zijn beroemde broer Johnny Winter. Maar Edgar Winter beschikte wel over een hele goede zanger, Jerry Lacroix. Hij was ook de zanger van de Boogie Kings, Rare Earth en Blood, Sweat and Tears. Edgar Winter's White Trash. I've got news for you.

Edgar Winters, White Trash. I've got news for you. Het komt van het debuutalbum van The Allman Brothers Band. En Greg Allman was de zanger en de organist. En de twee geniale gitaristen, Duane Allman en Dickie Betts, waren nog aanwezig. En toch viel de verkoop van het album tegen. Het album eindigde op 188 in de Amerikaanse top 200 albumchart. The Allman Brothers Band. It's not my cross to bear.

The Allman Brothers Band, It's Not My Cross to Bear. Luther Allison was waanzinnig populair in het clubcircuit van Chicago en daar leerde hij de lokale blueszangeres Marla Glenn kennen. Na een tour door Frankrijk bleef Marla Glenn daar wonen en sinds 1998 woont ze in Duitsland in Heilbronn. Luther Allison woonde overigens ook 20 jaar in Parijs voordat hij terugkeerde naar Amerika. Luther Allison en Marla Glenn, Just As I Am.

Luther Allison en Marla Glenn, Just As I Am. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. De Rance Allen Groep uit Michigan, dat is de band van zanger-gitarist Rance Allen en zijn twee broers, Tom op drums en Steve op basgitaar. Ze kregen een contract bij Stax Records om daar gospelalbums op te nemen. En Rance Allen werd later bisschop van de New Battle Church of God in Christ in Toledo in Ohio. De Rance Allen Group, Just My Imagination.

0: Sounds in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: De stad werd vernoemd naar een Franse regent, de hertog van Orléans. En in 1718 gesticht door Jean-Baptiste Lemoyne. De stad ontstond in een kromming van de Mississippi, op laaggelegen terrein en wordt door dijken, zogenaamde levees, beschermd. De stad ligt beneden de zeespiegel, reden waarom de doden bovengronds worden begraven. De grootste stad van Louisiana en een van de grootste zeehavens ter wereld. Het centrum van de stad is French Quarter, de oude Franse woonwijk, nu het uitgaanscentrum bij uitstek. De bevolking van New Orleans, oftewel de Big Easy, bestaat voor de helft uit blanken en zwarten. Met zijn 9 muzikanten vormde New Orleans aan het eind van de vorige eeuw de bakermat van de jazz. Met de verschillende rassen en culturen, met de Mardi Gras en de Voodoo, is New Orleans een bruisende stad met veel historische plaatsen. En overal muziek en muzikale herinneringen. Het Louis Armstrong Park, Bourbon Street, Basin Street, Tipitina's en Snug Harbor. Een muzikale omgang door het muzikale hart van een bruisende stad.
3: Harry, wij lopen op een warme maandagavond. Klein beetje het zondagavond, ja. French Quarter uit. Wat is jouw indruk ernaar van?
4: Ja, het is een fantastisch mooi bouwwerk zie je hier. En je hoort overal muziek. Maar aan de andere kant, het is ook net kermis hier. Dat doet me een beetje denken aan een constante titinacht of zoiets.
3: Dus de toeristische kant van de zaak. Geweldige commerciële uitbuiting van dit gebied. Wat vind je van de muziek die je gehoord hebt?
4: Nou ja, dat is allemaal een beetje globaal genomen. Ik hoor hier en daar wat geluiden wegkomen, maar nou ja, die band die wij even zagen was een goed nachtcluborkest.
5: Funny Watch of Tornadoes.
4: Met de bekende Soul Show. Maar natuurlijk geen top act of zo. Ik ken ze ook helemaal niet. Nooit van gehoord. Maar ze speelt wel goed.
3: Maar voor de echte blues moet je hier niet wezen?
4: Nee,
5: Er is
4: ook heel veel karaoke en zo. Dat had ik hier helemaal niet verwacht. Dat soort dingen. Het is super commercieel. Je ziet ook ontzettend veel politie hier, Franse French Quarter.
3: Ja.
4: Ontzettend veel paarden, mensen met politiepaarden.
3: Gaat hier ook de hele nacht door natuurlijk, hè?
4: Het gaat de hele nacht door. Ik denk dat straks ook nog veel, de mensen zijn al in kennelijke staat, maar dan gaat er straks nog veel, veel verder vol me.
3: Voor de liefhebber, voor de blues en jazz liefhebber, kunnen we een straat verder gaan.
4: Ja, dacht ik ook wel, ja. Je moet echt zoeken naar een paar goede clubs, denk ik. En je moet goed in de agenda kijken voordat je ergens naartoe gaat. Want dat andere, ja, dat is allemaal zuiver... dat is commercie gewoon.
3: Eén grote handel in t-shirts?
4: Ja, onder andere. Maskers, t-shirts... van alles wat alles wat met New Orleans te maken heeft, dat wordt hier tot op het been afgekloppen, als het ware.

0: Aan de boorden van de Mississippi ligt kunst en kidsdom hier wel erg dicht bij elkaar, Harry, hè?
1: Ja, als ik hier... De moderne technieken slaan ook hier toe, want je hoort hier op een gegeven moment een alt-saxofonist spelen. Een 9-man. En daarnaast staat een hele grote soundblaster waar de muziek dan uitkomt. Dus in feite is je aan het indubben, een soort van... hoe noemen we het? De soundmix show lijkt het wel een beetje. En die man die zit hier helemaal in zijn eentje. Aan de andere kant, hij zit met gezicht naar het Jackson Park toe. Waar een vierkant parkje, vlakbij het Louisiana State Museum, met een heel groot beeld van Andrew Jackson erin. De man die de overwinning van de Noordelijken een feit deed worden ten opzichte van de Zuidelijken, tegen generaal Robert E. Lee. En ik vind het al een beetje een controversiële plek, omdat de Zuidelijken helemaal niet zo blij waren met de Yankees. En, nou, die meneer Jackson die staat hier dus helemaal midden in het park. Een prachtig ruitenstandbeeld. Zoals je ze ook heel veel in Parijs en Wenen en overal in Europa aantreft.
0: Want eigenlijk is Louisiana qua architectuur en zo, of New Orleans, is niet echt een Amerikaanse stad, hè?
1: Nee, dit is volledig Europees. En dan vooral Frans en Spaanse invloed, dacht ik. Van die prachtig mooie smeedijzeren hekken overal. Oké, dat is de riverboat, I guess.
0: Want we staan aan de andere kant van Jackson Park doorrijden, daar stroomt de Mississippi.
1: Ja.
0: Old Man River.
1: Hier beneden is het bord waar je op kan zien dat in 1682 Robert Chevalier de La Salle claimed the Mississippi Valley from the Gulf of Mexico tot Canada in de naam van de Fransen. Later verkocht, meende ik, Napoleon heel Louisiana voor het luttele bedrag van $10 miljoen. Dat is toch waar?

0: grote haven, New Orleans. Een van de grotere in de wereld.
1: Ja, met New York en Rotterdam. De top 3 van de wereld, hè?
0: Aha. Ja. En hierachter, je hebt hier dan het French Quarter, zogenaamd. En dan hier direct achter zie je dan de zogenaamde skyline van New Orleans. Hier ligt dan toch vlak tegen dit French Quarter aan. Het uitgaanscentrum waar we gisteravond waren. En wat wel weer heel commercieel aandoet. Maar nu je er nou loopt, zo 's morgens tegen de middag, dan zie je heel veel toeristen. Doe het toch wat vriendelijker aan, dan is er niet zoveel lawaai en alles is wat meer laid back.
1: En kijk aan, wat ziet we door op de Mississippi?
0: Ja, we zien een grote radenboot en dat is de Cotton Blossom. Een Discovery Cruise staat erop.
1: Een van die oude schepen, ja, zou wel niet nabouwd wezen, maar met zo'n
0: grote rader, scheprader, scheprad erachter.
1: Ja, een steurtenwieler, zoals ze vroeger zeiden.
0: En die beweegt
1: die broest hier een uurtje over de Mississippi.
0: Ja. Het is niet echt druk bezocht. Een paar mensen zien er achter dek zit niks.
1: Het is nog te vroeg op de maandagmorgen.
0: Ja.
2: Geweldige stad New Orleans. Als je zo'n reis maakt, dan zegt ook iedereen in mijn toer zeker naartoe gaan naar New Orleans, naar de Preservation Hall of Jazz en iemand naar het Voodoo Museum en ja, allerlei bezienswaardigheden. De Superdome niet te vergeten daarbij. Als jij er nou aan terugdenkt aan New Orleans, wat is jou daar nou het meest van bijbleem?
3: Ja, ik vond het ontzettend mooie stad. Ik denk dat het een van de... Het is helemaal geen Amerika eigenlijk. Het is een soort van Europese enclave in Amerika. Het is helemaal Frans. En de sfeer vind ik volledig anders als bijvoorbeeld in Houston. En ja, het is allemaal wat dichter op elkaar gebouwd. Er hangt een hele relaxte sfeer, vond ik. Dat viel me wel ontzettend op.
2: Wat mij ook vooral opvallen was dat het verschil tussen zwart en blank, wat hij in Texas, in Houston en dergelijke heel nadrukkelijk ziet, wat hij ook in Dallas ziet, dat in New Orleans, net hoe hij het uitspreekt, dat nog veel minder is. Terwijl die verhouding tussen blank en zwart in New Orleans eigenlijk hetzelfde is, 50-50 ongeveer.
3: Ja, de mensen gaan er toch wat anders met elkaar om, lijkt mij, als in Houston en Dallas en zo.
2: Ja, want ook als je in de geschiedenis terugkijkt, rassen, onlusten, zoals die in andere plaatsen in de West bent, in grotere steden in de West bent, in Atlanta en nu maar op, heb ze in New Orleans nooit kennen.
3: Nee, ik denk ook dat het komt omdat het vlak bij het Afro-Cubaanse gebied ligt en daar ook allemaal van een groot deel zwarte bevolking had. Men gaat daar gewoon anders met elkaar om en daarom zal het ook wel de Big Easy heten, hè? De grote, gemakkelijke.
2: Ja, een beetje als in navolging van New York, de Big Apple. Want de eigenlijke bijnaam van New Orleans is Crescent City, hè?
3: Ja.
2: Maar dat is wat verdrongen door de titel van die film, The Big Easy.
3: Ja, en Tipitina's, de bekende club waar er ook in voorkwam. En ja, je kunt daar ook heerlijk aan die Mississippi River, aan die boardwalk kun je lopen. Je kunt lekker in het park zitten. Je hebt prachtige winkels. En je kunt er ook, zoals wij gedaan hebben bij Chez Antoine, kun je fantastisch eten. Het gaat allemaal gemoedelijk.
2: Ja,
3: we zagen daar ook een hele club van die, bijvoorbeeld van die, nou echt een beetje chic uitgedoste negerinnen zitten en zo, die daar ook ontzettend veel lol hadden in toch een iets wat duurdere gelegenheid. En het valt daar toch op dat het een beetje meer mixed is.
2: Maar ik herinner me ook dat wij bij Pierre Antoine zaten op een morgen. En dat aan de andere kant van de straat waarschijnlijk iemand vanwege de verdenking van drugs of zo aanpakt werd.
3: Ja, een blanke jongen.
2: En dat gebeurt dan wel op Zuid-Amerika.
3: Ja, met paarden en een grote club van politieagenten. Toen wij je hoorde dus ook dat er toen er 's nachts ook op bij die Esplanade, waar we toen gelopen hebben, een beetje aan het eind van het French Quarter, dat daar ook weer een moord was gepleegd. En dat zal daar wel net zo wezen als in die andere grote steen.
2: Ja, want dat French Quarter door vlak achter, het is niet aan de Esplanade, die komt erop uit, door het bekende Louis Armstrong Parkling. Waar wij trouwens een half uur voorschouwd waren.
3: Ja, je werd over het algemeen gewaarschuwd, omdat er ook in die tijd een paar Europese toeristen in New Orleans doodgeschoten waren. Er was nog een Engelse onderwijzer of zo in die tijd. En het was toen in Florida ook al een beetje zo.
2: Ja, en later nog meerdere trouwens.
3: Ja, precies. En men waarschuwde ons ook van, nou, je moet Frans Kwater blijft een beetje bij elkaar, dit en dit en dat. Maar het viel mij echt ontzettend mee.
2: Als je op terugkijkt, op New Orleans, wat is blijven hangen? Wat mis je nou er niet meer bent?
3: Nou ja, dat is een Louis Armstrong.

0: Ja. Hier lopen we in het park vlakbij de Rampart Street, North Rampart Street. Een drukke verkeershalen aan de rand van het Friends Quarter. Het park binnen van een van de beroemdste trompetisten in de jazz, Louis Armstrong. En we lopen hier nou recht op het beeld af van Louis Armstrong. Een 3 meter hoog beeld ongeveer, waar hij staat met zijn trompet in zijn linkerhand en zijn onafscheidelijke zakdoek in zijn rechter.
1: Ja. Het is een park wat hier nogal berucht is, ja?
0: Het park is berucht. Als je er s'avonds moet je er niet ingaan, zeg ik, de mensen die het kunnen weten. Maar verder heb je hier ook nog verschillende zaken die met kunst te maken hebben. En ja, Louis Armstrong behoeft eigenlijk helemaal geen nadere verklaring. Het was een van de eerste grote zwarte jazz-trompetisten. Daarvoor had je nog de bekende Buddy Bolden. Man die, waarvan het verhaal gaat dat je, als hij aan de ene kant van de Mississippi stond, je aan de andere kant kon horen. En er was nog een man die heette Freddie Keppert, die is niet zo bekend. Dat waren voorgangers van Louis Armstrong. En Louis Armstrong die kent iedereen natuurlijk van zijn werk met de Hot 5, de Hot 7 en later met zijn eigen band. Een tijdje heeft zijn vrouw nog piano bij hem gespeeld. Dat was Lil Hardin. En er zijn hele beroemde clarinetisten uit zijn band voorgekomen. Bijvoorbeeld Barney Begar, Edmund Hall. Ook trombonisten als Kid Ory kun je natuurlijk nooit vergeten. Een hele beroemde man uit een creool uit de Creoolse mannen uit New Orleans. En ja, hij is ereburger van New Orleans. Was er graag gezien een gast op het Witte Huis, enzovoort, enzovoort. Ja, een zwarte man waar ze dan toch een park voor ingericht hebben. En wat je hier verder ziet is dat zwarte mensen alleen maar het vieze werk doen. En de blanken een beetje opzichtig zijn en in de betere banen zitten. Dus dat geldt dus voor Armstrong niet. He is the most famous citizen of New Orleans.

0: lights in the street.
1: Als je door het Vieux Carré, het French Quarter loopt, dan heb je alle straten bijna een muzikale bijklank eigenlijk.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Basin Street, dat is een heel beroemd nummer van bijvoorbeeld Louis Armstrong. En je hebt, daar komt weer een fiaker aan, dat is zo'n karretje die je ook in Wenen ziet, die mensen, die toeristen rondleiden. Ja, bezig de Esplanade, dat is bijvoorbeeld iets wat je in de nummers van Dr. John weer terugvindt.
3: Ik heb word over dat Mr. Benson is going to be putting a little money into the area.
2: Aha. U hoort even de gids. Mooie smeedijzeren fiaker, Mid-City Carriages. Helemaal in het wit, er zitten ongeveer 6 toeristen in. We gaan nou links om de bocht.
1: Bourbon Street uiteraard.
2: Ja, Esplanade, Bourbon Street, die kennen we van Sting en van vele andere. Basin Street.
1: Bourbon Street uiteraard.
2: Ja, Esplanade, Bourbon Street, die kennen we van Sting en van vele andere. Basin Street.

0: sportinstelling. Dus bij de armen zeer gezien was.
1: Ja.
0: Het zijn veel memorabele plaatsen hier natuurlijk.
1: Historische plek.
0: Ja. Eigenlijk, dat hele Franse kwartier is volledig... Dat lijkt wel of het onder monumenten zo staat, laten we zo zeggen. Alles is ook... Ze knappen het ook echt op en zo. En ze weten precies dat er natuurlijk veel geld in te verdienen is hier.
1: Het is Frans, Spaans en Creools eigenlijk.
0: Ja, ja, het is echt hartstikke mooi. Een mooie stad.

0: Het is toch wel een heel andere club dan Tipitina's, Harry?
1: Ja, Tipitina's, dat was helaas gesloten. We waren er op een maandag en dan we hadden niet gespeeld. Ja, dit is... Ja,

0: Wij hoorden hier eerst Dr. John. Wij dachten dat Dr. John hier speelde.
1: Dat was een steeg hier vlakbij.
0: Ja, ja, ja. En je moest door zo'n hek en dan zo'n sluis. En dan kwam je eigenlijk in zo'n prachtige patio, als het ware. Heel grote patio kwam je terecht.
1: Ja, maar als je naar boven kijkt, dan zie je gewoon de stierens die zich boven moeten.
0: Ja.
1: Je zit gewoon buiten.
0: Ja, dat is fantastisch hier. Zie je overal mensen met grote cocktails, achterover geleund in stoelen. En dan zie je ineens zo'n gelikte zo'n nachtcluborkest, maar die dan alleen maar New Orleans muziek speelde. Hoe heet het eigenlijk?
1: Willie Lockett in de Blue Notes.
0: Ah, Willie Lockett. Een hele dikke, gezellige neger die de mensen ook uitnodigt hier.
1: Zweden dan in Duits trouwens. Maar wel een heel andere club dan die we vanmiddag zagen van dan Tim Tienaars. Die ligt trouwens ook buiten het centrum.
0: Ja, ja, ja.
1: We zitten hier nou weer, waar zitten we precies?
0: Wij zitten hier op Congress. Dat is weer een zijstraat van Bourbon Street. Het zijn allemaal straten die op elkaar, die loodrecht op elkaar staan.
1: Ja, dat zijn allemaal wel dingen die op...
0: Dit is niet zo ver van het Jackson Park af. Als je dit uitloopt en je gaat naar links, dan kom je Jackson Park uit. Ja. Vlak bij Towers, bij die hele grote...
1: Plaatszaak, waar we vanmiddag waren.
0: Ja.
1: Tip Tina's ligt veel meer buiten het centrum. En datzelfde geldt voor Snug Harbor trouwens ook. In deze omgeving van French Quarter, ja, daar rijden een aantal clubs. En dit is wel een van de bekendste rhythms.
0: Ja.
1: Nou, laat maar
0: eens zo'n prachtige,
1: een van die cocktails bestellen.
0: Ja, ik zie allemaal van die prachtige kleurtjes hier rondom. En allemaal mooie dames die brengen dat echt ter plekke. Ja, is het?

0: Night People, een van de bekendste stukken, denk ik, van Alan Toussaint. De grote componist, producer, arrangeur uit New Orleans.
1: Ja, een man die vreselijk veel hits heeft geschreven. Dit nummer onder andere. Happiness, Southern Nights voor Glen Campbell en een heleboel andere.
0: Bourbon Street.
1: Ja.
0: Enzovoort.
1: Ja.
0: Dovuur, Professor Longhair.
1: Ja, en direct daarna Dr. John met Basin Street Blues.
0: Ja, en wij eindigen deze aflevering van Harry's Blues met muziek van Maria Muldaur op het Blacktop label en met een van de eigenaren daarvan, Neumann Scott. De komende week nog een gesprek. En wat de volgende week zit, dat hoor je aan het eind van deze uitzending. Paul Meeldijk deed de techniek en samenstelling en presentatie. Albert Haar en Harry Musquet.
1: Goed gaan.
2: Volgende week in Harry's Blues.
3: In de 70er jaren ontstond een geheel nieuwe muzieksoort, de funk. Een combinatie van jazz en blues. George Porter Jr. is de bassist van de Meters, een legendarische groep uit New Orleans met onder andere Art Neville. Een ontmoeting op Congo Square.
4: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
5: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Amerikanen. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
6: Het is een live-opname van Cuey and the Blizzards, opgenomen in de Rijnhalle in Düsseldorf. En in die jaren was Harry Musquet in topvorm. Cuey and the Blizzards, Five Long Years.
7: This one is dedicated to Eddie Boyd. It's called Five Long Years.

She'll be in the blizzards 5 long years. Little Milton uit Mississippi is de meest onderschatte bluesgitarist van Amerika. Hij nam een live album op in de Westville Prison in Indiana en daar zong hij deze medley, Little Milton.

come mess with me. I think I say it again a little louder.

Little Milton met zijn medley en hij is verantwoordelijk voor een schitterend oeuvre. Hij was ooit de eerste zwarte artiest voor Sun Records en via Bowen, Chess en Stax eindigde hij zijn carrière bij Melico Records. Het komt van het album Eric Clapton Unplugged, opgenomen met toetsenist Chuck Leavell, gitarist Andy Fairweather Lowe en achtergrondzangeres Katie Kissoon. Eric Clapton, Nobody Knows You When You're Down and Out.

Eric Clapton, Nobody Knows You When You're Down and Out. Joe Bonamassa nam zijn album Tales of Time op in het Red Rocks Theater in Merson, Colorado, samen met toetsenist Reese Winans en achtergrondzangeres Mahalia Barnes, en dat is de dochter van Jimmy Barnes. Joe Bonamassa, The Heart That Never Waits.

Joe Bonamessa, The Heart That Never Waits. De gitaristen Warren Haynes en Derek Trux speelden samen in The Allman Brothers Band. Warren Haynes heeft nu Govert Mule en Derek Trux is actief in de The Dizzy Trux Band. Dit nummer schreven ze samen, Warren Haynes en Derek Trux. End of the line.

0: Warren Haynes en Derek Trucks, End of the Line. Sam Moore werd beroemd als de helft van het soulduo Sam & Dave. En na het overlijden van zijn partner Dave Prater ging hij verder als soloartiest. De hits bleven uit, maar hij maakte nog wel een paar goede soul- en bluesalbums. Sam Moore, Please Call Home. Well.
1: Take one last look before you leave.

Sam Moore, Please Call Home. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Eric Church, dat is een singer-songwriter uit North Carolina. Hij kreeg van gouverneur Roy Cooper de North Carolina Award. Dat is de hoogste onderscheiding voor een inwoner van North Carolina. Hij heeft 10 albums gemaakt, 48 hits, waaronder 12 nummer 1 hits in Amerika. Eric Church, Win, Lose or Draw.

Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Straks drie uitvoeringen van het nummer Evil van Howlin' Wolf. Eigenlijk een compositie van Willie Dixon, maar ook bekend in de uitvoering van Mike Zito en Derek and the Dominos. Verder muziek van Ilana Katz-Katz. Ja, Katz-Katz, wat kan dat nou weer? Nou, mooie muziek. Dave McMurray, Paul Carrack, een nummer van Cat Riggins, een zangeres uit Florida. Maar we begonnen met Robin Capsalis van de CD Soul Shaker. Shake it, baby.

Ja, lekkere muziek van deze Robin Capsalis en de Vintage Number 18. Nee, CD Soul Shaker. En, ja, die zullen niet meer staan op het podium van het Blues Festival in Hoogeveen, 20 november. Willie Nile, dat is een rocker uit New York die al sinds de 80e jaren actief is, maar denk ik in Europa nog niet zo erg deurdrung is. Een beetje muziek die liggen wat tussen Lou Reed en Bruce Springsteen. In Willie DeVille zit er ook wel een klein beetje bij. Dit is een nummer van zijn nieuwe CD, The Day the Earth Stood Still. En door zingt hij op samen met Steve Earle, Blood on Your Hands.

Blood on Your Hands. Geen Blood on the Tracks van Bob Dylan, maar Blood on Your Hands van Willie Nile samen met Steve Earle van de cd The Day the Earth Stood Still. Jesse Malin, dat is een niet zo'n bekende naam denk ik hier zo, maar in Amerika wel, want het is een studiogitarist die op heel veel platen metadone heeft. Onder andere bij Whiskey Town, bij Ryan Adams, dat was de band van Ryan Adams. En bij meer mensen. Maar zo af en toe maakt hij ook een solo cd. En dat is nou ook het geval. Sad and Beautiful World. De titel van zijn cd van Jesse Malin. En daarvan het nummer Dance on My Grave.

gewoon nette, beschavende muziek van deze Jesse Malin, of Jesse Malin, net hoe je het wel spreekt, van de cd Sad and Beautiful World, Dance on My Grave. Voorbeeld van een second man, zou je kunnen zeggen. Van niet de bekende man die op de voorgrond stiet, maar de tweede man. Dat gaat ook een beetje voor Jesse Dayton. Ja, weer een Jesse. Maar, en ook een second best man. Goeie gitarist, die speelde onder andere bij Willie Nelson, bij Waylon Jennings, bij Johnny Cash. Computer Beaumont uit Texas, heeft een cd gemaakt. Die hoort eigenlijk bij een boek, want hij heeft ook een boek geschreven. Bone Monster, dat is de titel van het boek. En dat boek dat gaat over muziek in Amerika, muziek die hij allemaal in meegemaakt heeft. En die staat op die cd, muziek van Willie Nelson, Kinky Friedman, van Doug Sam, Townes Van Zandt, Waylon Jennings, Ray Price, nou noem ze allemaal maar op. Jesse Dayton met Burning House of Love.

jazzen, daten, gitarist, zinger, songwriter, schrijver, acteur. Alles is hij eigenlijk. En dit is van het album Bo Monster, wat bij het gelijknamige boek heurt. En door van het nummer Burning House of Love. De volgende band, dat is heel bijzonder eigenlijk. Dat is Grinder Blues. En dat is de band van Doug Pinnick. En Doug Pinnick is de man van King's X. En dat is een rockgroep uit Amerika, uit Missouri. Veel materialen maakt vanaf de 70 jaren eigenlijk al. Maar de Noorsten, dat in er allerlei ding bij. Van, of het dan onder de naam Doug is of KXM met weer andere mensen bij. De Mob is ook een band van hem. En Grinder Blues is ook een band van hem. En die dat is samen met twee broers. De broers Jabbo en Scott Bielman. Met z'n drieën dus. Grinder Blues met When the Storm Comes.

Ja, de storm is galing van de Grinder Blues, de band uit Amerika van de cd El Dos, When the Storm Comes. Harry's Blues, daar hoor je dat allemaal in. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. We gaan terug naar 1954, toen weer in de Chess Studio een nummer opnam van Willie Dixon door Howlin' Wolf. Het nummer Evil. Evil is Going On. Nummer wat heel veel gecoverd is. Onder andere door Derek and the Dominos op het legendarische album Layla uit 1970. Maar recentelijk nog door Mike Zito. Mike Zito, een Amerikaanse gitarist, bandleider kan ik ook wel zeggen. Man die onder andere de Southern Brotherhood mede opgericht heeft. En die ook solo-cd's uitbrengt. Onder andere Dissende. Recentelijk de Resurrection, titel van die cd uit 2021. Met zijn versie dus van Evil.

Goeie gitarist Mike Sito van de CD Resurrection. Zien uitvoering van het de traditional, zou bijna kunnen zeggen, Evil is Going On. Ooit opgenomen in 1954 in de Chess Studio. Met de bekende mensen er eigenlijk bij. Hubert Sumlin op gitaar, Otis Penn op piano, Billy Dixon op de bas en Earl Phillips op drums. En uiteraard met de karakteristieke zang van Howlin' Wolf.

1955, de Chess Studio, de beroemde studio waar heel veel bluesopnamen gemaakt bent in Chicago. Howlin' Wolf met zijn versie van Evil. Nou, nog een derde versie uiteraard, want zo heet het altijd. Uit 1970 van Derek and the Dominos, de band van Eric Clapton, samen met onder andere Duane Allman. Een legendarische dubbel LP, Lila and Other Assorted Love Songs, en daarvan Evil.

overeenkomst is in elk geval dat overal de gitaar een belangrijke rol speelt. Bij de uitvoering van Evil, de compositie van Willie Dixon. In de uitvoering van Howlin' Wolf uit 1956, het origineel dus. Leila uit 1970 van Derek and the Dominos. En de meest recente, de aanleiding eigenlijk ook, van de CD Resurrection van Mike Zito. We gaan naar Ilana Katz-Katz. Dat is een violiste die gewoon op een station in Boston speelde. En door eigenlijk ontdekt weer de Ronnie Earl. Van Ronnie Earl en de Broadcasters. Een beetje de vergelijking met Scarlett Rivera. Die door Bob Dylan ontdekt werd toen zij met haar viool in een koffertje de Greenwich Village in New York liep. En hij haar bij de opname van de LP Desire haalde. Nou, Ilana Katz-Katz heeft een solo-cd gemaakt. In My Mind. En door van Woman Played Blues.

Ilana Katz van de CD In My Mind, Woman Play the Blues. Ja, ik weet niet, wat zeg maar, ik vind dat ze bitter viool speelt dan dat ze zingt. Beetje vlakke stem. Dave McMurray samen met Betty Lavette en Bob Weir, die brengt een nummer van The Grateful Dead. En dat komt van de CD Grateful Dedication. Een CD die helemaal wijd is aan de muziek van een van de meest beroemde bands in Amerika, The Grateful Dead. De band van Jerry Garcia en Bob Weir onder andere. Nou, Dave McMurray is een saxofoonspeler. Beetje vergelijkbaar met Wilton Marsalis en dat soort mensen. En die heeft dus een CD gemaakt als jazzman met allemaal nummers van The Grateful Dead. En in dit geval met zang van Betty Lavette. Loser.

Loser van de Grateful Dead, compositie van Hunter Garcia, in de uitvoering van Dave McMurray, de saxofonist, en zangeres Betty Lafette van de CD Grateful Dedication. Het origineel is heel lang terug met een LP met een hele moeilijke naam die je zowel vooruit als achteruit kunt lezen. Staat trouwens ook op de nieuwe CD van Carolyn Wonderland, die ik vorige week draaide, de CD Tempting Fate. Ook zeer hem uit de weer. We gaan naar Paul Carrack. De aanleiding daarvan, of dat is de CD These Days uit 2018. Een CD die een mooie CD met goede teksten erop. Maar de weer is om goed naar te lusten, van dat je het leven niet met oppervlakkige dingen genoeg moet nemen, maar dat je ook wat verder moet kijken, wat dieper moet gaan. Paul Carrack met Dig Deep.

Dig Deep van Paul Garrick. Speciaal voor Roemer en Tania. Voor de, van de CD These Days. Nog één nummer te gaan in Harry's Blues. En dan zit het weer op voor deze week. Maar volgende week hebben we er gewoon weer. Techniek in handen van Laurens Braams. Samenstelling en presentatie Albert Haar. En we besluiten met een nummer van Cat Riggins van de CD Cry Out uit 2020. Cat Riggins is een van de acts die op het Bluesfestival in Hoogeveen staat. 20 november in de Tamboer. Daar speelt ook de Dips en Erwin Java en Sean Webster. Die speelt er ook, dus een goede bezetting. Niet al te uitgebreid, maar wel een prima bezetting. Cat Riggins met Cry Out.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: De Steelwoods is een band uit Nashville met zanger Wes Bayliss uit Alabama. Gitarist en oprichter Jason Cope overleed onverwacht in zijn slaap. En Wes Bayliss componeerde er een hartverscheurend nummer over. De Steelwoods, Old Pal.

Steel Boots, Old Pal. Patti Loveless uit Kentucky was eigenlijk een rockzangeres, maar in Nashville maakte ze een countryzangeres van haar. Door overbelasting moest ze geopereerd worden aan haar stembanden en vervolgens moest ze weer helemaal opnieuw leren zingen. Oordeelt u zelf maar. Patti Loveless, Silver Springs.

Patti Loveless, Silver Springs. Melford Milligan, dat is een blueszanger uit Texas. Hij is de voormalige frontman van de band Storyville. En nadat hij een jaar lang langs de Nederlandse schouwburgen toerde, heeft hij de draad weer opgepakt in Amerika met zijn Melford Milligan Band. No Beginner at the Blues.

De Milford Milligan Band, No Beginner at the Blues. Delbert McClinton uit Texas is een echte veteraan. Hij toerde begin jaren 60 al door Engeland met de Beatles als voorprogramma. En hij leerde toen John Lennon mondharmonica spelen. En dat was weer te horen op de debuutsingle Love Me Do. Delbert McClinton, Lay Down Sally.

Delbert McClinton, Lay Down Sally. Singer-songwriter Matt Anderson uit Canada nam in Alberta een ouderwets akoestisch bluesalbum op met mondharmonica-speler Mike Stevens, de Banff Sessions. Mike Stevens en Matt Anderson, Pawn Shop.

Mike Stevens en Matt Anderson, Pawn Shop. Livon Helm uit Arkansas, dat is de voormalige drummer van de band. Hij had in Woodstock een eigen opnamestudio en daar werkte hij tot zijn dood actief zelf in mee. En dit was een cover van Arthur Alexander, Livon Helm, You Better Move On.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Greenbroke van Jackson Dean is het album van deze week. En voor een jonge singer-songwriter van 22 jaar maakte hij een volwassen album. Hij heeft al een doorleefde stem en schrijft hele goede nummers. En hij doet zelfs af en toe aan Chris Stapleton denken, al is hij nauwelijks te evenaren. Jackson Dean, Greenbroke.

Jackson Dean, Green Broke. Ray Charles, dat was de eerste zwarte artiest die een country album opnam. Zijn platenmaatschappij was er fel op tegen, maar het werd uiteindelijk een bestseller. Dit is een duet met een country zanger. Het werd een nummer 1 hit in Amerika. Ray Charles en Willie Nelson, Seven Spanish Angels.

Ray Charles en Willie Nelson, Seven Spanish Angels. Raul Malo uit Miami was de zanger van de Mavericks, maar ondanks het feit dat die band heel succesvol was, ging hij toch solo verder. Maar na verloop van tijd haalde hij de Mavericks weer bij elkaar. En nu combineert hij het en ook zijn soloalbums blijven van uitstekende kwaliteit. Raul Malo, Life Has Its Little Ups and Downs. MUZIEK

Raoul Malo. Life has its little ups and downs. Amanda Fish uit Kansas City werd geïnspireerd door Bonnie Raitt, Steve Ray Vaughan, Tom Petty en de Rolling Stones. En intussen heeft ze 3 albums gemaakt met Tyler Morris en Bob Marjolin uit de begeleidingsband van Muddy Waters als gastgitariste. Amanda Fish, Better Than You.

Amanda Fish, Better Than You. Big and Rich, dat is een duo uit Nashville met Big Kenny en John Rich uit de band Lone Star. De heren hebben intussen 9 albums gemaakt en 24 hits en ze zijn ook de achtergrondzangers van Tim McGraw en Clint Black. Big and Rich, Fight for Your Right to Party.

Big and Rich, Fight for Your Right to Party. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Tyler Morris, dat is een 23-jarige bluesgitarist uit Boston en het is een groot talent. En aan zijn album Living in the Shadows namen ook Ronnie Earl, Joe Louis Walker, Mike Cito en Amanda Fishdale. Tyler Morris, Young Man's Blues.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Mooie luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Weer een uur lang bluesmuziek op Radio Drenthe. En dat doe ik deze keer met een gast uit Twente, maar die van oorsprong uit Drenthe komt. Namelijk Lucas Wever. Lucas, welkom hier bij Harry's Blues.
2: Goeiedag, Albert.
1: En de aanleiding die is dat er een prachtig beeld stiet bij het Cuby Museum in Grollo. En dat beeld doorgekomen is, vooral door de inzet van Lucas Wever. Vertel eens, Lucas, hoe ben je er zo bij gekomen eigenlijk?
2: Nou, ik ken Harry natuurlijk altijd een hele tijd. En nou, Harry gaat helemaal voor Drenthe. Nou, en toen dacht ik, er moet toch nog een keer wat gebeuren. En dan vond ik, nou, na 10 jaar vond ik dat wel een heel mooi moment. En toen dacht ik bij mezelf, een Drentse eik, Drentse kunstenaar. En bij de opening, hoe zijn volk erbij?
1: Nou,
2: ik denk, mooi kan Harry niet denken.
1: Kijk eens, dat klinkt goed. En ik zei van, je bent geboren in Drenthe. Waar ben jij geboren?
2: In Burgen.
1: En door ook gewoond ten tijde van Cuby in de Blizzard?
2: Nee, helaas niet.
1: Oké, ja. Hoe dat zo?
2: Nou ja, mijn vader die zocht natuurlijk werk. Ja, nou, het is een beetje het verhaal. Tweede Wereldoorlog ondergedoken. Tweede Wereldoorlog was net voorbij. Werd hij opgepakt door de politie. Een tijdje in de gevangenis gezeten. Rechtstreeks naar Rotterdam. Op de boot naar Indonesië. Ja, hij wist niet eens wat hij dan moest doen. Nou, dat zijn natuurlijk nooit zulke leuke dingen. Nou ja, dan kom je na 4 jaar terug. Ja, toen ging het nog niet zo goed in Nederland en in Drenthe ook niet. Dus, en toen kreeg hij werk in Hengelo.
1: Oh, oké. Okay.
2: En dat ging dan heel vaak nog. Dat is ook nog wel weer een apart iets, vond ik. Daar zorgde ook de dominee in Borgen voor. Die heeft dat bemiddeld. En die was later ook nog dominee in Rolde. Dus
1: ja, ja.
2: Harry begrafenis.
1: Ja. Maar hun hele leven is Harry is een belangrijk figuur geweest.
2: Ja, dat klopt.
1: In welke zin, hoe heb je met hem te maken gehad?
2: Moet dat zingen. Ja, we hebben elkaar ontmoet en er was de contact. En het ging vaak bij optredens of we belden elkaar regelmatig. En soms gingen de dingen ook niet zo goed. En dan, ja, dan had ik altijd het gevoel, nou wordt hij weer bedonderd of zo. Ik belde me op. Ik zeg, zo en zo zit het in elkaar. Denk je er eenmaal? Ik zeg, gaat wel ten koste van jullie, hè? Mm-hmm. Nou,

0: dan was hij natuurlijk weer helemaal heel erg boos, laat ik zo maar zeggen.
1: Maar had dat een beetje te maken met jouw deskundigheid op een bepaald terrein, van dat je hem doorin wat kon adviseren? Of?
0: Ja, daar was hij niet altijd blij mee, laat ik het zo zeggen. Maar met de muziek wel. Als je boekingen deed of iets voor de televisie of radio had, dan vond hij dat helemaal goed.
1: Mm-hmm.
0: Maar ja.
1: Maar deed jij boekingen voor hem?
0: Ja, dan moest ik dan altijd wel via een ander doen. Ik heb geen boekingskantoor. Dus ja, dan kwam je toch altijd weer bij die mensen uit. Ja, die niet altijd het beste met hem vooraan, vond ik.
1: Mm-hmm.
0: En ja, dat vond ik dan wel een beetje jammer. Zakelijk was Harry niet. Dus ja, Herman Deinem heeft een tijdje gedaan. Erwin Java nog. Dus ja.
1: Maar heb jij een financiële achtergrond of zo, of niet?
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, ja. Dus je doorzag dat ook wel wat sneller, denk ik.
0: Ja. Ja, dat had je ook als een nieuwe cd was, die toen in Groningenland was opgenomen. Ja, die zou ook in Duitsland worden uitgebracht. Ja, bel die Duitse firma mee op. Ja, komt ze helemaal niet op daar. Nou ja, dan bel je Harry op. Ja, die is dan des duivels, zeg maar.
1: Mm-hmm.
0: Dus die belt daarheen, naar Ludo. En toen moest het hele clubje nog naar Duitsland heen. Ja, en dat zijn allemaal van die dingen, ja.
1: We praten straks verder over. We gaan eerst naar de muziekkeuze. Want jij hebt de muziekkeuze voor deze aflevering van Harry's Blues bepaald. En jouw eerste keuze in het rijtje is Thursday Night. Waarom dat nummer, Lucas?
0: Ja, dat is ook voor mijn huidige vriendin, kan ik wel zeggen. Mijn partner. Ja, die is ernstig ziek helaas. En daar wil ik het ook aan opdragen.
1: Thursday Night.

0: Van de LP Too Blind to See, Thursday Night, QB in the Blisters. Wanneer was het moment, Lucas Wever, wanneer jij aanhaakte bij QB in the Blisters? Was dat vanavond het allereerste begin eigenlijk?
1: Nou, ik was zo'n 12 jaar. Toen kreeg ik de eerste LP van QB in the Blisters van mijn grootvader, Desolation. En toen begon het eigenlijk al.
0: Je kreeg hem van je grootvader?
1: Ja, dus zo'n stille verhaal begonnen. Nou ja, zo heb ik alle LP's, CD's en noem alles. Ja, allerlei opnames nog. Dat weet je alles, hè?
0: Ja.
1: Dus het is een hele verzameling. En ja, wat was ik toen? 20 jaar. Ja, toen werd het een beetje intensiever, zeg maar. Met Harry meer.
0: Mm-hmm. Maar toch wel.
1: En Leen ken ik ook wel. Erwin ken ik heel goed, Noda.
0: Mm-hmm.
1: Ja, Herman Deijnen ben ik nog een paar keer geweest.
0: Toch wel heel bijzonder, vind ik althans, van dat je op 12-jarige leeftijd die LP kreeg van je grootvader.
1: Ja.
0: Ja, die wist waarschijnlijk dat je die graag wilde hebben, want het was waarschijnlijk toch niet zijn muziek.
1: Nou, ik heb wel nooit gehoord dat hij muziekliefhebber was.
0: Nee, precies.
1: Dus hoe die daarbij kwam, ja, dat weet ik heel goed niet.
0: Ja.
1: Maar ja, misschien hebben ze wel gedacht, hij komt uit Drenthe. Nou ja,
0: mm-hmm.
1: En in die jaren 64, 66...
0: Want toen woonde jij al in
1: ja,
0: Hengelo.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja. En optredens van Harry Muske, vanaf wanneer is dat bij jou?
1: Ja, ook al vanaf 16 jaar. Ik heb heel wat optredens gezien, moet ik zeggen.
0: Ja, ja.
1: Overal.
0: Ja. Ja, wat is overal?
1: Nou, in Nederland, Duitsland. Duitsland, daar dacht ik wel eens dat ik meer ging. En ze me weer afzetten van, ga ik nog naar het werk heen? Meteen, of ga naar huis een uurtje slapen of zo. Mensen denken heel vaak, ja, dat is een mooi leven wat die lui hebben, maar het is wel zwaar, hoor.
0: Mm-hmm.
1: Het is, het wordt een beetje geromantiseerd, maar zo is het niet.
0: Jij was wel een beetje een soort ambassadeur eigenlijk ook, hè, voor QB in the Blizzard.
1: Ja, dat zingen heel veel mensen wel, ja.
0: Ja. Ik heb hier een brief liggen uit 16 juli 1972 van Barend Toet, de toenmalige hoofdredacteur van het muziekblad Oor, muziekkrant Oor. En die schreef jou van jij had hem beschreven dat er eigenlijk te weinig aandacht aan QB in the Blisters en zo was. En hij schreef terug van, misschien ligt dat ook wel een beetje aan Harry, want die is in sommige opzichten, en dan citeer ik letterlijk, in sommige opzichten een amateur. Was Harry, wat betreft de publiciteit voor zijn muziek, was dat niet zijn sterkste kant?
1: Nee, dat vond ik ook combinatief communiceren, dat was niet zijn dingetje, vond ik. En later werd dat wel beter, toen ze met Henk A. in contact kwamen. Ja, die zat bom op dat soort dingen. Kan me nog wel herinneren dat ik een prijsvraag gewonnen had. En toen moest ik in de voorvechter in Hardenberg komen, optreden. En voor die tijd was er een hele prestatie. Ja, en toen moest Harry het woord voeren. Maar dat ging toen heel wat beter als die jaren daarvoor.
0: Ja. Harry was over het algemeen vrij kort in het woord voeren.
1: Ja.
0: Hij gaf ook op het toneel gaf hij graag de ruimte aan de medemuzikanten.
1: Ja.
0: De volgende muziek, dat is uit 1967, Groeten uit Grollo. Dat was denk ik ook al de tijd. Was jij toen al bezig met de fanclub eigenlijk, of niet?
1: Ja, toen had je nog Anneke Wijnold uit Stadskanaal. Dat weet ik nog wel. Ja, daar begon het ook een beetje mee. Zij was toen ook de voorzitter van de fanclub.
0: Mm-hmm.
1: Heeft ze heel wat jaren gedaan. Daarna ging het over naar iemand in Emmen, dat weet ik nog wel. Emmen Dennen of zo woonde die. Maar daar weet ik de naam niet meer van.
0: Maar was jij er ook bij betrokken? Was jij er ook actief bij betrokken of niet?
1: Nee, ik schreef vaak artikeltjes. Nou ja, ik denk, misschien kunnen ze er wat mee, willen ze er wat mee.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb ooit nog met iemand een bluesblad gehad. En op een van de cd's daar staat daar wat van op.
0: Welk bluesblad was dat?
1: Hoe heet het ook alweer? Mind Blues of zo, heel kort.
0: Oké, Mind Blues.
1: Ja.
0: Ja, ja. En op een van de LP's is er nog iets van terug te vinden?
1: Ja.
0: Ga ik voor je opzoeken. Maar we gaan nu naar Groeten uit Grollo 1967. Het volgende nummer wat wij draaien, Somebody Will Know Someday. Nummers hebben altijd een reden, denk ik. Zowel voor de maker, om het te maken, maar voor de luisteraar kan het soms ook een speciale betekenis hebben. Geldt dat ook voor jou wat dit nummer betreft?
1: Ja, nou, ik zei, ik had altijd het gevoel dat hij daar zelf heel veel mee had met dat nummer. En dan zei ik altijd tegen hem, als het zover is, we vergeten je niet.
0: En dat heb je ook niet gedaan.
1: Nee.

0: Ja, het is en blijft een geweldig nummer. Ook niet in het minst de prachtige gitaarsolo, akoestische gitaar van Eelco Gelling.
1: Ja.
0: We draaiden het op verzoek van Lucas Wever. De man die ervoor zorgt dat er een mooi beeld, een sculptuur, een holden beeld bij het museum in Grollo is komen te staan. Een beeld van Harry Musquet. Lucas, hoe ben je op dat idee gekomen eigenlijk om dat te gaan doen?
2: Je denkt een beetje na hoe Harry in elkaar zit. Wat je natuurlijk van elkaar gehoord hebt. En toen kwam een keer iets. Las ik iets over een houtkunstenaar. Daar ben ik verder uit gaan zoeken. En toen zag ik, god, die man die komt uit Drenthe. Nou, toen dacht ik, een Drentse eik. Een Drentse kunstenaar. Nou, als dat zou kunnen. Maar ja, toen heb ik contact met hem gezocht. Nou, hij zag dat wel zitten. Hij zei, dat is een keer heel wat anders wat normaal doet.
0: Want wat doet hij normaal?
2: Ja, normaal maak je ook heel veel dierensculpturen. En hij heeft pas geleden, in juli was het allemaal klaar. Dan zei hij, wat ging een keer in. Hij was in Willemshaven, Noord-Duitsland. Is een soort pretpark. En heeft hij ook allerlei mooie, ja, gewoon. En dat ziet en denk je, hoe kan het?
0: Mm-hmm.
2: Maar hartstikke mooi. Dus ik zei al een keer tegen hem, je moet een keer het adres opgeven, wil ik wel eens even kijken hoe dat daaruit ziet. En het is zo'n ploegje van 6 Nederlanders, Nederlandse architect. Nou ja, die heeft hem toen gevraagd en zegt, en dan moet ik soms ook wel dingen uit ijzer maken. Zegt hij, maar hout is toch mijn voorkeur. Mm-hmm.
0: Het is echt een professional dus.
2: Ja.
0: Ja. Hij exposeert, ja, exposeert. Het werk van hem is dus te zien in Wilhelmshaven in Duitsland.
2: Ook
0: op andere locaties?
2: En ja, en op zijn site. Nou, bij het Kuienpad ziet wat.
0: Mm-hmm.
2: In Drones ziet wat.
0: Oké, ja, ja.
2: Meerdere plaatsen.
0: En Jelmer Zwaan, wat is het voor een persoon verder?
2: Nou, ik vind het een heel rustige man. Ik vind de vakman, want naast kunstwerken, maakt hij ook hele mooie tafels.
0: Een ambachtsman.
2: Het is echt een ambachtsman, ja, ook. En het is gewoon natuurmensen. Dus ik ben, ja, zeg maar een halve dag bij de familie Zwaan geweest. Bij zijn moeder en bij zijn broer was er ook nog. Nou, alles daar gezien.
0: Kende hij Harry Musquet?
2: Nou, niet zo. Hij heeft de naam wel gehoord, maar heeft zich er ook helemaal in verdiept. Als hij ergens naartoe gaat, zeg maar naar Grollo, nou, de komende dagen ook weer, heeft hij het plaatje, cd'tje of Harry.
0: Mm-hmm.
2: En dat doet hij bij zijn werk ook. Dus ja.
0: Hij leeft zich er wel helemaal
2: in. Hij leeft zich er helemaal in, ja.
0: Dat vind ik wel leuk. Want dat merkte ik ook bij de theaterproductie Musquet, So Many Rose. Dat een jonge vent als Sam, van dat hij zich ook helemaal in de persoon inleeft. Die dan de jonge Harry speelt in dat theaterstuk speelde.
2: Ja, vond ik ook.
0: En die met Rudy Leukveld alle locaties bij langs geweest is waar Harry woont en zo. En ja, dan op die manier, als een jonge vent met de erfenis van Musquet in aanraking komt. Dat vind ik wel mooi. En dat is geld voor hem eigenlijk ook.
2: Ook, ja.
0: Hij is een beetje ouder, denk ik. Hè? Ik bedoel, hij is wel
2: hij is nu net 36.
0: Oh, nou ook nog een jonge kerel. Hè?
2: Jonge kerel. Ah. Ja.
0: Goeie zaak dat soort mensen ook met de nalatenschap van Musquet in aanraking komt.
2: Ja, zeker weer.
0: De nalatenschap bestaat voor het grootste deel natuurlijk uit de muziek. Maar er is uiteraard wel meer wat Harry bij betrekking West is. Maar de muziek is de grootste nalatenschap. Nog een stuk van de LP uit 1967, de LP Groeten uit Grollo. Het nummer Another Land.
2: Ik heb Harry natuurlijk ook in de mindere jaren gekend. Daar ben ik wel eens bij hem geweest aan de Smetana-laan. Ja, dan zat hij daar in huis. Had hij een paar van die cavia's. Ja, dat was een beetje toch een droevig geheel van ik.
0: Mm-hmm.
2: Dus. En toen dacht ik. Ja, misschien was hij wel met zijn gedachten heel ergens anders wat hij wilde.
0: In another land.
2: Ja. Yeah.

0: de essentie van de blues, denk ik. Blues is een bepaald gevoel wat je moet hebben en wat je dan vorm kunt geven door middel van de zang of door middel van een instrument, de gitaar. Hilco had natuurlijk ook de blues. En je kunt als luisteraar kun je de blues ook hebben. Lucas Wever, heb jij vaak de blues gehad?
1: Ja, ik heb wel nodig meer gemaakt. Ja, er waren niet de leuke dingen. En dat zei Harry ook wel eens vaak. Ja, we zitten in hetzelfde scheutje, zegt hij. Heel veel dingen komen overeen.
0: Zoals?
1: Ja, nou, hij met zijn vrouw had ik ook. Alleen, ja. Echtscheiding. Tweede vrouw overleden. Derde vrouw ernstig ziek. Ja.
0: Ja, ja. En is muziek dan inderdaad een...
1: Ja, toch een soort uitlaatklep.
0: Ook een troost?
1: Ja. Emoties, hè.
0: Ja, ja. Is dat bij het volgende nummer ook het geval, of niet?
1: Ja, duidelijk, ja.
0: Beating Like a Drum van King of the World met Erwin Java.
1: Ja, en Ruud Weber.
0: Ja.
1: Was ze net overleden, kwam dit uit.
0: Oké.

hele subtiele muziek van King of the World, Live at Paradiso was dit, 2015. Beating Like a Drum, met ook weer prachtige gitaarspel. En in dit geval van Erwin Java. Illustreer door Harris Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Jawel, de toeter. 3 keer is scheepsrecht. 3 uitvoeringen van 1 en hetzelfde nummer. Ongeacht of er nou een gast is of niet. Dat doen we altijd. En de keuze daarvoor die maakt de presentator samensteller van dit programma Albert H. zelf. Niet de gast dus, niet Lucas Wever. En in dit geval is het de nummer van Gigi Kale. I'll make love to you anytime. U denkt 179. Maar de aanleiding is een nieuwe cd van Mike Sito. Mike Sito is een uitstekende gitarist-producer uit Amerika, uit St. Louis. Onder andere betrokken bij de Royal Southern Brotherhood. Ook een uitstekende band waar Cyril Neville en Devin Allman in midwerkt. Maar dit is een solo-cd van Mike Sito, Resurrection. En daarvan dus I'll Make Love To You.

0: een wat steviger uitvoering dan het origineel. Maar dit is dan ook Mike Zito van Cineus de Resurrection. Het origineel is van Gigi Kale, de man uit Tulsa, Oklahoma. Dateert al uit 1979. Is dat muziek, Lucas, die jou een beetje aanspreekt van Gigi Kale?
1: Ik heb er zelf ook een paar LP's van.
0: Oké, okay, ja, ja.
1: Dus ik vond het wel goede muziek altijd.
0: Relaxte muziek, maar ja, wel muziek die er ook wel toe deed.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, dat spreek je aan, zeg ik altijd, of niet. Maar dat sprak mij wel aan, ja.
0: Harry sprak het ook aan. Dat kan ik me nog herinneren, dat hij het door meermalen over had. Gigi Kale, uit 1979, de originele versie van I'll Make Love To You Anytime.

0: wat minder bekend, maar wel mooi nummer van G.G. Cale. Want bij G.G. Cale denkt iedereen toch aan After Midnight en Cocaine en dat soort nummers. Maar dit is het origineel van I'll Make Love To You Anytime. Uiteraard ook nog een derde versie. En die komt uit Duitsland van Timo Gross. Ik weet niet, Lucas Wever, de gast hier in Harris Blues, maar jij woont in Hengelo, vrij dicht bij Duitsland. Ken jij Timo Gross?
1: Nee, ik ken hem niet, moet ik eerlijk zeggen.
0: Nou, toch is het wel een beetje een bluesman, moet ik zeggen. Hij is geboren in Hannover. Zijn eerste jaren was hij vooral bezig met de slagermuziek in Duitsland.
1: Oh.
0: Nou, heeft dat niet alles met blues te maken?
1: Nee.
0: Alhoewel, vergis u ook weer niet, André Hazes, hè?
1: Ja.
0: Denk je ook aan Smartlap en dat soort dingen. Maar André Hazes was ook wel degelijk blues, hè?
1: Ja, ervaar je ook al een paar keer benaderd om muziek met hem te maken.
0: Ja, er zat wel wat in eigenlijk. Ja. Nou, die Timo Kroos die is pas later eigenlijk, in 2004, is hij uitgekomen met een cd Down to the Delta. En is hij zich heel mollig gewoon verdiept in de Amerikaanse muziek, in de Amerikaanse bluesmuziek. En zijn versie van I'll Make Love To You Anytime is uit 2013 van de cd Landmarks. Timo Kroos.

0: make love to you any old time.
1: De derde versie van I'll Make Love To You Anytime. Timo Kroos van de CD Landmarks uit 2013. Het origineel uit 1979 van de vijfde LP van DJ Kale. En de eerste was van de nieuwe CD van Mike Sito van Resurrection. De coronamaatregelen die bent voor een deel afgeschaft. En dat betekent dat een festival weer mogelijk is. En dat er hiernaast ook het New Blues Festival dat doorgiet in de Bontewever. En dat is op 15 oktober, vrijdag al 15 oktober. Begon al om 7 uur, in de gaten al, om 7 uur, want de zaal met om 12 uur dichter. Mooi programma van de Azure Blues Stichting met Willen en de Bandits. Danny Bryant, de José Ramirez Band. En Erwin Java's Traveling Party met Sean Webster is er. En de Asser Blues Connection, ABC, de club van Roelof Meijering, die allerlei artiesten om zich heen verzameld heeft. Nou, een van de artiesten die daar optreedt is dus Danny Bryant. En daar komt binnenkort een nieuwe CD van uit. En dit is het titelstuk, The Race to Survive.

0: Toch wel een beetje kenmerkend voor Danny Bryant. Overwegend stevige muziek. Het titelstuk van de cd die nog uit moet komen, The Raids to Survive. En hij speelt op het New Blues Festival in de Bonte Wever in Assen op vrijdagavond 15 oktober. Nou, we zijn bijna aan het eind van het programma. Ik zeg even dat dat samengesteld en gepresenteerd wordt door Albert Haar. Maar de samenstelling van de muziek was deze keer eigenlijk voor de groot deel in handen van Lucas Wever. En daarmee besluiten we ook met een stuk van Zienkeuze. Techniek in handen van Jeroen Mulder. Het laatste nummer, Lucas, dat is een nummer van King of the World. Waarom wil je dat nummer draaien?
1: Nou, het is voor Ruud Weber, de bassist van King of the World, is dat een ode aan zijn moeder die overleden is. En als ze spelen, dan is het ook een nummer van Erwin Java. En dat is ook de ode aan Harry.
0: Dat is het ook, want ik kan me herinneren dat ze het speelden in de Amer. En dat de hele zaal volledig stil was en geconcentreerd was. Dat ze door met Harry Musquet eigenlijk herinnerden, herdachten.
1: Ja.
0: Dat zo kun je het wel zeggen. Can't Go Home, King of the World.

0: Bluegrass in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Lee Doshi, dat was een professionele bokser onder de naam Kid Chocolate. Na zijn carrière werd hij automonteur in New Orleans en hij zong 's avonds in nachtclubs. En daar werd hij ontdekt door Alan Toussaint. En deze Alan Toussaint ging nummers voor hem schrijven en werd ook zijn producer. En dit werd een top 10 hit in Amerika voor Lee Doshi. Ride Your Pony.

Lee Dorsey, Ride Your Pony. Het opnemen van een duet had vaak commerciële redenen. Zodra de countrysterren even geen hit hadden, werd er een beroep gedaan op de vertrouwde succesformule. Jeannie Freaky was een zangeres uit Indiana. Ze had 17 hits, waaronder 8 nummer 1 hits. En ze is getrouwd met de burgemeester van de stad Wilmer in Texas. Merle Haggard schreef het nummer en het werd een nummer 1 hit in Amerika voor Merle Haggard.

0: start.
1: Merle Haggard and Janie Fricke, A Place to Fall Apart. Wilson Pickett uit Alabama schreef het nummer met gitarist Steve Cropper van Booker T en de MG's. Het werd een wereldhit die vandaag de dag nog steeds wordt gedraaid op de radio. Wilson Pickett in the Midnight Hour.

Wilson Pickett, In the Midnight Hour. Het is een compositie van Jim Lauderdale en het werd in 1997 opgenomen door Patti Loveless met superster George Jones in een bescheiden rol op de achtergrond. De single stond 20 weken in de Amerikaanse hitparade en eindigde als top 10 hit. George Jones en Patti Loveless, You Don't Seem to Miss Me.

George Jones en Patti Loveless, You Don't Seem to Miss Me. James Brown toerde door North Carolina, maar hij wilde een nieuw nummer opnemen en daarom vertrok de tourbus meteen naar een optreden in Charlotte, naar de studio van gitarist Arthur Smith, die op veel country hits te horen is. En in deze kleine, simpele studio nam James Brown diep in de nacht deze grote hit op. Papa's Got a Brand New Bag.

James Brown, Papa's Got a Brand New Bag. Ricky Skaggs, dat is een bluegrass artiest uit Kentucky. Hij was gitarist bij Keith Whitley, The Country Gentleman, J.D. Crow's New South, Boone Creek en Emmylou Harris. Hij heeft 36 albums gemaakt, had 38 hits, waaronder 12 nummer 1 hits in Amerika. Sharon White, dat is de vrouw van Ricky Skaggs. Zij zong bij The Whites en The Down Home Folks en ook zij toerde met Emmylou Harris. Ricky Skaggs en Sharon White. Love can't ever get better than this.

British Kecks en Sharon White. Love can't ever get better than this. Fontella Bass speelde piano in de band van Little Milton en mocht af en toe ook een nummer zingen. Maar bij Chess Records lag een nummer klaar, maar men had geen geschikte zangeres. En Fontella Bass was toevallig in de studio omdat ze moest opnemen met Little Milton. En een uur later nam ze dit nummer in één take op. Het werd een nummer 1 hit in Amerika voor Fontella Bass. Rescue Me.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Shelter of Bones van Dan Petlansky is het album van deze week. En Dan Petlansky toerde al door Engeland, Polen, Nederland en Duitsland. In 2015 toerde hij als voorprogramma met Joe Satriani door 10 Europese landen. En hij toerde als special guest met Joanne Shaw Taylor en Walter Trout. Dan Petlansky, Sweet Memories.

Dan Patlansky, Sweet Memories. Roletta Lynn en Conway Twitty bleven bestsellers scoren met duetten. Dit komt van het album We Only Make Believe en het nummer stond 14 weken in de Amerikaanse hitparade en werd opnieuw een nummer 1 hit. Een cover van Willie Nelson en Tracy Nelson werd nog een top 20 hit en er bestaat ook nog een cover van Alison Mora en Steve Earle. Loretta Lynn en Conway Twitty, After the Fire is Gone.

Loretta Lynn en Conway Twitty, After the Fire is Gone. Bobby Moore uit New Orleans was de saxofonist van de Rhythm Aces en die band werkte als begeleidingsband voor Sam Cooke, Otis Redding, Etta James en Wilson Pickett. Dit is een eigen compositie die hij opnam in de Fame Studios in Muscle Shoals en het werd een top 10 hit in Amerika. Bobby Moore, Searching for My

Bobby Moore, Searching for My Baby. Mary Chapin Carpenter, dat is een singer-songwriter uit de betere kringen in New Jersey. Want vader Chapin Carpenter is de eigenaar van het beroemde blad Life Magazine. En ze heeft 13 albums gemaakt. Joe Diffie uit Oklahoma heeft 35 hits gescoord, waaronder 5 nummer 1 hits in Amerika. Maar hij overleed in 2020 aan gevolgen van corona. Hij werd 61 jaar. Mary Chapin Carpenter en Joe Diffie. Not too much to ask.

Mary Chapin Carpenter en Joe Diffie, Not Too Much To Ask. James Carr uit Mississippi werd als gospelzanger ontdekt door Goldwax Records in Memphis en daar nam hij een nummer op van O.B. Clinton, een andere zanger uit Mississippi. Het werd een top 10 hit in Amerika, maar daarna zou James Carr zichzelf nog een keer overtreffen met het geweldige The Dark End of the Street. James Carr, You've Got My Mind Messed Up.

James Carr, You've Got My Mind Messed Up. Iedere Amerikaanse zanger wil graag een duet opnemen met Dolly Parton. En het lukte Ricky Van Shelton uit Virginia, die zelf al 10 nummer 1 hits had in Amerika. Maar dit nummer werd de nummer 1 hit in Amerika en in Canada. Dolly Parton en Ricky Van Shelton, Rockin' Years.

Dolly Parton en Ricky Van Shelton, Rockin' Years. Howard Tate, dat was een soulzanger uit Georgia. En op advies van Garnet Mims haalde songwriter en producer Burt Burns deze Howard Tate naar de studio in New Jersey. En het werd een top 20 hit in de Amerikaanse hitparade. En hij werd meteen op pad gestuurd als voorprogramma van Marvin Gaye en Joe Tex. Howard Tate, Ain't Nobody Home.

Nobody Home. Carl en Pearl Butler, dat is een echtpaar uit Tennessee, en ze scoorden 13 hits. En Carl Butler schreef ook nog hits voor Dolly Parton, Ricky Skaggs en Porter Wagoner. En dit was zelfs een nummer 1 hit in Amerika voor dit echtpaar. Carl en Pearl Butler, Don't Let Me Cross Over. Don't.

Carl en Pearl Butler, Don't Let Me Cross Over. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. James en Bobby Purify waren geen broers, het waren twee soloartiesten, James Purify en Robert Lee Dickey. En ze kregen een nummer van Dan Penn en Spooner Oldham, waar ze helemaal niets in zagen, en ze namen het met frisse tegenzin op en het werd een top 5 hit in Amerika. Eind jaren 70 gingen de heren beide weer door als soloartiest. James en Bobby Purify. I'm your puppet.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Harry's Blues live vanuit het Drents Museum, de tentoonstelling Window of My Eyes. En aan de tafel zit hier Jan Vrielink. Jan Vrielink die een beetje de periode, het interbellum tussen Cuban Blizzards 1 en Cuban Blizzards 2. In die periode was hij manager in de 80e jaren. Een buitengewoon interessante periode. En daarover praten wij met hem.

0: Van Morrison, live opname van de LP It's Too Late to Stop Now uit 1974. Jan Vrielink, dit is jouw eerste muziekkeuze. Hij zingt over oorlogskinderen, Van Morrison.
1: Ja.
0: De Belfast Boy. Harry was ook een oorlogskind, ja, 1941. Ik denk dat die overeenkomst wel...
1: Ja, dat was ook de keuze. Zowel Van Morrison als Harry, oorlogskinderen. Harry was weliswaar 4 jaar ouder. Maar het typeert een beetje voor beide na de Tweede Wereldoorlog de ontwikkelingsgang. Ze groeien op. En ze hebben een achtergrond waar ze niet voor gekozen hadden. En vervolgens ontwikkelt zich dat. Dus ik vond dit wel een leuk passend nummer. En bovendien vind ik ook wel overeenkomst tussen de manier van zingen van Van Morrison en ook Harry. Er zitten allebei impulsen in, er zit ook wat weerspannigheid in. Die overeenkomsten hoor je bij beiden.
0: Ja.
1: En dan gaat het niet zozeer om wie wel of niet zuiver zingt, maar het is meer even de intentie waarmee gezongen wordt.
0: Ja. Van Morrison, Jan Vrielink, jij bent bij QB and the Blizzards gekomen, of bij Harry Musquet eigenlijk, midden van de 80 jaren. Je bent zelf in Oud-Schonebeek geboren, 1950.
1: Ja.
0: Groningen gestudeerd, daarna heel veel dingen in de muziek gedaan.
1: Ja.
0: Maar hoe kwam jij in 1986 bij Harry Musquet terecht?
1: Ja, dat is wel leuk. Want een van de dingen die ik toen ontwikkelde, dat was het initiatief wat later de Stichting Pop Drenthe is geworden. Begin jaren 80. Daar had ik een contract voor 2,5 jaar van, half 84, of begin 84 tot 86. Toen was dat afgelopen, voor mij althans. En toen ging ik om me heen kijken en ik was ook altijd al liefhebber van veel meer muzieksmaken dan alleen maar pop en rock, dus ook blues en jazz. En op dat jazzvlak heb ik toen contact gezocht met de Stichting Jazz in Nederland in Amsterdam, in het Bimhuis. En van daaruit contacten gelegd, want ik wou eigenlijk in Drenthe ook wel wat meer jazz toegevoegd hebben op op het palet. En in dat verband kwam ik ook een keer bij Tine van Veen in de Witte Bal om de dingen met hem door te nemen waar hij misschien ook iets mee kon of vice versa. En toen bleek Harry daar aan de andere kant van het bar te zitten. Ik kende hem op zich wel, maar niet zo als een naderhand heb leren kennen. En een uur later had ik Cola Cognac voor mijn neus en we gaf er één terug en toen ontstond er een gesprek. En toen zei Harry van, ja god Jan, wil jij voor mij werken? Want ik heb alles op orde, de band is op orde, een goede band achter mijn kont zoals hij het noemde. En het enige wat wij dan moeten doen is spelen. En wil jij dat dan doen, wil jij dat dan regelen? Ik zei, nou, daar moet ik wel even over nadenken.
0: Ja.
1: Plotsklaps. Maar er zit natuurlijk altijd iets wat speelt wat je niet weet en wat je niet vertelde. Maar dat doe je dan later wel. Toen bleek op dat moment naderhand dat Bert Belsma, die voor hem boekte, dat volgens Harry Bert zijn percentage om te boeken verhoogd had van 10-15%. Zonder dat Harry daar iets van wist. Nou ja, daar was Harry meestal heel kort af en zwart-wit. Pats, boom, afgelopen. En toen dacht ik, nou, dan moet ik gewoon met Bert overleggen hoe dat dan zat en zit. En met Harry overleggen hoe hij het dan weer verder ziet. Toen heb ik Harry voorgesteld van, nou, ik wil wel een aantal keren mee om te ervaren hoe dat dan gaat als jij, zeg maar, on the road bent, om het zo te noemen, met de band die hij toen had. Toen heb ik naderhand gewoon ja gezegd. Toen heb ik alle zaken op een rij gezet.
0: En, want het was, even voor alle duidelijkheid, het was jouw eerste managersklus, hè?
1: Dat was op zich mijn eerste managersklus als zodanig.
0: Ja.
1: Vanuit Stichting Pop Drenthe deden we heel

0: veel aan belangenbehartiging en aan voorlichting en concerten organiseren, maar niet nadrukkelijk managementachtige dingen. Dus dat was voor mij in die zin nieuw. Mm. Ik had natuurlijk wel de klok en de klepel, maar niet de detailachtige dingen. Dat kwam pas daarna.
1: Ja. En was dat verrassend?
0: Nou, verrassend in die zin dat ik me niet had voorgesteld dat het zo'n, spreekwoordelijk gezegd, zo'n drama was. Want
1: vertel,
0: dat was het.
1: Vertel.
0: Feitelijk gewoon. Er werd alleen maar zwart gespeeld. Niks op papier. Het ging alle kanten op. En de organisatie was, vond ik, erg te amateuristisch. En alle dingen eromheen. En dan vroeg ik gewoon door op een aantal punten. Van, goh, hoe doe je dat dan? Hoe gaat dat dan? Ja, dat weten we allemaal niet. Het gaat zoals het gaat. En we zien wel. Als ze maar spelen en er komt geld, dan is het goed.
1: Ja.
0: Nou, dat vond ik eigenlijk wat beperkt. Maar tegelijkertijd had ik ook wel door van, als ik iets met die band wilde en met Harry wilde, zou het ook stap voor stap moeten.
1: Mm-hmm.
0: Anders waren de sprongen waarschijnlijk te snel te groot geweest. Dus ik heb vervolgens contact gezocht met Dick Molenaar. En dat is eigenlijk, spreekwoordig gezegd, de bandjesadministrateur in heel Nederland. Toen ook al. En die kende ik via Stichting Pot Drenthe. En Dick heeft gewoon kennis van de achtergrond van het verhaal. Hoe je dat moet doen met contracten en belastingen en alle bijkomende dingen. Dus ik heb Dick toegevraagd. En Dick, vind jij het akkoord dat we afspraken maken met Harry en met de band om in een paar stappen, met tussenpozen, om dat gewoon op orde te brengen? Nou, dat vond hij oké. Nou, dan moet je eens afspreken hoe je dat dan doet, ook qua financiën. En toen hebben we dat allemaal een beetje gewoon in orde gebracht.
1: Eerst structuur aanbrengen.
0: Ja, behoorlijk.
1: Ja. We gaan naar jouw tweede muziekkeuze. Want het is en blijft een muziekprogramma, Hardy's Blues. Een nummer van John Lee Hooker. Waarom, Jan?
0: Nou, tweeledig. Enerzijds omdat Harry ook qua beïnvloedingen, daar liet hij zich nooit zo over uit. Want hij hecht heel veel waarde aan zijn eigen dingen. Maar hij had natuurlijk zijn referentiekader. Dat pik je niet in assen op, zeg maar, wat dat betreft. Dus dan moet je wel wat verder pikken. Dat deed hij via de Voice of America, die militaire zender in Duitsland. En een van zijn eerste grote voorkeuren was John Lee Hooker. Daar had hij wel wat mee.
1: Mm-hmm.
0: Van de manier van zingen, denk ik, en spelen. Een beetje hoekig. Maar wel met een soort onderhuidse swing en swing. Het ging ook ergens over. Die nummers waren geen niemendalletjes. En dat heeft hem wel beïnvloed. En we hebben hem ook gezien, John Lee Hooker. Ik heb zelf John Lee Hooker gezien met in de Oosterpoort destijds. Dat is een van de leukste concerten die ik ook ooit gezien heb.
1: Ja, ja.
0: Dat zijn Coast to Coast Blues Band, wat overigens blanke jongens. En dit voorprogramma zat toen Buddy Guy en Junior Wells.
1: Zo, ja.
0: Dus het was een fantastische setting.
1: Ja, ja.
0: En, dus ik had wel referenties met gewoon met blues. En ik wist van John Lee Hooker daarover dat Harry daar liefhebber van was.
1: Ja.
0: Dus ik vind het nu wel passen om. Maar het komt wel bij dat de tekst, want Harry heeft op een gegeven moment naderhand over de jaren heen, als ik er niet meer ben, dan moet op mijn graf komen te staan, it serves the right to suffer.
1: Mm.
0: En in de tekst begrijp je dan ook wel waarom. Dat zijn latere grafteksten anders is geworden, dat is een ander verhaal. Maar daar heeft hij toen wel mee gespeeld.
1: It serves the right to suffer.

0: you can't live on that way in the past. Them day is gone.
1: Een van de iconen van de blues zou je kunnen zeggen. John Lee Hooker, It Serves the Right to Suffer. Inderdaad een van de grote voorbeelden van Harry Musquet. Naast Sonny Boy Williamson en Howlin' Wolf Eckling. Ja, ja. Voor hem waren dat de drie groten ongeveer.
2: Ja.
1: Jan, wanneer Harry zijn carrière indeelt in periodes, dan heb je de eerste periode Cuba in the Blizzard, 65 tot 80 zeg maar, 15 jaar. Dan van 80 tot 95. En van 95 tot 2011.
2: Ja.
1: Jij zat in die tweede periode.
2: Ja, en dan ook niet helemaal nog.
1: Nee, niet meneer, maar 86 wat was kenmerkend voor die periode? Hoe zou je die kenschetsen?
2: Vanuit welke invalshoek?
1: Nou, wat mij opvalt, Cuba in the Blizzard was in 1980 afgelopen, zeg maar. Red, White and Blue was al geweest. Ja. En je krijgt dat de naam dat het Musquet gaat worden.
2: Ja, het was eerst nog Musquet Gang.
1: Ja.
2: En toen werd het Musquet. En precies daar zat ik erin. Na Rimshots in the Dark, daarna.
1: Ja.
2: Er was natuurlijk gedoe bij Studio Spitsbergen bij Jan-Willem Rudolf. En daar kwam Erwin er ook bij. En daar hadden ze ook Hannes Langkamp en Gino Jansen erbij. En dat kwam ook omdat Hannes af en toe kantjes inspeelde bij de studio bij Jan-Willem. Omdat Hannes strak kon drummen.
1: Mm-hmm.
2: Dus werd op een gegeven moment ook de Friese garde werd buiten de deur gezet. En toen kwam Hannes er dus in. Die nam Gino mee. En toen werd Rimshots in the Dark opgenomen. En toen was David Cardeur er nog bij, de Franse jongen. Die was dan verloop tijd ook eigenlijk de deur geweest. En toen kwam Roy Couchel als keyboards. En toen was je daarmee de oude ritmesectie van Fox de Fox.
1: Ja.
2: Plus Erwin, die Ilko dan vervangen had. Plus Harry. Dus dat werd de nieuwe bezetting. Musquet Gang, Musquet naderhand.
1: Maar waarom noemde hij dat niet weer Cuba in the Blizzard?
2: Omdat hij dat niet wilde. Omdat het muzikale idioom, het concept, niet hetzelfde zou zijn als wat bijvoorbeeld bij de oude Blizzard het geval was in verschillende perioden. Dus destijds hebben ze ook gekozen voor Red, White and Blue en ook niet voor Cuba in the Blizzard deel 2 of deel 3. Dat wou Harry niet, omdat hij dan... Hij wou die herinnering daar niet aan koppelen. Hij wou dus nadrukkelijk wel weer verder. En dat was ook lastig. Hij stapte natuurlijk over. Eigenlijk van 12 maart blues hebben ze eigenlijk nooit gespeeld. En als ze speelden was het op een andere manier. Dus hij zocht ook wel naar progressie. En met die jongens had hij dan wel een soort progressie. Omdat het meer de funky kant op ging. En meer een rocky kant. En af en toe een beetje jazzy die kant op ging. Maar dat was altijd zoeken. Dat kwam er niet echt uit. Dus hij moest ook in overleg met die jongens vice versa. Qua zingen en de muzikale bedding. Dan moesten ze elkaar gaan vinden. En dat heeft dus wel... veel tijd gekost. Maar het was ook veel steviger dan qua power en geluid dan daarvoor.
1: En hoe reageerde het publiek daarop?
2: Nou, in het begin niet altijd even lovend, zeg maar. Want één, vonden mensen in het publiek dat Erwin verving was in de plaats van Ilko. En Ilko was een heel ander type gitarist dan Erwin. Erwin had hele andere achtergronden. Hij zat veel meer bij White Honey bijvoorbeeld, bij Hanneke Kappen en bij anderen en bij Appie Albers. Dus die had een andere feel. En was ook technisch misschien op een andere manier onderlegd dan Ilko. Ilko was veel meer een gevoelsmens en veel meer een romanticus. En ik denk dat Erwin veel, veel strakker speelde en ook wat harder speelde en meer technisch speelde. Had een andere feel. En die rippersectie, Hannes en Gino, dat was wel een tandem. Want Hannes die sloeg gewoon altijd strak gewoon door. En dan kon Gino daaromheen spelen. Dat vond Gino dan weer prettig. Dan hoefde het niet altijd zijn vaste deuntjes te doen, maar die kon daaromheen spelen. En dan Roy, om de ritmesessie compleet te maken, Roy Couchel die speelde dan daar weer op. En Roy had wel een goede feel. Die keek ook natuurlijk zowel links naar de ritmesessie als die speelde. En die keek rechts naar Harry voor het podium. Dus die kon altijd een beetje anticiperen. En Erwin had dan een soort vrije rol.
1: En die introduceerde ook de dwarsfluit in, in de muziek daar.
2: Ja, die nam de dwarsfluit mee. Ja. En na verloop van tijd, toen die jongens zich dat ontwikkelden, toen bleek bijvoorbeeld ook dat ze... ze waren niet allemaal even jazz-minded, hoor. En Harry was dat wel ooit geweest, hè. Harry heeft dus een gigantische verzameling jazzplaten gehad toen hij in Grollo in die oude boerderij woonde. Maar op een bepaald moment is dat dus verdwenen tussen aanhalingstekens. En Harry was liefhebber van de Bob en de hardbop met name.
1: Ja, ja.
2: En dat merkte je ook wel in zijn gedrag. Maar dat komt ook omdat natuurlijk Harry ook mede beïnvloed is geweest door Jack Kerouac en al die jongens daaromheen. En ook de Nouvelle Vague en ook literatuur, Oostblok en andere en klassiek. Dus Harry had zelf een mix van referenties en een mix van ervaringen. En hij moest er natuurlijk dan via die microfoon eruit zien te krijgen. En dat ging in die beginperiode van de business natuurlijk gewoon heel erg. Want wat comes in, goes out again. Maar na de hand was dat veel moeizamer. Ja.
1: Maar het publiek reageerde daar verdeeld op?
2: Verdeeld, want...
1: Ja, er was een deel wat natuurlijk het oude repertoire wilde horen. Harry zei altijd, dan komt de bluespolitie, die komt weer langs.
2: Ja, dat vond hij vervelend, maar ook voor de jongens. Want Eelco was weg en dan moest natuurlijk Erwin tegen Eelco opboksen qua beeldvorming.
1: Ja.
2: En qua ritmesectie was het natuurlijk niet meer bluesy, maar het was meer funky-achtig. En, nou, daar moest het publiek wel aan wennen.
1: Hmm. Dus kreeg jij het organisatorisch een beetje op de rit dat allemaal klopte?
2: Ja, wat ik al eerder zei, even met Dick Molenaar, komen we er natuurlijk qua rand voorwaardelijk. Qua financiën, organisatie en de belastingen en Buma Stemra en de fiscus, konden we dat allemaal redelijk gewoon op orde krijgen. Dat is ook gelukt. Er waren wel wijzigingen gewoon in de dingen eromheen, qua technicus. Werd Bazijn, werd er naderhand. Om allerlei redenen kwam er weer iemand anders en schoof door. Mm-hmm. En met Jannes Meijer daar weer na kwam het dan wel in ontwikkeling. Dus op een gegeven moment speelde die band wel redelijk veel. En doordat ik Bert Bijlsma er wel weer bij betrok als boeker, maar die had natuurlijk zijn eigen circuit. En er stond omdat aan de kant te schuiven.
1: Ja.
2: En daarnaast vroeg ik Peter Sikkema, die had Bureau Gogo in Groningen. Dezelfde Peter Sikkema die nu in Oosterpoort allerlei dingen doet. En die was bereid om ook te boeken, maar die zat gewoon net in een ander circuit. De Stichting Professionele Ledenvoort had bijvoorbeeld een podiumcircuit. En daar zat Bert niet in met zijn boekingscontacten, maar Peter wel.
1: Want in die tijd zat Harry Musquet, denk ik, nog in de bijstand, of niet?
2: Toen ik bij Harry kwam, zat hij in de bijstand.
1: Ja, ja. En hoe heb je dat op kunnen lossen? Of?
2: Ja, ik ben gewoon naar de gemeente Assen gestapt. Ik heb de afdeling opgezocht, een afspraak gemaakt en het gewoon voorgelegd. Van ja, ik kan er wel ingewikkeld over doen, maar ik wil gewoon weten hoe die feiten liggen.
1: Ja.
2: En nou, Harry was natuurlijk net als elke andere. De belastingpapieren gingen natuurlijk allemaal gescheurd, allemaal de bak in. En alles ging zwart, dus er werd gewoon niet op gelet. Ik denk, ja, dat kan niet. Want als ik doorga en ik neem verantwoordelijkheden en ik moet contracten ondertekenen, wil ik daar zelf niet de dupe van worden. Dus daar ook die constructie met Dick. En dat allemaal goed uit te zoeken.
1: Ja, ja.
2: En bij de sociale dienst in Assen, daar trof ik Jos Dijnkerken. Die vroeger dus voor Blizzard ooit nog chauffeur was geweest.
1: En die tegenwoordig trouwens de historische TT doet, hè?
2: Ja.
1: Ja, grappig, ja.
2: En ik heb Jos een paar keer gezien en gesproken de afgelopen half jaar. En toen vertelde hij het ook, want die zegt, ja, maar dan kwam jij langs om het allemaal te regelen. En dan belde ik Harry op en dan zei Harry van, ja, dan moet je niet bij mij wezen, dan moet je bij Jan zijn.
1: Ja, ja.
2: Nou, zo hebben we dat op kunnen lossen. En eigenlijk heeft sociaal dienst Jos in feite een paar ogen flink dichtgeknepen om het opgelost te krijgen.
1: Ja.
2: Toen was Mariska weg, was natuurlijk ook drama. Dat
1: de vriendin van Harry Musquet,
2: ja,
1: Mariska Kok.
2: Ja, ja, dat vond je vooral terug op Rimshots in the Dark. De teksten die liegen er gewoon niet om. Dat was zijn statement om daarmee af te rekenen eigenlijk.
1: Schizo like you.
2: Ja, en allemaal hier om flipside. En nou, dat was natuurlijk geen leuke periode. Want Harry had natuurlijk altijd een soort onvermogen. Niet iedereen wil dat onderkennen. Harry had altijd een onvermogen van wat ik voel, wat ik ervaar, wat ik vind. Hoe vertolk ik dat dan wel in teksten, dan wel in sociale contacten. Daar was hij niet altijd even handig in.
1: Ja. Daarom zeg ik ook altijd, wanneer je Harry Musquet wilt leren kennen, moet je naar zijn teksten luisteren.
2: Ja, dat denk ik ook.
1: En daar zit zijn verhaal in.
2: Ja, en daarachter, die teksten komen ergens vandaan. Dus je moet ook qua referentiekader, als je dus weet waar Harry door beïnvloed is geweest of zich heeft laten beïnvloeden qua literatuur, qua muziek, qua film en qua andere dingen. Of het Oostenrijk, het Habsburger Rijk en al die dingen maar op. Dat maakt hem dus veel breder dan alleen maar een Drentse jongen uit Assen die blues is gaan maken.
1: Ja. Je volgende muziekkeuze, Jan, is van Tower of Power.
2: Ja.
1: Hij heeft toch vast een reden. Misschien wel dat je hier op de achtergrond hoort.
2: Ja, en met name hoor ik daar dus een hoge toetering.
1: Ja.
2: En zo te horen is dat Bertus, denk ik.
1: Dat is Bertus Borgers, ja.
2: Dat hoor ik er dan wel aan af.
1: Ja.
2: Nou, wat ik al zei, Harry was heel erg beïnvloed ook door de jazz. Hij wist daar heel veel van ook. Toen op een bepaald moment zijn hele platenkast jazz was weg in Grollo. En we waren een keer bij KRO-studio's in Hilversum bij Hubert van Hoof in een programma. Daar had hij ook een lijstje gemaakt. Daar zat onder andere ook de Tower of Power in met het nummer What is Hip. Dat sprak hem aan. Niet alleen qua muziek, maar ook qua tekst. Want als je in staat bent door de muziek heen te luisteren, dan gaat die tekst eigenlijk over, ja, waar hebben we het met z'n allen over?
1: Ik bedoel,
2: oppervlakkigheid. Harry moest niks hebben van oppervlakkigheid. Het moest wel ergens over gaan.
1: Ja.
2: En What is Hip gaat ergens over.

0: heerlijke, strakke muziek van Tower of Power 1973, What is Hip. Je luistert naar Harry's Blues, elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11 op Radio Drenthe. Live opnemen op de tentoonstelling Window of My Eyes en boven is de tentoonstelling Blues in Heaven van Rudy Leukveld. Gast is Jan Vrieling, manager in de periode van 1986 tot 1991 ongeveer.
1: Ja.
0: Was het een man, zoals jij hem ervaren hebt, Jan, was het een man die te managen viel?
1: Ja, by the hard way.
0: Vertel, the hard way, dat ging moeilijk.
1: Ja, Harry was geen makkelijke man.
0: Ja.
1: Als hij echt op zijn gemak was, dan had je spreekwoordelijk geen kind aan hem.
0: Mm.
1: Maar op het moment dat hij de stap buiten de deur deed, dan leek het wel of hij soms last had van faalangst. Of last had van negatieve sociale controle, of hoe je dat wil noemen. En hij had natuurlijk heel veel moeite mee om die buitenwereld te accepteren zoals die was. Dus zijn realiteitsbesef was een andere dan die van de feitelijke werkelijkheid, denk ik. Ik denk dat hij daar ook altijd een spanningsveld had. En ook als het gaat om relaties met mensen. Want hij vond het ook altijd fantastisch om mensen om zich heen te hebben. Maar wel in een beschermde omgeving. Dus bij optredens was hij ook altijd heel snel in de kleedkamer en niet te veel contact om hem heen. Want daar was hij niet zo op gesteld.
0: Ja.
1: En dat was niet per definitie bot of negatief. Maar dat was ook zelfbescherming. En ik denk dat dat er ook voor zorgde dat hij niet altijd, zeg maar, de positieve beeldvorming om zich heen meekreeg. Want hij kon altijd af en toe wel heel vreemd uit de bocht komen, moet ik zeggen. En dat vertaalde zich ook wel. Eén voorbeeld bijvoorbeeld dat we ooit gespeeld hadden op een vrijdag ergens in de regio en we gingen naar de stad. En Harry ging ook mee de stad, want de andere dag moesten we naar de boerderij in Soetermeer. En toen gingen we naar Gdansk. En dat was de danstent in Groningen. En dat werd gerund door een oud-bassist van de TZ. En op een gegeven moment was binnen 5 minuten wist iedereen dat Harry in de tent was, plus wij erbij. Dus we waren ook heel snel van die eerste verdieping, tweede verdieping, derde verdieping en zaten we op kantoor. En daar kwam natuurlijk van alles langs. En het werd heel laat en nog later. En toen ben ik op een gegeven moment gezegd van ja, ik ga naar huis. En even afspreken voor morgen hoe we dat nou doen. Want als we op tijd in de boerderij moeten zijn waar we een combinatie hadden met een Engelse band, dan moeten we daar wel ergens om 1 uur of 7, 8 uiterlijk wel zijn. En alles op orde die zaterdagmiddag, maar geen Harry te bekennen en geen veld wegen. En ik heb al die jongens bij elkaar moeten scharrelen in de stad. Totdat iemand een tip gaf, ja maar hij slaapt boven bij Gdansk. Oh. Maar wie heeft dan de sleutel? Ja, niemand. Oh, hoe komen we daar dan achter? Nou, het was weer 1 uur verder. Nou, toen ik heb hem zelden meegemaakt als toen. Dat is niet om. Het is ook een beetje van de andere kant te benaderen. Mensen kennen misschien nog wel het programma Catweasel van de Engelse televisie. Dat was een kinderprogramma. Ja. En Catweasel zag er niet uit.
0: Ja.
1: Dat was een rare man. Nou, Harry zag er ook zo uit.
0: Ja, ja.
1: Er was dus geen land mee te bezeilen, maar hij moest wel mee. En we hebben hem echt moeten meenemen, want anders heb je een vorm van contractbreuk. En dan krijgt iedereen het gewoon terug. En dan gebeurt er dus niks.
0: Ja.
1: Dus in het busje gezet, buiten Zwolle, bij de Groningen koffie en brood erin. En gewoon stug voorhouden. Dan heb ik in de boerderij de deal kunnen maken dat die Engelse band eerst zou spelen en dan wij. Gelukkig gingen die akkoord. En uiteindelijk speelden die Engelse muzikanten dan weer samen mee met Busquets op het eind. Dus het loste zich wel op.
0: Maar dat
1: is een voorbeeld van hoe lastig dat af en toe kon zijn om hem te dealen of te wielen. Want als hij de kop verkeerd had, dan had hij hem dus echt verkeerd.
0: Ja. Maar ik denk dat het publiek het ook wel vaker onderschat van wat een last bekendheid met zich mee kan brengen.
1: Nou, dat is ook het probleem wat hij bijkomend had. Maar daar sprak je dan liever niet over.
0: Nee.
1: Dat was zeg maar zijn eer daarna of een vorm van foolish pride of hoe je dat wil noemen. En er werd natuurlijk altijd wel gedold in de band. Want Gino was wel de gangmaker. Maar tegelijkertijd ook, kon hij ook een pain in the ass zijn. Want ging Gino ook altijd, hoeveel geld is er te verdienen?
0: Ja.
1: En als het niet meer is, is het niet meer. Dan moet je het ermee doen.
0: Ja.
1: Dus op een gegeven moment was er ook wel humor in de band, maar tegelijkertijd miste ik ook wel een bepaalde mate van muzikale progressie. Want kom op, er is meer dan alleen maar iedere keer jezelf het repertoire spelen.
0: Ja.
1: En Harry was op een gegeven moment moeizaam te bewegen om te gaan repeteren. Dat was dus heel lastig.
0: Mm.
1: En vonden die jongens die wilden spelen, maar liever ook niet. En was heel volgzaam wat dat betreft. Die wou natuurlijk ook geen oneenigheid.
0: Geen gedoe, ja.
1: Dat is ook zijn karakter.
0: Mm.
1: En Roy Cousel, die had wel inbrengen, die wou dat ook wel, maar het was toch Harry die dat wel tegenhield. En wat jij net al noemde, soms werd het gewoon te veel.
0: Ja,
1: dan had
0: hij
1: het ook over de arbeidsrustverhouding.
0: Ja.
1: Nou, dat was niet voor niks.
0: Ja.
1: Dus je moest
0: een van de dingen die mij het meest verbaasd heeft, en een beeld wat ik me bijna niet kan voorstellen, dat hoorde ik later, dat wanneer hij op Curaçao was, dus veel latere periode, dat hij dan wel, dat hij danste bijvoorbeeld. Nou, ik kan een dansende Harry Dat beeld kan ik me gewoon niet voorstellen. Ja, dat vond ik dus buitengewoon verrassend. om dat te horen.
1: De Dancing Bear, maar dan anders.
0: Dan anders, ja.
1: Maar goed, nu ik wel
0: dat,
1: leuk
0: dat dat je... was dus ook een kant die blijkbaar wel in hem zat. Maar,
1: ja, zeker.
0: Maar die in Nederland niet naar buiten kon komen omdat hij gewoon nooit incognito was.
1: Ja, hij voelde zich ook altijd bespied, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Dus we gingen op een gegeven moment ook... dat was wel een leuke periode. Muzikaal was niet altijd even progressief, maar de verhoudingen in de band lagen toen wel vrij goed. We gingen ook op vakantie naar Kreta. Met het hele clubje.
0: Ja, ja.
1: Behalve Roy, die ging niet mee, want hij had andere agenda's. Dus Erwin Java met zijn vriendin, Hannes Langkamp met zijn vriendin. En Gino Jansen met zijn vriendin. En Harry en ik. En het ging via een broer van Rudy Leukveld. Die had daar contacten. Dus we zitten daar in een huis waar 8 mensen in konden. Dus dat past goed.
0: Ja.
1: En daar hebben we 2,5 weken hebben we daar doorgebracht. Daar heb ik ook Harry van een hele andere kant gezien.
0: Ja,
1: volleybal op het strand, zwemmen. Ja. En heel relaxed.
0: Ja,
1: maar
0: ja.
1: Tegelijkertijd ook wel weer bij je ertussendoor. Dat is gewoon niet te harde.
0: Er zat iets onberekenbaars in.
1: Ja, ja, heel impulsief af en toe ook.
0: Luther Allison kan ik me nog herinneren in 1991, toen Harry 50 jaar werd, was er een jubileumuitzending op Radio Drenthe. Toen had ik Luther Allison aan de telefoon, want die woonde toen in
1: Parijs.
0: In Parijs, ja.
1: Ja.
0: Heb jij hem ook ontmoet of niet?
1: Ja, meerdere keren, want Harry was op een gegeven moment natuurlijk ook Master of Ceremonies in Vredenburg.
0: Ja.
1: Via Anneke van Dijk.
0: Presentator, ja.
1: En
0: ja.
1: Als het dan zover was, dan ging ik mee. En we gingen dus een vrijdagmiddag naar Vredenburg. Dan naar Anneke en collega's. Alles voorbereiden. Voor zover dat dan qua schema's, zeg maar een soort briefing eigenlijk. En dan met Anneke s'avonds een hapje eten. Nou, hangt er van wie er dan in de buurt was, die at dan mee. En dan zaterdag was het zover. En Harry moest dan natuurlijk de bühne op qua Master of Ceremonies. En daar speelde bij herhaling ook onder zoveel jaar speelde Luther Ellison
0: ja.
1: ook.
0: Ja.
1: En Luther Ellison was gewoon een heel sympathiek man. En dat klikte ook wel. En Musky in het Engels dan wel Amerikaanse slang, dat betekent misschien. Dus als ik daar weer over na denk, maar goed, misschien. Maar ze konden het wel vinden met elkaar. En Luther opereerde inderdaad vanuit Parijs. En die sloot ook vaak de blues-estafette af. En hij was er wel een bluesman, Luther Allison, maar die had ook een grote soul-invloed wat hij met zich meebracht. Dus die kon echt een zaal ook meenemen.
0: Ja, ja, ja.
1: En misschien was Harry daar ook wel een beetje jaloers op, denk ik. Dat hij dat kon.
0: Life is a bitch.

0: Luther Allison Life is a Bitch van de LP Serious uit 1987. Nou ja, dat is de periode dat jij erbij betrokken was. We gaan in de richting van 1991 eigenlijk, Jan. Want 25 jaar in het vak zat Harry Musquet in 1991. Dat wordt een mooie opname hier op de tentoonstelling van getoond.
1: 1990.
0: Dat had jij uitgevonden dat het zo was? Of, of was het wel een mooie publiciteitsaangelegenheid?
1: Nou, dat sloop elkaar niet uit. want ik merkte natuurlijk wel dat... we speelden wel langzaam, maar zeker wel meer en meer. Omdat er meerdere kanten geboekt werd. Maar op een bepaald moment merkte ik ook wel weer dat het weer afnam. Omdat het repertoire niet vernieuwd werd. Toen kon ik een periode daar gastmuzikanten tussen zitten. In overleg met podia, waardoor het weer wat aantrok. Want dan waren de gasten weer... belangrijk genoeg voor een podium om dan de band alsnog wel te boeken.
0: Noem eens even welke gasten had je?
1: Bertus Borgers, Hans Durven, Jan Akkerman, Kim Snelton, John Lagrand, Tom Balagen. En zo ging het rijtje gewoon door. Allemaal gelang vraag en aanbod, zeg maar. En dat moest dan iedere keer natuurlijk ook wel vertaald worden. En toen bleek op een bepaald moment dat ik ook zag in de boeken van... nou, maar dan moet je even slim zijn. Want als Harry en daarmee ook Eelco binnenkort, een anderhalf jaar later... 50 jaar als professioneel muzikant in het vak zitten... dat gebeurt niet zo vaak in Nederland... dan moet je erbij zijn. Dus dat heb ik toen ook voorgesteld. En ik weet nog wel dat we toen repeteerden. Die jongens repeteerden bij Jaap Geerts in het café. En toen heb ik het daar gewoon gelanceerd. Van moet je horen, ik zie nu dat en dat. Wat mij betreft ga ik uitzoeken hoe we het zover kunnen trekken. En hoe dat zou moeten. Ik wil nu wel even weten of je het daarmee eens bent of niet.
0: Ja.
1: En dat de band zich ook realiseert, waar je nu mee werkt. Dat je zich ook realiseert als dat gaat gebeuren. Dat er dan zij niet alleen op het podium staan, maar ook anderen. Want anders heb je natuurlijk de bekende muzikantenhardenheid. En ik heb het toen verder uitgezocht. En dat is ook gelukt. Het was wel een hele tour de force, moet ik zeggen, om het zo ver te krijgen. Want ik moest eerst alles inventariseren met wie die allemaal gespeeld had. Vervolgens op welke platen. En vervolgens moest ik uitzoeken van als het waar dan en hoe.
0: Ja.
1: Dus wat dat betreft heb ik assen rondjes gemaakt bij het gemeentehuis, bij Gert van der Kuil, van der Kolk en bij anderen. En op een gegeven moment zat het er daar gewoon niet in. Ik kwam er niet uit. Want ik had natuurlijk zelf geen garanties als het ging om financiën. Ik kon het zelf ook helemaal niet betalen. Dus het moest ook zelf supporting worden. Ja. En de entrees en andere dingen eromheen. Plus alle andere dingen eromheen. Dus ik had ook bedacht dat het jubileumconcert... Musquet 25 jaar, Blizzard 25 jaar... dat je dat combineerde met periodes. Maar er moesten natuurlijk ook eigenlijk wel... de platen moesten omgezet worden naar cd's. Want dat speelde toen ook. Dus moesten alle contracten doorgespit worden. Moest ik ook met de Bim en Stemraam in die platenmaatschappij. En vervolgens was het ook goed om te kijken naar de PR en de promotiekant. Maar ik had één ding voor ogen, dat het jubileumconcert geen doel in zichzelf was voor wat mij betreft. Maar dat het een middel was om daarna die spin-off te pakken. Want dan had Harry de kans gehad om dan nog even flink door te halen met die band. En dan doorzetten een nieuw repertoire. Mm-hmm. Nou, dat is naderhand gebleken dat dat niet zo uitpakte.
0: Maar wie kreeg je allemaal bij elkaar van de oude Blizzards in 1990 in Vredenburg? Want dat werd het uiteindelijk in Utrecht.
1: Het werd in drieën geknipt. Dus de eerste periode was naast Harry Herman Brood. Willy Middel niet.
0: Nee.
1: Dat was Jaap van Eyck. Hans Kins. Hans Waterman. Daar hadden we de eerste periode. De tweede periode was dan zeg maar de ritmesectie uit Zwolle. Met Helmut van der Vecht en Herman Deinem en Hans Lavaille. Mm-hmm. Plus Harry. Eelco speelde natuurlijk in de eerste set ook mee. En de tweede set ook nog een deel. En toen was het zoeken naar de derde set, was dan de toenmalige geldende Musquet band. En vervolgens was het wel aardig om daar ook voor het publiek aantrekkelijk mensen aan toe te voegen. Cas Lux onder andere.
0: Ja.
1: Vervolgens ook Jan Akkerman, waarvan niemand wist dat hij kwam. Daar hadden we achter de schermen apart geregeld via Hans Waterman. Want Jan was in Londen aan het opnemen voor IRS-label, voor Miles Copeland. En Hans kende hem. Via kwamen we daarachter. En Jacques van Del van Chapel Music, die had het ook geregeld. Dus ik hoefde hem over de kosten niet druk te maken. Dus Jan kwam out of the blue midden halverwege dat concert op het podium. Nou, er waren toen Jean Lagrand en dus waren het allemaal ingedeeld.
0: Ja, Kim Snelton had je
1: Kim Snelton, allemaal goed verdeeld. En met name hebben Roy Couchel en Rudy van Dijk, die hebben met z'n tweeën dus het hele muzikale programma in elkaar gezet.
0: Oké.
1: Okay. Nadat we wel met Harry van tevoren hadden doorgesproken, hoe gaan we dat nou doen? Maar Harry was nogal stug, ook wat dat betreft, want het ging natuurlijk om hem. Dat was ook de bedoeling. Maar vervolgens kun je natuurlijk anderen niet uitsluiten. Dus hoe ga je er met Eelco om? Mm. Hoe ga je met Herman Brood om? Mm. Nou, dat was dus, er moesten wel veel vijf en zes. En uiteindelijk heeft Anneke Verdijk de doorslag gegeven door te zeggen... Harry, moet je goed horen. Wij doen dit voor jou. Jij zit 25 jaar in het vak. Maar je kan niet zonder Herman en niet zonder Eelco. En eventueel ook niet zonder anderen. Dus het is nu of ja of nee. Nou, toen werd het dus ja.
0: En het werd een legendarisch concert.
1: Ja, met ups en downs moet ik zeggen, want niet alles ging even zoeken.
0: Nee, dat zal best, maar het was wel een legendarische setting in elk geval. Al die mensen bij elkaar op het podium. Er is een opname van gemaakt, een filmopname van gemaakt, videoopname. Die wordt vertoond hier op de tentoonstelling in het Drents Museum. En het hele concert dat is te zien in het Cubie en het Blisters Museum in Grollo.
1: Okay.
0: Jan, we gaan ik wil nog een stuk draaien van de Neville Brothers. Want ook dat was een favoriet van Harry volgens mij.
1: Ja, en meerdere redenen. Enerzijds New Orleans, of New Orleans, dat is een beetje hoe je het uitspreekt. Je had de Big Apple, dat was New York, en je had de Big Easy. En de Big Easy was New Orleans. Dus die hele hoek van de meters en van Dr. John en alle dingen daaromheen, dat sprak Harry erg aan. Omdat het een niet zozeer een beat had, maar een groove waarbij achter de tel gespeeld werd. Het was muzikaal niet alleen interessant, maar ook om te swingen was het interessant. En dat sprak Harry aan. En de Neville Brothers met name, omdat het een hele close band was, was het eigenlijk een family tribe. En dat tribe gevoel, dat vond Harry van belang, want dat wou hij met zijn eigen band eigenlijk ook.
0: Yellow Moon.

0: prachtige muziek van de Neville Brothers van de gelijknamige LP Yellow Moon uit 1989. 1990 was het concert in Vredenburg. 1991, toen ontstond dit programma trouwens, Harry's Blues.
1: Ja.
0: Heb jij dat nog meegemaakt?
1: Ja, ja, op een gegeven moment belde jij naar Harry om te kijken van, god, heb je daar zin in? Lijkt het je wat?
0: Ja.
1: Nou, daar moesten we even over nadenken. En hoe moet dat dan? Dus ik, dat weet ik ook niet. Wat je kan doen, je kan gewoon wel even Hans Dulzer bellen van de VPRO. Want die had een programma bij de VPRO. En zeg, als je nou Hans gewoon belt, of ik bel hem. En Hans is niet te beroerd om te vertellen hoe dat gewoon gaat en waar je aan moet denken, hoe en wat. Dat heeft Harry ook daadwerkelijk gewoon gedaan. En omdat Hans af en toe meespeelde, lag die verhouding ook wel vrij goed. En uiteindelijk is dat dus weer, zeg maar, weer teruggekomen. Vervolgens heeft hij het bij jou ingevuld, zeg maar.
0: Ja, nou, hartstikke mooi dat jij daar ook nog een bijdrage aan hebt geleverd. Want wanneer is jouw verbinding met Musquet, zeg maar, als manager, wanneer is dat afgelopen? Wanneer is dat geëindigd?
1: Dat was 3 dagen nadat hij 50 werd.
0: Oké.
1: Okay. Dat was volgens mij helemaal...
0: Dus dit, dan... 13 juni 1991.
1: Ja, dan moet ik even kijken. 10 juni is. Harry is van 10 juni. Dus ja. Op 13 juni 1991 was het over. En dat was een beetje ongemakkelijk. Maar goed, daarvoor dat werkte dat misschien ook wel een beetje in de hand. Het jubileumconcert ging goed.
0: Ja.
1: Dat was een succes. Promotie, publiciteit, de hele landelijke pers, radio, televisie, media, alles kwam langs en voorbij. En dat was ook de bedoeling. En toen ging het voor mij om de spin-off. Zo van leuk en aardig, maar hoe nu verder? En dat betekent dat Harry en die band zo, nou is het aan jullie. Dat hebben we nu gedaan, geregeld. Neem dat mee. En nou moet je aan de bak, als je nog wat wil. Echt aan de bak. Nou, dat kwam er dus eigenlijk niet van. En binnen een jaar waren er nog wel wat opnames. Bij Jannes Meijer in Rodewolde met René Houwen. Wat cd-singles. Toen kwam Cut Deluxe.
0: Ja.
1: En toen hebben Bettersborg gevraagd om
0: een beetje... Dat was al een kleine cd trouwens.
1: Ja.
0: Er stonden volgens mij maar 6 nummers op of zo.
1: Ja, maar dat was ook niet van niks. Maar er was niet zoveel meer repertoire. Dat kwam er niet van.
0: Okay.
1: Op welke reden ook. En dan kun je achteraf over twisten aan wie het wel of niet lag. Het lag zowel bij de band als ook bij Harry en vice versa. Het kwam er gewoon niet uit. Het kwam er niet van.
0: Ja.
1: En toen heb ik Bertus Borges erbij gevraagd als een soort muzikale coach. Ook om Harry een beetje te ondersteunen. En die klik lag anders. En die Cadillac kwam dus uit met wat cd-singles. Toen werd daarna Harry 50. Dat was feestje bij Grollo met de fanclub en muzikant en alles erop en eraan. Ook Jan Akkerman. En die dagen ervoor had Jan Akkerman mij gebeld. Van ja, goh, moet je horen, ik heb een probleem met de BV en belasting en andere dingen. En ik heb gehoord dat jij bij Harry wel goede dingen doet. En daar moet ik maar eens over hebben. Dus ik zei, nou, ik ben zondag... in Grollo, want Harry wordt 50 jaar zit, die ben ik ook voor gevraagd. Ik zeg, nou, wat mij betreft zien we elkaar daar. Ik bel onderwijl Dick Molenaar om te kijken, want die komt ook. Dat we 's ochtends elkaar even zien in Assen, waar dan ook, om de dingen door te spreken. En dan gaan we 's middags naar Grollo. En dan pikken we het gewoon die week wel op daarna om te kijken hoe dat verder kan. Nou, het feestje achter de rug, zondagavond laat. En Akkerman had hem om. En die moest nog naar Akkrum. En ik had verder niet zoveel gedronken. Dus toen zei ik, nou, dat breng ik je wel, kunnen we gelijk morgen spullen doornemen. En Harry zegt nog tegen mij, deur op denken omdat je het allemaal goed regelt. Dus ik ben bij Jan Regen geweest slapen en die maandag, de hele dag, en die dinsdagmorgen nog, alle uitzoeken van die BV en de belastingen. Wist je dat wel een grote drama aan de BMSK in de beginperiode. En we hadden afgesproken dat ik die dinsdagmiddag gewoon thuis zou zijn in Groningen. We gingen naar de studio van Jannes Meijer. En toen belde Harry dinsdagmorgen, die belde op. Om te vragen van, is Jan nog bij jou? Ik dan bij de andere Jan? Ja, die zie je nog. Nou, laat het ook maar blijven.
0: Ja.
1: En toen zei Jan van, ja, maar dat gaan we niet doen. Dus die in de auto, een wij naar Assen, af naar Harry, naar de Smetanalaan, 442. En we stonden voor de deur. Mocht Jan er wel in, maar ik niet.
0: Het was gebeurd.
1: Daarna werd even uitgelegd hoe we wat. Nou, ik vind het ook wel goed.
0: Oh.
1: Laat maar. En toen was het over. Nou, toen moest natuurlijk alles afgehandeld. En dat hebben we dus via Dick allemaal afgehandeld.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar bij Harry was dus gewoon, was op dat moment gewoon niet mee te overleggen. Ook niet als het ging om afhandeling van zaken en zo. Dus daar heeft hij flink wat laten liggen.
0: Toch een beetje een vervelend slot,
1: ja. Ja, meer dan.
0: Ja. Dank voor de aanwezigheid in deze uitzending. We zitten aan onze tijd. Harry's Blues wordt gemaakt door Albert Haar en door Ruben Esther, de techniek. We besluiten met een nummer, wat ook de keuze van Jan Vriendink is. Prachtig nummer van Howlin' Wolf. Compositie van Willie Dixon. Beeld voor Comfort. Tot volgende.

0: New Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Deze week staat in het teken van de Britse beat- en bluespioniers. Muzikanten uit de jaren 60 groeiden uit tot rockfenomenen. Chet en Jeremy, dat waren Chet Stewart en Jeremy Clyde. En ze zaten samen in de band The Turks uit Londen. Maar heel af en toe traden ze ook als duo op. En ze mochten een single maken voor Amber Records. Het nummer eindigde 37 in Engeland, maar zelfs 21 in Amerika. Chet en Jeremy, Yesterday's Gone.

Chet and Jeremy, Yesterday's Gone. John Carter en Ken Lewis uit Birmingham trokken naar Londen en daar begonnen ze een band met drummer Fifth Prince, die we later terugzagen in The Pretty Things, en gitarist Jimmy Page. En hem zagen we natuurlijk terug bij Led Zeppelin. De band heette Carter Lewis and the Southerners. Somebody Told My Girl.

0: Carter Lewis and the Southerners, Somebody Told My Girl. Marilyn Powell, dat is een zangeres uit Londen en zij werkte in het danszalencircuit en ze was ook regelmatig te gast in tv-shows. Ze maakte 7 singles, dat leverde geen enkele hit op. En dit is een nummer van John Lennon en Paul McCartney, Marilyn Powell, All My Lovin'.
1: Love.

Marilyn Powell, All My Lovin'. Group 5 uit Londen was de eerste Engelse band die een album uitbracht met bluesnummers. Dit is een compositie van Jerry Reed uit 1959. Later ging de band verder als The Spectrum. Group 5, Baby What You Want Me To Do.

Group 5, Baby What You Want Me To Do. Met zanger-gitarist Danny Lane was de Moody Blues uit Birmingham een echte bluesband. Dit is de B-kant van de debuutsingle Steal Your Heart Away. En later was het ook de B-kant van de hit Go Now, de Moody Blues. Lose your money, but don't lose your mind.

The Moody Blues, Lose Your Money But Don't Lose Your Mind. The Others, dat was een band uit Hampton met zanger Paul Stewart. Dit was de enige hit voor de band en de bandleden zagen we later terug in de psychedelische rockbands Sands en Sundragon. The Others, I'm Taking Her Home.

The others. I'm taking her home. De Wildcats uit Suffolk probeerden het eerst met covers van Marvin Rainwater en Elvis Presley, en toen dat geen hit opleverde, namen ze een bluesnummer op van Willie Dixon. The Wildcats. You can't judge a book by the cover.

The Wildcats, You Can Judge a Book by the Cover. De band 4&1 koos ook voor blues. Het is een nummer uit 1940 van Tampa Red. Er verschenen al covers van Fats Domino en Chuck Berry. En vervolgens, toen het geen hit werd, ging de band verder als The In Crowd en later als Tomorrow. En zanger Keith West had solo een wereldhit met het nummer Excerpt from a Teenage Opera. 4&1, Don't Lie to Me.

4 and 1, Don't Lie to Me. Tommy Bruce, dat was een zanger uit Londen. En de begeleidingsband, The Bruisers, kwamen uit Birmingham. En de band had een paar top 5 hits met covers van The Big Bopper en Fats Waller. Dit is een cover van John Lee Hooker. En deze band was nog jaren actief in het Engelse nachtclubcircuit. Tommy Bruce en The Bruisers, Boom Boom.

0: Tommy Bruce and the Bruisers, Boom Boom. Mitchell 5, dat was het huisorkest in de Royal Ballroom in Tottenham in Noord-Londen. En de band had een grote hit in Engeland met Mockingbird Hill. En de band was oorspronkelijk een jazzorkest en eind jaren 60 keerde de band ook weer terug naar de jazz. Mitchell 5, Seven Lonely Days.
1: One, two,

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: De EP Collection van Dion is het album van deze week. Want vroeger in een ver verleden kochten we regelmatig een EP'tje. Dat was eigenlijk een single met 4 nummers en die kostte destijds 6,50 gulden. En de EP's van Dion zijn nu als album uitgebracht. Dit nummer werd de nummer 1, heette in Amerika, Nieuw-Zeeland en Canada. En het eindigde 2 in Australië. Dion, Run Around Sue.

Dion, Runaround Sue. Het is een compositie van een Engels meisje, Lynn Ripley. En ze bood het aan bij de eerste band The Bachelors, maar die waren niet geïnteresseerd. En de manager van The Bachelors adviseerde haar om het nummer zelf in te zingen. En wat deed ze? Ze trommelde een paar bevriende muzikanten bij elkaar, huurde Jimmy Page de gitarist in voor £150, nam het op, noemde zichzelf Twinkle en het was een top 5 hit in Engeland. Twinkle, Ain't Nobody Home But Me.

Twinkle, Ain't Nobody Home But Me. De Hi-Fi's uit Croydon mochten de Amerikaanse formatie de Four Seasons begeleiden tijdens een tour door Engeland, Zweden en Portugal. En ze stonden ook met de Four Seasons in de BBC TV-show Saturday Club. En daarna coverden ze een nummer van het album Beatles for Sale, The Hi-Fi's, Babies in Black.

The Hi-Fis, Babies in Black. Basgitarist Tony Jackson was uit de Searchers gezet omdat hij nogal veel dronk. En hij begon in Liverpool meteen een eigen band. En hij nam een oude hit van de Searchers op die hij ooit zelf had gezongen. Het werd een bescheiden hit in Engeland, maar een hele grote hit in Zweden. Tony Jackson and the Vibrations, Love Potion No. 9.

Tony Jackson and the Vibrations, Love Potion No. 9. The Beatman, dat was een band uit Nottingham met zanger Bill Moseley. En de band was nooit succesvol in Engeland, maar heel populair in Duitsland. En de band toerde dan ook jaren langs het Duitse clubcircuit. The Beatman, Please Believe.

The Beatman, Please Believe. De Blue Aces Showband kwam uit Waterford in Ierland. In 1964 verhuisde de band naar Londen en daar werd Rolling Stones manager Andrew Lou Oldham hun producer. Gitarist Keith Field zagen we later terug in de Engelse band Ferris Wheel en trompetist Ron Courtney naar de formatie Gonzales. De Blue Aces Showband. You Don't Care.

The Blue Aces showband, You Don't Care. The First Impressions, dat was een band uit Hayes met de broers Peter en Tony Watkinson. En Peter Watkinson schreef het nummer, producer Stuart Johnson maakte er een goede single van en het nummer deed helemaal niets in Engeland. The First Impressions, Looking for Her.

The First Impressions, Looking for Her. Het is een compositie van Ray Davies voor de Kings uit Londen. En in Amerika was het de B-kant van de single Set Me Free. En die single eindigde op 34 in de Amerikaanse Hot 100. Later zou deze Ray Davies een gerespecteerd componist van hits worden. The Kings, Who'll Be the Next in Line.

The Kings, who'll be the next in line? Carl Wayne and the Vikings, dat is een band uit Birmingham. Het is een compositie van Danny King en dat was de zanger van Danny King en The Jesters. En dat was een andere band uit Birmingham. Carl Wayne zagen we later terug bij The Move en The Hollies. Carl Wayne and the Vikings. This is love.

Carl Wayne and the Vikings, This is Love. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. The Epics uit Londen, dat was de band van zanger-gitarist Vic Elms en drummer Mike Blakely. En Mike Blakely, dat was weer een broer van Alan Blakely van de Tremolos. De band probeerde het eerder al als The Four Zodiacs. En Vic Elms en Mike Blakely zagen we later terug bij de band Christie. En toen hadden ze nummer 1 hit in Engeland met Yellow River. The Epics, My Little Girl. I saw you.

0: helemaal van.
1: Ja, wij staan hier bij het huis, of het huisje, of de shack van Muddy Waters, waar hij gewoond heeft. Hij is er niet geboren, hij is geboren in Rolling Fork in Mississippi. En 100 kilometer opwaarts gegaan naar deze plantage van meneer Stovel. Dat werden wat foto's van genomen en het is niet meer als, als een stelletje. Het liek wel een soort van spoorbielsen die ze aan elkaar timmerden. En het is...
2: Het is wel stevig hol.
1: Het is vreselijk stevig, maar het is eigenlijk een cabin, hè. Het staat op een paar paalden en het staat hier aan de rand van de katoenveld. En je kunt als het ware zo beginnen te plukken. Nou ja, inmiddels is er heel weinig van overgebleven. Er staat geen dak meer op en dergelijke dingen. En er staat ook een heel mooi bordje. Waarop staat, please do not deface this site. Dus je moet er verder geen rotzooi meer afhalen. En als je het wel doet, staat erop, we will lay a big nasty mojo on you if you take anything. Dat betekent dat is een vloek, dat je door een soort van voodoo vloek wordt gegrepen. En verder staat er nog wat te lezen, hoe het oorspronkelijk was, een paar onduidelijke foto's. En een eindje verderop, aan deze weg, dan rechtsafgaand, is een plaatsje Friars Point, waar ook... nog een historische plek is wat blues betreft. We zijn daar geweest bij Hersberg's Drugstore. En dat is nog een van de plaatsen waarvoor Robert Johnson, de legendarische bluesman hier uit Mississippi, waar die gespeeld heeft. En dat is een plaatsje waar duizend mensen wonen, wat echt van de bewoonde wereld af ligt. Men kijkt je echt naar als je daar doorrijdt. Alleen maar een negerpopulatie, leek mij. En je zit hier echt midden in de authentieke bluesfeer en in de cottonfields.

0: Maar er zit geen dak meer op.
1: En dit is dus ook de cabin waar Billy Gibbons een stuk hout van afhaald heeft om zijn gitaar van te laten.
0: Ja, en die heeft hij dus ter beschikking gesteld van het Bluesmuseum in Clarksdale. En die op hun beurt hebben dat weer uitgeleend aan het Hard Rock Café. Over de hele wereld heeft het ding gestaan en hebben mensen donaties kunnen geven voor dat museum. En dat hebben we met elkaar zo ongeveer 1 miljoen opgebracht. Ja, en ja. Niet wat wij al eerder gezegd hebben, dat Billy Gibbons 1 miljoen gegeven heeft. Hij heeft het wel gegeven in vorm van die gitaar dus. En door donaties over de hele wereld is dat op die manier ontstaan.
1: Indirecte vorm.
0: Ja, indirecte vorm.
1: Ja. Markant punt.
0: Ja, heel
1: op het landschap hier zo.
0: Ja. Een paar grote bomen rondom toe.
1: Cypressen erbij.
0: Ja.
1: En dan de katoenvelden op de achtergrond en op de voorgrond aan de straat.
0: Ja, je kunt als het ware zo beginnen te plukken hier. Als dat terugkomt, dat spul.
1: Ik denk dat ook zo, hij dit gebied uit zullen lopen, dat hij zo naar de Mississippi ongeveer toe loopt.
0: Ja, ja, ja. Die is daar hier rechts van ons.
1: Ja. Heel vochtig gebied hier.
0: Ja,
1: ja, nou helemaal.
0: Nou helemaal.
1: Het heeft hier net regen, maar...
0: Een fikse bui. En John die nog even de voren vastlegt. Zo naar de horizon toe. Ja, in feite, wij zijn hier ook op een foto gaan natuurlijk, want dat moet ik de luisteraars wel even vertellen. Wij zijn natuurlijk, deze plek kun je niet voorbij gaan zonder even de toeristen spullen natuurlijk.
1: Blues in beeld.
0: Ja, absoluut. Wij moeten natuurlijk ook wat hebben voor later, hè, in het plakboek en zo. Het is niet alleen maar... maar het is wel, het is fantastisch om hier te staan, want ja, dit gebeurt je waarschijnlijk. Dit, nou, waarschijnlijk, ik weet wel zeker, dus dit gebeurt nooit meer. Well,

0: nooit eerder uitgebracht nummer van Muddy Waters, Burr Clover Farm Blues. Opname in de week van 24 tot 31 augustus 1941. Toen wij net geboren Harry.
1: Toen was ik 2 maanden oud, ja.
0: Mijn nagaan. En dat materiaal allemaal op een schitterende nieuwe cd.
1: Ja, en dat heet The Complete Plantation Recordings. Over Muddy Waters gaat het allemaal.
0: Uitgebracht op MCA en in Nederland gewoon verkrijgbaar. De muziek van vandaag was allemaal van mensen die al een hele poos uit de tijd bent. Van Robert Johnson, van Muddy Waters, van Sonny Boy Williamson en Robert Lockwood, net al noemt. En dat was vandaag deze aflevering van Harry's Blues. Techniek in de handen van Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Albert Haar en Harry Musquet.
1: Goed gedaan.
2: Volgende week in Harry's Blues.
3: Toetweiler is een klein plaatsje ten zuiden van Clarksdale. Daar ergens ligt het graf van Sonny Boy Williamson. Geboren als Alec Ford, later Alec Rice Miller, naar zijn stiefvader. Mary Ashford Miller is 87, Sonny Boy's zuster. Ze woont nog in Toetweiler.
4: Six tot de Hunebed Highway. Blues Radio Trenthe.
2: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek. Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie. Johan Derksen.
5: Harry Musquet schreef prachtige ballads. The Window of My Eyes was een hit, maar de andere ballads die hij componeerde sneeuwden onderop albums. Dit komt van het album The Legends, QB and the Blizzards, Perfect Song.

QB and the Blizzards, perfect song. Tinsley Ellis, dat is een bluesgitarist uit Georgia. Hij komt uit de band The Heart Fixers en hij neemt zijn albums op met toetsenist en producer Kevin McKinray in diens Rockhouse Studios in Franklin, Tennessee. Dit komt van het album Devil May Care. Tinsley Ellis, Don't Bury Our Love.

Dinsley Ellis, Don't Bury Our Love. William Clark, dat was een mondharmonica-speler uit Los Angeles. En hij nam zijn album Blowin' Like Hell op met gitarist Rick Holstrom en pianist Fred Kaplan. En William Clark was hartpatiënt, maar daar trok hij zich niets van aan. Hij leefde gewoon het rock'n'roll leven. En het resultaat was dat hij na een optreden in Californië overleed. William Clark, Lonesome Bedroom Blues.

William Clark, Lonesome Bedroom Blues. Sam Cooke begon als gospelzanger in de Soul Stirrers, maar hij werd daarna een groot componist en soulzanger. De man zong echter ook blues. Dit komt van zijn album The Rhythm and Blues. Sam Cooke, Driftin' Blues.

Sam Cooke, Driftin' Blues. John Mayer is het boegbeeld van de moderne nieuwe generatie bluesgitaristen en de bluespuristen moesten even aan hem wennen, maar hebben hem intussen geaccepteerd. En het poppubliek koopt zijn albums ook. Dit komt van het album Battle Studies, John Mayer, Perfectly Lonely.

John Mayer, Perfectly Lonely. Touch Mahal, dat is een bluespionier uit New York. Hij vormde met Ry Cooder de bluesband The Rising Suns. En in de herfst van zijn carrière werd hij een soort bluespromotor. Hij trok langs de universiteiten in Amerika om de studenten te onderwijzen in de oorsprong van de blues. Dit is een eigen compositie uit 1969 van Touch Mahal, Corinna.

Joe Moorhead, When the Love's All Gone. Roy Rogers, dat is een bluesgitarist uit San Francisco. Hij werkte veel met zangeres Shana Morrison, de dochter van Van Morrison, totdat ze de achtergrondzangeres werd bij haar vader. En op zijn soloalbum Blues on the Range, opgenomen in de beroemde Record Plant Studios, staat een cover van Robert Johnson, Roy Rogers, Ramblin' Blues.

Roy Rogers, Ramblin' Blues. Bluesgitarist Little Milton beleefde zijn hoogtijdagen bij Checker Records in Chicago en Stax Records haalde hem naar Memphis, maar na het faillissement van Stax Records maakte hij bij Melico Records in Jackson, Mississippi het album Reality, Little Milton, Angel.

Little Milton, Angel. Los Lobos, dat is een band uit Los Angeles met zanger-gitarist David Hidalgo, die regelmatig als gast meedoet op albums van andere artiesten. Hij schreef dit nummer met een ander bandlid, Luis Perez. Los Lobos is niet een echte bluesband, maar bluesliefhebbers kunnen de band wel waarderen. Los Lobos, Someday.

0: Los Lobos, Someday. Magic Slim met de Teardrops, dat was een begrip in Chicago. Waar hij speelde zat de tent altijd vol en John Primer was jaren zijn trouwe gitarist. En Magic Slim toerde zelden, dat vond hij vermoeiend. Hij speelde liever in het clubcircuit van Chicago. Magic Slim en de Teardrops, Early Every Morning.
1: Hey, this is the blues, y'all. Call the doctor.

Magic Slim en de Teardrops, Early Every Morning. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Muskee, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Grayson Capps, dat is een singer-songwriter uit Louisiana, en hij brak door nadat hij de titelsong van de film A Love Song for Bobby Long componeerde en opnam. En in de hoofdrollen speelden John Travolta en Scarlett Johansson. Grayson Capps, Love Song for Bobby Long.

0: Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Ik heb toch altijd de neiging om weer een band om me heen te vergaren. Ik heb behoefte aan een gezin, blijkbaar.
3: Welkom, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die als van binnen raakt. En doorvuur is hij deze keer in Rotterdam. Om te praten met een zangeres die in het Engels begunde en op het Nederlands overgestapt is.

0: Frederik Spicht, we lopen hier aan de Matenesselaan.
1: Ja.
0: En jij bent natuurlijk een echte Rotterdamse.
1: Ja.
0: Enkele weken geleden spraken we met Carrie. Die kwam uiteindelijk uit Utrecht.
1: Ja, precies.
0: Dus we hebben nu een echte Rotterdamse.
1: Ja, je hebt nou de goede te pakken. 1957, Eudokia ziekenhuis. Het bestaat niet meer trouwens.
0: Nee. En wat voor gezin kwam jij?
1: Nou ja, mijn vader.
0: Arbeiders, of?
1: Ja, mijn vader was echt uit een arbeidersgezin. Maar dan zich een beetje opgewerkt. Maar had nooit echt de ambitie om nou flink door te stoten, zeg maar. Als hij maar een beetje. Hij werkte voor een grote oliemaatschappij. Hij deed inkopen voor de schepen. Dus de bevoorrading en dergelijke, dat organiseerde hij altijd.
0: Ja.
1: En mijn moeder werkte ook. Heeft allerlei soorten werk gedaan voor een. Ja, bijvoorbeeld een cosmetica bedrijf, zo'n web, weet je wel, met
0: ja.
1: dames met koffers, die dan bij dames met koffers langs gaan. En dan,
0: huisbezoeken of zoiets?
1: Ja, dat soort parties, zeg maar.
0: Van die Tupperware parties.
1: Nou, maar dan ging dat over make-up.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar ze had ook nog wel wat andere dingen. Ze heeft ook naailessen gegeven en ze heeft braaienboeken vertaald. Ze had wel, ze heeft wel het een en ander gedaan. Ze waren niet veel thuis, laat ik het zo zeggen.
0: Met hoeveel waren jullie thuis?
1: Ik heb één volle broer van mijn vaders kant. En mijn moeder is daarvoor nog een keer getrouwd geweest. En die. Uit dat gezin is één dochter en twee zonen gekomen. Dus ik heb twee halfbroers en een halfzus.
0: En wanneer begon de muziek een grote rol te spelen in jouw leven? Al vroeg, zou ik maar zeggen?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Niet? Nee?
1: Nou ja, één van mijn broers die draaide jazz. Take 5 en dat werk. En Dave Brubeck.
0: Deelder, hè?
1: Ja, maar ook bijvoorbeeld. Hoe heet ze ook weer?
0: Ella.
1: François Zardy.
0: Oh ja, de Franse.
1: Dat hoorde ik naast mij in de kamer dan, weet je wel, dat soort werk.
0: Tous les garçons et la vie.
1: Fille de Monage. Je promène dans la rue de Paris.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Nou, die singeltjes weet ik wel, toen hij wegging, heb ik die allemaal genomen. Want ik had zo'n klein pick-upje. Maar mijn andere broer, Jaap, dus zeg maar degene, mijn volle broer, die ging de Golden Earrings kopen.
0: Ja.
1: En de Beatles en de Stones. Dus zo ben ik te lang. En dan ging ik singeltjes overkopen, kan ik me wel herinneren, voor een kwartje of zo. Dus ik kreeg zo langzaam zeker wel wat muziek. Maar ik ben eerlijk gezegd, heb ik zo een brede interesse gehad altijd, dat ik me daarna nooit echt op toegespitst had om dat te gaan doen. Het is me eigenlijk allemaal een beetje overkomen.
0: Want ik herinner me jou van heel van vroeger, van I've Got the Bullets.
1: Ja.
0: Hoe ging dat eigenlijk? Ik bedoel.
1: Nou, toen zat ik.
0: Was dat een Rotterdamse band eigenlijk?
1: Ja.
0: Echt allemaal Rotterdamse.
1: Ja. Ik zat zelf op de kunstacademie en toen was ik eigenlijk al een beetje begonnen met muziek te maken. En toen. Weet ik wel dat er was. Exit had je hier vroeger natuurlijk.
0: Ja, ja,
1: het paradiso van Rotterdam als het ware.
0: Ja.
1: Het is jammer dat het er niet meer is, vind ik nog steeds. Het is altijd wel een goed sfeertje.
0: Bij de Euromaster.
1: Eendrachtstraat was het.
0: Ja, ja, ja.
1: Nou ja, daar kwam ik heel veel. En ik kende een paar mensen, waren vrienden van me. Die hadden een band met Paul Vink bijvoorbeeld. Die zat erin, de Health Band. En toen weet ik wel dat ik op een dag zei van, nou, wil jij met mij tegen Peter van Gameren. Toen de tijd ook de gitarist geworden van de Bullets. Wil je met mij niet een band beginnen? Daarvoor had ik al wat andere dingetjes gedaan. Een soul cover bandje gezeten. En en toen ben ik zelf gaan schrijven met Peter samen. En toen kregen we vrij snel eigenlijk een top 40 notering. Nou, toen was het gebeurd, hè, zeg maar.
0: Ja, een andere band. Je hebt nog een andere band gespeeld ook. Girl Named Johnny.
1: A Girl Johnny, ja. Dat is dan weer daarna geweest.
0: Ja.
1: Met Erwin van Lichten.
0: Oh ja, Erwin die met Julia Logo.
1: Juist.
0: Aardige jongen. Ja.
1: Aardige jongen.
0: Ja.
1: En, maar ja, dat was in de tijd dat net die dance en die house heel erg opkomst had. Dus dat betekende natuurlijk ook dat je. Ja, het was moeilijk. Dat hele clubcircuit lag op zijn gat toen de tijd, weet ik nog wel. Dan was het geen duppie. En toen dacht ik, nou, ik stop er maar weer mee. Toen dacht ik, ga ik solo. Dat was eigenlijk toch al iets wat solo project. Maar ik heb toch altijd de neiging om weer een band om me heen te vergaren. Ik heb behoefte aan een gezin blijkbaar.
0: Ja, dat kan ik me wel weer voorstellen. Dat heb ik ook, ja. Een soort van, mijn band is eigenlijk mijn huis of zo.
1: Ja, dat heb ik ook. Dus enorm fijn als we dan weer weg zijn met elkaar. Dan ben je eindelijk thuis, denk ik dan altijd.

0: hoe kwam je erbij om in het Nederlands te gaan zingen? Want het is natuurlijk wel een trend, hè, op het ogenblik. Iedereen zingt in het Nederlands.
1: Ja, ik weet het. Ik was het eigenlijk ook nooit van plan geweest, eerlijk gezegd. Maar wat er gebeurde was dat Huub van der Lubbe mij belde. Want er was zo'n Konamis. Konamis had iets georganiseerd met teksten van bekende tekstschrijvers. En dan mochten allerlei componisten muziek opmaken. En één liedje, dat hart kan dat niet aan, dat was dan blijven hangen ergens bij hem. En dat vond hij toch wel goed geworden. En toen zou Bluff het op het Songfestival gaan doen. Maar die hadden net hun eerste cd uit. En toen had hun management, geloof ik, gezegd dat misschien toch geen slim plan was. Want ja, het Songfestival is natuurlijk toch ook een beetje gekke.
0: Ja, ik zag je nog in een jury zitten. Ja. Hoe kom je in zo'n jury terecht eigenlijk?
1: Word je voor gevraagd.
0: Ja? Ja?
1: Ja, en als je dan vraagt wie er nog meer zijn, en als dat gezellig is, dan wil ik daar wel gaan zitten.
0: Ja, Bakstaf Boudewijn de Grote daar zitten.
1: Ah, heel serieus was die.
0: Ja, die had het vroeger volgens mij ook nooit gedaan en zo. Want ik ken Boudewijn heel goed.
1: Het is camp geworden, hè? Het is lachen, het mag weer of zo.
0: Ja, ja.
1: Maar ik ben toen dat liedje gaan doen omdat Huub het aan me vroeg. Want ik zei, nou ja, wat moet ik daar nou? Ik vond het zo'n onzin. Maar ja, ik had daar bepaalde voorwaarden aan. Namelijk dat ik het helemaal op eigen manier mocht doen. En ik had toen de tijd ook alweer een contract bij Peer Music, kan ik me herinneren.
0: Oh, bij Jacques van Dijl.
1: Juist.
0: Ja, daar zat ik ook bij, maar daar ben ik inmiddels al lang weg.
1: Daar ben ik inmiddels ook weg?
0: Ja, ja. En die steken alles in hun eigen zak, weet je. Ja, dat weet je ook al lang.
1: Nou natuurlijk. Ja, dat is bij mij ook niet helemaal gegaan zoals ik had gehoopt. Maar goed, ik heb toen bedacht van... Ik had nog één platencontract namelijk bij hem. En toen dacht ik, wil ik helemaal doen wat ik zelf wil. En ik wilde altijd heel graag in mijn leven een keer met een strijkkwartet werken. Want ik vond dat zo'n mooi gegeven. Ik vind het namelijk zo'n puzzeltje. Van vier van die trillerige apparaatjes. Dat intrigeerde me wel. Dus toen had ik een Engelstalige.
0: Viool, alviool, cello.
1: En tweede viool natuurlijk.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat heb ik het toch gedaan. Dat heb ik gemogen, laat ik het zo zeggen. Ja, dat plaatje deed wel een beetje. Niet echt dat je nou zegt, nou, het gaat helemaal geweldig, maar...
0: Dat was Engel, of niet?
1: Nee, dat was een Engelstalige cd. Die heette Con la Piccola Orchestra.
0: Oh, met het kleine orkest, ja.
1: Ja, ja, je bakt er wat van, ja. Nou, en dat, toen in diezelfde periode dat die uit was, of daar een tijdje daarna, toen kwam ik met dat Songfestival gedoe. En dat ging... Ik kreeg gelijk een platencontract, maar dan weliswaar of ik het in het Nederlands wilde doen. En omdat ik het best aardig gedaan had, vond ik, en op mijn eigen voorwaarden mocht doen, namelijk met het kwartet, was ik ook een vreemde eend in de bijt, was ik opgevallen, wat natuurlijk eigenlijk het hele opzet van het hele verhaal geweest is. Want ik had nooit moeten winnen natuurlijk, want dan had ik in een jurk naar Birmingham gemoet.
0: Dan ben je de lul geweest, zou ik
1: zeggen. Ja, dat bedoel ik. Kortom, het is voor mij heel goed gegaan. Want toen ben ik in het Nederlands gaan schrijven en ik moet je eerlijk zeggen, het gaat alleen maar beter. Want ik heb nu net die Edison natuurlijk te pakken. En dat vind ik toch ook wel weer leuk dat ik die niet postuum gekregen heb.
0: Nee.
1: Dat had ook nog kunnen gebeuren.
0: jij zit...
2: En Giorgio, jij...
0: Ja, oké, man.
2: Prescott is goed.
1: Goeie stap.
0: Hey, jij bent ook het theater ingegaan. Wij doen dat al een jaar of vijf. Wat vind je daar nou van?
1: Nou, ik zal je zeggen, ik vond het was een beetje noodzaak. Om te beginnen, als je met een strijkkwartet gaat werken, nou, dan kan je er vergif op innemen dat het een zootje wordt. Als het niet een beetje gestructureerd en rustig is. En ik had toen ook echt klassieke strijkers, dus dan...
0: Ja, dat kun je gewoon, dat kun je in de clubs gewoon niet doen.
1: Kan eigenlijk niet, nee. Dus het moest er ook wel een beetje heen. Ja. En daarbij vond ik het ook, mijn naam in het clubcircuit, het liep niet echt goed. Dus ik moest een soort nieuwe carrière beginnen, dacht ik. En ik kon toch niet zonder muziek. Dus toen ben ik de theaters gaan doen en het ging elk jaar veel beter, steeds beter. Maar toen kreeg ik pijn. Toen kwam ik terug naar pijn in mijn kont van het biervat. Weet je wel waar je op zit, in de bezemkast. En nu ben ik, zeg maar, ik heb er nu drie gedaan. Nighttown, Paradiso en Leeuwarden iets, maar ik ben vergeten welke plek. En het gaat hartstikke lekker.
0: En het,
1: blij ik terug ben.
0: In het circuit,
1: ja.
0: Maar jij... Je hebt nu gewoon weer een band, dus...
1: Ik heb weer een band, ja.
0: Zit Pieter van Boogaard daarin?
1: Nee. Die zit in... Pieter-Jan Kramer van de Boogaard.
0: Ja?
1: Ja, die zit erin.
0: Speelt die piano toevallig?
1: Ja, toevallig, ja.
0: Is die jongen van Double Brown of zo?
1: Dat weet ik niet. Hij komt een beetje uit de jazz, komt hij.
0: Waar komt hij vandaan eigenlijk?
1: Want in de soundcheck krijg je dan altijd toch nog...
0: Speelt hij ook helemaal de orgel? Of?
1: Nee.
0: Oh nee, dan heb ik een ander voor. Dat is...
1: Nee. En er zit Henry van Bergen zit erin. Eigenlijk speel ik altijd met Hein Offermans op bas, maar die doet nu een tournee met Orkater. En ja, dat zijn 80 voorstellingen en ik wilde toch niet op mijn gat zitten. Dus nu is Ivo Severijns van Herman bij ons. En dat was ook nou juist net weer even dat kleine stukje extra dynamiet wat er voor nodig was, denk ik. Want het gaat echt hartstikke leuk. En Jan van der Meij natuurlijk, niet te vergeten.
0: Ja, ja, Jan zat vroeger in Powerplay of zo, meen ik me dacht te herinneren.
1: En Vitesse natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. En het bevalt je wel. Heb je niet, kijk, wij hebben wel vaak het idee van, omdat wij gewoon toch een soort van een eigen QB muziek spelen, weet je wel.
1: Ja.
0: Krijg je toch vaak van, ja jongens, maar die muziek wordt toch in de kroeg thuis en zo. En, ja, dat gebruikelijke clichés natuurlijk. Hè, van,
1: ja, maar volgens mij is er echt een hele grote omwenteling gaande. Hè, omdat dat popcircuit natuurlijk toch moeilijk is. Er zijn geen zalen meer. Steeds meer schouwburgen staan er voor open om bands te nemen. De Ering doet het tenslotte ook al, ik weet niet hoe lang. En dat is een pokkenherrie, dat is niet gewoon. Dus het kan best. En waarom zou je dat soort zalen exclusief houden voor...
0: Voor cultuur.
1: Voor cabaret.
0: Waar toch steeds maar geld bij moet en zo.
1: Ja. Dus ja, ik ben daar heel erg blij. Maar ik moet zeggen, nu ik vond het heel leuk om te doen. En nu ik terug ben, was er maar één puntje waarvan ik dacht, oh ja. Ik ben er dan toch om 4 uur om een beetje goed te soundchecken. Je zit allemaal nog niet goed in het zadel.
0: Kunnen we hier ook door?
1: Daar gaan we in.
0: Ja.
1: En dan moet je toch tot 11 uur wachten. Met een volle ijskast.
0: Ja, ja, ja. Dat is
1: toch een minpuntje hoor, vind ik. Ja.

0: nee, die dikke juffrouw die draagt zou die heel aardig en zo.
1: Nou, ik vind sowieso, die juffrouw is in de theaters achter de balie is altijd heel aardig.
0: Ja, ja, ja.
1: Het is niet verkeerd. Alleen, ja, ze moeten af en toe eens wat weggeven, vind ik.
2: Want, ja, maar...
1: ja, zie ik al een pauzedrankje krijg je dan hier en daar nog wel. Maar ik vind dat ook niet meer dan normaal. Je bedoel...
2: Nee, in theater, dan, daar zijn ze niet erg schuldig. Je krijgt, als je binnenkomt, één kopje koffie, meestal. En dat is dan wel. De rest moet je zelf in voorzien.
1: Nou, we hebben dan wel nog één jaar een catering meegenomen, maar die was zo goed. Dat moet je ook niet hebben, snap je? Dus dan begint het al met drankje vooraf. En dan amuse hadden ze zelfs. En dan een soepje. En dan kreeg je nog een voortje. En dan kreeg je een hoofd. En dan daarna ook nog een toetje. En dan nog weer een drankje. Nou, we gingen als van die opgezette skippieballen.
2: Dan val je in slaap op de mail.
1: Ja, dat is niet te doen.
2: Dat wel alles.
1: Dus dat moesten, en daarbij het kostte ook nog wel wat ook, natuurlijk. Dus dat hebben we geskipt. Nu wordt het wel eens een pizzaatje of een... ja, je blijft toch een beetje zoekende dan, hè? Maar nu zit ik natuurlijk in een popcircuit weer. Dan krijg je weer fijn nasi uit een afwasstijl.
2: En dan zijn we,
1: ook geweldig.
2: En er zijn weer ijskasten die gevuld zijn.
1: Ja, dus ook weer wat minder eten.
2: Ja.
1: En de sambal zelf meenemen.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Nee, het is echt een feest was het. Ik heb in Paradiso gespeeld. Ik voelde me gewoon ineens weer gewoon... Het leven over 10 jaar terug in de tijd ging. Of misschien nog wel langer. Ik heb mijn gitaar kapot gegooid. Want die deed het niet. Nou, heerlijk. Ik was de hoe op mezelf.
2: Ja.
1: Helemaal alleen de hoe gedaan heb ik.
2: Nou, jij bent echt in Rotterdam. Waar lopen we hier eigenlijk?
1: Ja, nou, hier zijn we ingegaan omdat het hier iets rustiger was.
2: Ja.
1: Ik weet ook de straat naar de Jozeflaan of zoiets.
2: Ja.
1: En dan lopen we weer terug naar de nieuwe binnenweg. En dat is dan wel weer toch wel weer wat fijner buurtje.
2: Ja, daar heb ik heel vroeger nog in Tudor ooit.
1: Oh, ik ook.
2: Bij Theo Kloen.
1: Ja, dat was een goede club.
2: Ja.
1: Dan kwam je ook om een uur of pak weg, 7, 8 thuis.
2: Wij zouden daar een maand spelen, maar we hebben 3 dagen volgehouden. En die man die zei iedere keer onze versterkers zegt, doe was meteen afgelopen natuurlijk.
1: Ja, ik begrijp het. Nee, ik geloof dat die nog wel bestaat. Maar het zal alweer inmiddels wel 5, 6 keer van eigenaar veranderd zijn. Nou, en ik ben ook zo veel weg dat ik kom er bijna niet meer in de kroeg eigenlijk. Laten we zeggen, als je veel speelt, dan heb je al genoeg geconsumeerd voor de hele rest van de week, vind ik, in zo'n weekend. Je bent ook een dagje ouder geworden.
2: Ja, ik weet er alles van. Ik heb,
1: Spons moet ook weer iets wat inkrimpen natuurlijk.
2: Ik ga tenminste nooit een avond voordat ik moet spelen naar de kroeg, want dan heb ik het dan de dag niet meer.
1: Gebeurd, ja. Nee, dat heb ik ook hoor.
2: En als ik 2 dagen moet spelen, drink ik die dag daarna ook niet te veel, weet je wel. Want, dan wordt het...
1: Nee, dan moet je het langzaam opbouwen.
2: Een leidensweg, vooral in auto's met een kater. Dat vind ik heel verveel.
1: Ja, dat is zo. Maar ik heb toch ook wel last van stemverlies als ik te veel drink. En als ik in popcircuit helemaal, want alles staat toch 2 keer zo hard.
2: Ja.
1: Dus je moet het een beetje in de gaten houden dan. Maar zonder gaat niet, vind ik. Er moet ook wel wat bij gedronken worden.
2: Ja, ik vind ook wel, het maakt wel een beetje de boel los.
1: Beetje gezelligheid.
2: Ja. Oh.
1: Ja. Geen rotsen.
2: Nou, jij bent een echte Rotterdamse. Hoe is Rotterdam op dit moment? Ik bedoel, ik ken Rotterdam van heel erg lang geleden. Maar jij weet natuurlijk...
1: Ik kan je niet anders zeggen dan dat het alleen maar leuker geworden is. Want er is ook een beetje een eetcultuur ontstaan. Vroeger kon je eigenlijk nergens een leuk hapje eten of zo. Dat is nu toch wel veranderd. En er zijn ook... Ja, nog een aantal leuke cafés. Maar ja, ik zeg het al eerder tegen je. Ik heb toch weinig de neiging om er naar binnen te gaan. Laten we zeggen, ik heb de neiging wel. Maar om mezelf een beetje...
2: Woon jij midden in de stad? Of...
1: Nee, ik woon in Spangen.
2: Oh, in de Sparta?
1: Ja.
2: Uiteraard.
1: Om de hoek van het kasteel woon ik.
2: Daar waren mijn opa en mijn ooms altijd fan van. Daar heb ik ooit Stanley Matthews nog een keer gezien.
1: Ja. Maar
2: dat is in de oertijd. Je bent geen voetballiefhebber.
1: Nee, eigenlijk niet.
2: Nee.
1: En zeker niet hoe dat tegenwoordig gaat.
2: Nee, dat vind ik echt
1: uit de hand gelopen gedoe is. Het gaat alleen maar over geld. En jongens van 18 jaar die multimiljonair zijn. En dat ze dan ook nog voetballen. Dat schijnen dan in India gemaakt te worden, die ballen.
2: Ja, ja,
1: omdat
2: het
1: zo lekker goedkoop is. En dan denk ik, joh, als je nou een beetje vent bent, dan koop je toch voor een heel jaar ballen.
2: Ja.
1: Hè? Voor veel geld. Dat hebben ze zat tenslotte. Ik vind het een beetje een nare...
2: Ja,
1: naars aangekleefd.
2: Het is niet meer de sport die het was gewoon. Nee. Voor gewone arbeidersmensen, makkelijk betaalbaar en een volkssport waar iedereen gewoon met plezier naartoe ging. Het is nou gewoon toch echt een, inderdaad een geldsport geworden.
1: Ja, is toch zonde eigenlijk. Ja. Hè? En al die jonge kereltjes die veel te veel geld hebben, dat gaat nooit goed.
2: Maar in Spangen, je woont niet boven het café zoals Carrie dus ongeveer?
1: Nee, gelukkig niet. Nee.
2: Dat zou de kat op spek binnen zijn.
1: Ja, dus. Nee, maar overal waar ik wel in de buurt van een café gewoond heb, ging ik nooit naar dat café. Want ja, ik vind dat is te dicht bij huis, weet je wel. Ja. Daar moet je niet aan wennen, aan zoiets.
2: Nee.
1: Nee, want dan kom je waarschijnlijk nooit meer boven.
2: Nee, Carrie, die kan dan naar boven kruipen, zei ze.
1: Ja, je bent wel lekker dichtbij, ja.
2: Ja. Rotterdam, culturele hoofdstad, merk je daar nog wat van? Merk jij persoonlijk daar
1: van? Nou, ik heb er wel wat van gemerkt. Ja? Want ja? Ik heb dan de openingsavond mogen doen. Want Paul de Leeuw zou dat eigenlijk doen, maar er is iets misgegaan wat betreft zijn uitnodiging daarvoor. Ik weet niet meer, geloof niet dat de BVD het er helemaal mee eens was of zoiets. Maar misschien klop ik nou iets op wat niet waar is, hoor, want je hoort er allerlei verhalen over. En ik had op mijn cd een liedje staan over de stad. Dus ik was in één keer de afsluiter van de avond.
2: Ja, ik had de stad op je. Ja.
1: En het was leuk, want het zat helemaal vol met ambassadeurs en politici. En de koningin natuurlijk en de president van Portugal. En het was, de koningin ging dan weg. Want eerst denk je als onzin, zo'n koningin, wat betekent dat nou? Waar ze de staat is dan toch wel grappig. Je ziet ook gelijk waar ze zit, want die grote helm. Zie je dan zitten, weet je. Nou, en die ging dan weg en dan moet iedereen blijven staan, want dat is dan protocol. En dan hoorde ik daarna nog een lied. Nog een lied.
2: Van
1: ik vond het geweldig. Vond ik het. Echt grappig.

0: Nee, het was heel leuk. En het is natuurlijk, het is altijd zo lastig. Als je niet een klein beetje televisie mee hebt af en toe, dan denken ze dat je eruit gestapt bent.
1: Ja, dat is...
0: En als je dan ineens weer televisie krijgt, dan denken ze dat je weer opnieuw begonnen bent ook. Terwijl je bent niet weg geweest.
1: Nee, dat is het. De tijd gaat zo snel wat dat betreft, dat als je niet af en toe je kop laat zien, dan...
0: Ja, en dat is moeilijk, want er is niet echt veel... op muziekgebied natuurlijk.
1: Dan kun je gewoon af en toe bij Maart Smeets, heel, daar zijn wij geweest. En
0: ja, wij ook.
1: Barend en Van Dorp een keertje. En dan, dan zit er misschien...
0: Ja, Barend en Van Dorp, die hebben mij niet gevraagd. Daar ga ik toch eens wat over
1: informeren. Nee, vraag mij ook nog wat. Maar goed. Als ze... Dan hadden ze ook maar aan moeten geven bij de politie, vind ik.
0: Oh ja.
1: En dat vind ik een beetje laf. Ze hebben altijd een grote mond over anderen. Maar ik vind dat je dan ook weinig... geloofwaardig bent, dat je zelf ook weinig geloofwaardig was, maar dit terzijde.
0: Ik heb er wel eens een keer gezeten, moet ik eerlijk bekennen. Dat hebben ze me zelfs uitgenodigd om toen naar dat Monaco zaten ze geloof ik toen de tijd.
1: Oh ja, met die voetbalrij toen.
0: Maar toen zat ik in een eigen vakantieplanning. En ik heb dat dus niet gedaan en misschien is dat een beetje te scheve been geweest. Dat zou kunnen natuurlijk. Waar lopen we naartoe?
1: Nou, we lopen een stukje die kant op nog en dan lopen we zo even terug straks. Kun je gewoon oversteken volgens mij.
0: Ja, dat hadden we gewoon moeten doen. Ja. Dat was nog.
1: Uiteindelijk.
0: Dat zou wel mooi het einde van een mooie uitzending zijn, hè?
2: Ja. Onder de auto.
0: Als je er nou onder ligt met z'n allen. Nee, ja, en wat ik al zei, het is toch, want je vroeg wat is Rotterdam, het is gewoon leuk. Je kan nu overal een beetje leuk, gezellig gaan eten.
1: Ja, en de kroegen zijn weer lang los, hoor ik. Ja. Want Peper die had toen een beetje toch de gewoonte om het wat... sneller dicht te doen.
0: Ja, het is weer open.
1: Ja.
0: Dus je kan ook als het wat later is hier nog gezellig wat nemen. Maar ja,
1: zoals jij al zei.
0: Behoed u!
1: Ja. En jij doet... Hoeveel theater doe je nou nog? Of is het bijna...
0: In september begin ik weer.
1: In september?
0: Wordt nu voor geboekt. Dan doe ik eens.
1: En jij doet... Hoeveel theater doe je nou nog? Of is het bijna...
0: In september begin ik weer.
1: In september?
0: Wordt nu voor geboekt. Dan doe ik een stuk of

0: Die theaterdirecteuren die nemen nooit elk jaar hetzelfde programma. Want er is natuurlijk zo verschrikkelijk veel aanbod.
1: Ja, dat is zo, ja.
0: Want ook zelfs normaal zit in het theater.
1: Ja, even zitten.
0: Ja, en dat dan je hebt ook iets met Benny gedaan. Hoe was het
1: eigenlijk? Ja, dat was verschrikkelijk leuk. Ja, ik moet je zeggen, ik was eigenlijk altijd al fan van hem. Maar ik werd gevraagd om dat duet te doen, want Ilse de Lange wilde niet. Ik weet dat zij eerder gevraagd is dan ik. Dat snap ik ook wel. Achterhoekers onder elkaar. En ik vond het een enorme eer. Ik vond het heel erg leuk om hem te leren kennen. En ik heb verschrikkelijk gelachen met hem. Ja. En we hebben nog steeds contact.
0: Ja, hij doet ook op mijn laatste daddy mee. Dat is 35 jaar ons en zo. En ik ken Benny natuurlijk al heel lang. Ik vond het ook heel grappig.
1: Een goede gozer, hè? Ja, toch? Ja. Echt mijn gouden hart. Ja. Een enorm gevoel voor humor.
0: Ja.
1: Want er zit ook. Sommige mensen denken dat het normaal plat is, hè? Dat het gewoon alleen maar heuken is. Heuken, ik zeg het ook niet goed natuurlijk, want dat kan ik niet. Maar dan is er zo'n theatertournee, heet dan bijvoorbeeld Even Zitten.
0: Ja.
1: En dan hebben ze allemaal boevenpakken aan.
0: Ja, ja, ja.
1: Het is gewoon toch altijd iets meer dan plat, vind ik. Het is leuk bedacht.
0: Een soort van Dalton-achtige.
1: Ja, heel grappig.
0: Manier. Ja, nou ja, Benny is natuurlijk ook. Want dat weten een heleboel mensen niet. Die is natuurlijk wel decorschilder geweest vroeger voor Appel of zoiets, voor de Amsterdamse.
1: Ja.
0: Maar hij werd daar niet serieus genomen op een gegeven moment, omdat hij dialect praatte.
1: Ja, dat krijg je.
0: Heeft hij een jaar daar gezeten en toen is hij dus weer opgekruist. En toen, want hij komt eigenlijk van de Aki, hè?
1: Wat is dat?
0: Dat is de kunstacademie in Enschede.
1: Oh ja, daar zat hij, ja. Ja, nou, hij schildert natuurlijk nog steeds zijn eigen hoesjes en alles.
0: Ja, precies. En dat deed hij eigenlijk heel goed. Want Huub van der Lubbe die vertelde mij dat hij toen al dingen van Benny zag die heel erg goed waren gewoon.
1: Ja, zeker.
0: En dat is eigenlijk wel grappig en zo.
1: Ja, ik heb hier zelf ook nog kunstacademie gedaan in Rotterdam. Netjes afgemaakt.
0: Hier zo ergens links. Wat is dit, Frederik?
1: Dit is... het is een goede architectuurmuseum, is het.
0: Oh.
1: Ja, het ziet ook heel erg architectonisch uit.
0: Bij de Schravendijk wel in de buurt, ja, die is daar, hè, volgens mij. Of?
1: Nou, de Schravendijk wel is als je dit uitloopt rechts. En hier is de Martenesselaan natuurlijk.
0: En daar heb je dingen toch? De Boijmanse Beuning of niet?
1: Dat zit daar.
0: Dat zit daar, hè?
1: Ja. Ja. En Dijkzicht, Erasmus Universiteit.
0: Ja.
1: Ja. Het is mooi, die skyline natuurlijk, hè?
0: Dit ken ik dus niet. Dit is...
1: Daar zit Boijmans van Beuningen, het bruine gebouw.
0: Ja, daarachter. Ja, daar.
1: Ja, dit is nieuw.
0: Ja.
1: Maar we hebben nu natuurlijk aan de overkant van het water, waar je normaal nooit kwam als Rotterdammer. Want dan moest je geld wisselen en je paspoort meenemen.
0: Ja.
1: Maar dat is nu ook heel leuk aan het worden natuurlijk. Hè? Want dan heb je dat Hotel New York en Hotel Rotterdam of Café.
0: De oude gebouw van de hal.
1: Ja, dat is nou heel erg leuk opgeknapt.
0: Ja.
1: Fantastisch gezellig. Je kan er alles eten. En ook voor iedereen betaalbaar. Dat vind ik leuk. Je kan er helemaal uit je bol gaan met veel geld. Je kan er ook een klein hapje nemen. En dat is voor iedereen leuk. Dus het is een... Ja, sympathiek vind ik dat. Als dat kan. Snap je? En het ziet er mooi uit. Al die grote gebouwen. Manhattan van Nederland. Hè, wordt het al genoemd. Dus we zijn goed bezig hier.

0: Dus jij bent wel een beetje trots over Rotterdam.
1: Jawel, ja. Dat hoor je wel, toch. Ja. Maar ik heb ook niet dat bovennationalistisch, hoor. Ik vind de reden waarom je van je stad houdt, is omdat je er geboren bent. Ja. Dat het heel erg veilig voor je is. En het is natuurlijk een stad waar gewoon, ja, er was natuurlijk niks meer van over na de oorlog. Dus dat heeft tijd gekost om dat weer een beetje cultuur te geven, denk ik.
0: Ja, want ik heb hier rondgelopen, dat het, toen was ja, ik wel heel klein, hoor. Maar ik heb het gezien, ik weet het nog. Dat echt in puin lag en zo. Behalve Stadhuis stond er nog en een stukje van de Launenskerken.
1: Ja.
0: Dat was het. En mijn vader, die zei voor de oorlog, schijnt het een beetje zoals Amsterdam geweest. Zei,
1: ja, met grachtjes. Ja, ja. Ja, tuurlijk. Ja, dus daarom de stad zonder hart. Hè.
0: Ja. Sadkin, hè?
1: Ja.
0: Mooi beeld trouwens.
1: Ja, zeker.
0: Ongelooflijk. Ja.
1: Nee, maar goed, die trots, dat is dan natuurlijk iets, omdat je het, je hoort hier thuis en je vindt het ook fijn om te zien dat het goed gaat. Dat je, het is leuk om te zien dat het mooi wordt. Daar heb ik wel gevoel voor. Ik vind het leuk dat het er leuk uitziet. Dat het niet, dat is natuurlijk niet overal zo. Er zijn wijken waar je niet doorheen durft bijna van verdriet. Want ik woon al zelf in Spangen, dat zijn ze ook wel leuk aan het opknappen. Maar ja, het blijft toch wel een beetje, kan veel erger, hoor. Op Zuid zijn nog een paar van die wijken waar echt wat aan moet gebeuren. Maar goed, het is
0: maar
1: toch
0: je, dit is echt de oude volksbuurt, hè, Spangen.
1: Ja, precies. Maar goed, dan gaan dan toch de meeste arme mensen, die komen daar terecht. En ook de etnische minderheden. Nou, dat wil ook wel eens nog eens wel eens misgaan natuurlijk. Die cultuurverschillen.
0: Ja.
1: Maar ik heb nog niet echt, ik zou best weg willen, maar ik heb er geen tijd voor. Want wanneer doe je dat, wanneer ga je dan weg? Dan moet je eerst wat anders zoeken en dan moet je weer tijd.
0: We moeten daar langer naar gaan.
1: Ja. Maar ik heb het er hartstikke naar mijn zin. Ik heb een best groot huis. Helemaal vijf hoog, weliswaar. Dat is wat minder als je met iets zwaars naar boven wil.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Maar het houdt je wel in conditie.
0: En je hebt geen, je hebt niet van ik moet hier weg of zoiets?
1: Nou, ja.
0: Soms?
1: Ik zou een huis met een tuin willen.
0: Ja.
1: Dat je de straat niet op hoeft als je naar buiten wilt. Want je hebt gelijk, ben je dan, weet je wel, dan moet je toch ineens je mond open doen. Als iemand iets tegen je zegt of je moet iets kopen. Of
0: ja, dat
1: zo met een eitje in de tuin. Zo'n beetje zo'n zonnetje, zo'n zonnestraaltje. 'S morgens, als je een beetje aan het bijtrekken bent. Dat zou ik wel willen. Makelaars, bel mij.
0: Nou ja, we zullen het. Jij, hoeveel dingen ga je dan nog doen in het andere circuit? Ik bedoel, dat is wel jammer, hè? Dat er eigenlijk zo weinig van die podia's meer zijn en zo.
1: Ja, dat is doodzonde.
0: Ja.
1: Maar wat wel weer heel veel beter gaat, en dat is ook de reden waarom ik toch dat circuit weer even in wilde, dat schijnen de festivals te zijn. Die zijn allemaal heel goed georganiseerd, geloof ik.
0: Ja.
1: Heb ik van horen zeggen. En nou, de meeste zijn er nog. Die zijn veel groter geworden, dus dat loopt heel erg goed. En ik vind festivals spelen, vind ik rete gezellig.
0: Ja, dat is prachtig, ja. Ja.
1: Ook als het regent. Hè, lekker in zo'n tent met z'n allen. Wachten, vernikkelen. Ja, ja, het gaat nooit meer over. Hè. Als je er een keer aan geroken hebt, ben je gewoon de klos.
2: Je doet ook radio, hè?
0: Oh ja, ja. Daar hebben we dan niet over gehad. Was ik al een beetje.
1: Ik doe twee programma's.
0: Zijn dat muziekprogramma's?
1: Nee, helemaal niet.
0: Niet?
1: Nee, en dat vind ik ook wel prettig.
0: Of is het meer human interest, of wat is het?
1: Nou, het ene programma heet Spicht zich, dat is wel een beetje human interest. Dan ga ik naar, nou, je kan het zo gek niet bedenken, dan weer naar een, misschien naar een museum of naar een hospice. Of naar een opening van een zeeaquarium. Of naar de aquariaten, dat zijn dan jongens die van vissen houden, maar die zitten alleen maar bier te drinken. Nou, dat vind ik toch wel weer heel erg komisch. Naar een boksschool ben ik geweest, waar mannen van 60, 70 jaar elkaar nog steeds elke twee keer in de week helemaal.
0: Lazen slaan?
1: Ja, nou, dat vroeger, meestelijk.
0: Ik heb me nog herinneren, Odeon in de Couvernestraat.
1: Daar werd ook gebokst?
0: Daar werd gebokst, ja.
1: Oh, ja, dat weet ik niet, maar ik weet wel dat het er zat.
0: Ik denk ongeveer tegenover het venster daar, weet
1: ja,
0: je wel.
1: Ja, ik ken het gebouw, ja.
0: Ja, ja. Dat was vroeger altijd boks. Bert van Klaveren en zo. Jules Deelder, die weet er alles van.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Ja, ja, van Klaveren, die bokste overigens ook op die school waar ik dat programma gemaakt heb.
0: En het andere programma?
1: Het andere programma is een inbelprogramma. Dat ga ik vanavond doen. Dat heet Met Wie. Nou, dan gooi je wat onderwerpen tegen de muur en dan mag iedereen steen en been klagen. Want daar gaat het over het algemeen wel over, hoor. Dat kunnen ze goed hier in Rotterdam.
0: Ja, heel Nederland. Het was die talk radio ook. We hebben Willem de Ridder een keer geïnterviewd. Die zei, nou, het was niks anders dan elkaar uitschelden en klagen. Ja. Fantastisch.
1: Ja, dat is toch lekker.
0: Hij zegt, zet maar open en ze lullen wel.
1: Ja, dat was goed. Ik heb dat met plezier gedaan, heel lang. Samen nog een keer met Theo van Gogh.
0: Ja.
1: Heb ik nog net 3 jaar volgehouden, voordat we elkaar echt gek gemaakt hadden. Maar dat was heftig ook, hoor.
0: Nou, achter de hinkende hond aan.
1: Ja.
0: We zijn bijna weer aan het uitpunt van onze wandeling gekomen hier in Rotterdam. We zijn vlakbij Radio Rijnmond, waar Frederik Spicht ook werkt.
1: Dat moet
0: en dat allemaal ook nog naast de drukke bezigheden in de muziek.
1: Ja, maar ik moet het er toch ook nog steeds bij doen. Dat is natuurlijk
0: En dat is een financiële kwestie of wat?
1: Ja, dat is een financiële kwestie. Ja. Mensen denken, want nu met zo'n beeldje gekregen en die koningin.
0: En je bent op de televisie geweest, nou die zal wel schatten
1: verdienen. Ja, en als je dan naar het café gaat, dan staan ze allemaal hongerig aan.
0: Ja,
1: En dan ben ik ook nog niet te lullig om het niet gelijk te doen, maar het blijft toch op een of andere manier, als muzikant in Nederland is het... Of je moet helemaal bovenin zitten, als een Borsato of zo, of zoals nu dat
0: Ik weet er alles van, de blues is ook niet echt een...
1: Ook niet een vetpot, hè?
0: Een major music. Maar goed, ik ben al zo lang bezig dat ik me er wel van kan redden, maar goed, het zal nooit echt... Maar dat vind ik niet erg, ik bedoel... Ik vind het de moeite waard.
1: Als je maar door kan gaan.
0: Als je de moeite maar waard vindt. Als je er achter staat.
1: Ja, dan ben je toch gelukkig. Ja. Als je mag doen waar je zin in hebt.
0: Op het moment dat je er geen zin in hebt, moet je eigenlijk toch onmiddellijk stoppen, vind ik dan altijd maar.
1: Vind ik ook. Ja. Maar volgens mij doen de meeste mensen dat ook, hoor. Want voor het geld hoef je het ook niet te doen. Dus. Het is wel een liefhebberij nog steeds.
0: We zijn er weer bij Radio Rijnmond. Frederik Spicht, ik bedank jou heel hartelijk dat je ons... Dat je jouw oor en jouw woord aan ons hebt gegeven voor de VBRO.
1: Nou, het was een aangenaam.
0: En Radio Drenthe. Ja. En ik wens jou natuurlijk heel veel succes.
1: Ja, ik jou ook.
0: Wat dacht je het maar om? Zo maar zeg ik.
1: Goed. Veel succes, jij ook, hè?
0: Dankjewel, Freddy.
1: Jij ook, bedankt.
3: De muziek die jij hoorde in het gesprek met zangeres Frederik Spicht, die was van... I've Got The Bullets, de eerste band van Frederik Spicht, Riding The Same Road. Mijn Hart Kan Dat Niet Aan, van Frederik Spicht, het songfestivalliedje uit 1998. Van de Leicester CD Droom, Rotterdam en Drinken. Tiet om weer te gaan met Harry's historie. En daarvoor weer een duik in het repertoire van Cuby en de Blizzards.
0: Goed, we zitten weer naar een tekst te kijken van een van de nummers van C+B, QB, tegenwoordig ook genoemd. Je kunt het met een Q en een B doen, hè? Dat is heel modern, zegt ze. Maar waar ik het over wil hebben, is over een paar teksten die ik geschreven heb. De eerste is Geronimo Weeps, dat is van de LP The Legend. En dat behandelt een beetje de thematiek van de Indianen. En daarop aansluitend eigenlijk Wondering Where The Indians Gone. En dat staat op de laatste cd uit Hotel Grollo. Waar het in Geronimo Weeps eigenlijk over gaat, is eigenlijk een Indiaan die naar de grote stad gaat. En die daar eigenlijk een beetje verdwaalt en die daar allerlei dingen ziet die in de vrije natuur in Utah of zo niet voorkomen. Of ergens in Nevada of zo. En daar eigenlijk mee geconfronteerd wordt en... Ik leg het dan een beetje uit naar aanleiding van dat hij op een gegeven moment zijn rijdeken kwijtraakt. En want de Indianen rijden altijd zonder zadel, reden altijd zonder zadel. En met een deken op het paard. En als een Indiaan die deken niet meer heeft, dan raakt hij de kluts kwijt. Of hij kan geen paard meer rijden, zegt ze dan. Nou, naar aanleiding daarvan zet ik hem een beetje in de grote stad neer. En ik noem hem dan eigenlijk Geronimo, dat was een grote chief van de Apaches. Hè? En het kind moet een naam hebben, in dit geval in het verhaal. En die man die komt eigenlijk verkeerd terecht, hè? Daar gaat het eigenlijk over.

Nou, en nou daarop aansluitend, waarom zijn die mensen verkeerd slecht terechtgekomen? De titel Wondering Where the Indians Gone. En de tekst gaat een beetje zo van, toen ik op school was, toen zag ik wel eens plaatjes van Indiaan, weet je wel. De Proud Ones, de Geronimo en Sitting Bull, zou ik maar zeggen. Mensen die zich trots voelden, een trots volk, zou ik maar zeggen. En ik vond de veren van die pakken zo prachtig. En de boog en de pijlen en zo. En vroeger speelde je wel eens Indiaantje. Ja, dat was fantastisch. En they used to live in the Delta. In de Delta, daar had je de Choctaws. En bij Chicago, waar eigenlijk Chicago van afstand, het land van de uien. Ja, op een gegeven moment, dat zag je in die geschiedenisboekjes en zo. En daar zag je ze. Maar nu hoor ik eigenlijk niks meer van ze. Ik zie geen smoke, geen rooksignaal meer. En je leest niks meer over ze. En de grote vlaktes, daar zie je ze ook niet meer. En je ziet geen buffalo's meer bijna. Geen stampede, geen tomahawk en geen wigwam. Ik vraag me dus uiteindelijk af, in dat coupletje, waar de Indianen gebleven zijn. Hè? En waarom ze eigenlijk er niet meer zijn. En aan het eind wordt eigenlijk ze wondering where the Indians gone. They must have seen better days. Ze hebben waarschijnlijk betere tijden gekend, hè. En als je dan in de geschiedenisboeken kijkt, dan is er niks meer te vinden over die cultuur. Die is eigenlijk helemaal verdwenen. Geen rook, geen signaal meer, geen geluid. Maar het komt dan waarschijnlijk toch weer, waarschijnlijk met alle zekerheid. En wij en de huidige Amerikanen die noemen dat het land van de Founding Fathers. Zij vinden eigenlijk dat zij dat land gesticht hebben, maar het waren natuurlijk de Indianen. Hè? Dus de witte mensen die hadden ze een heleboel beloofd. En die hebben voor de zoveelste keer hun woord gegeven en gebroken. Zoals ze zo vaak doen. En de Apaches en de Sioux, de Sioux, die zijn eigenlijk opgeborgen in achteraf plekken en vergiftigd met alcohol en hebben niets meer te vertellen. En toch waren dat eigenlijk de mensen aan wie het land toe behoren. En daar gaan die twee liedjes eigenlijk over. Hè? Daar zie je maar weer in van hoe het op een gegeven moment door de blanke mensen verruineerd is, zou ik maar zeggen.

0: Wat je dan ook nog kunt zeggen van dat er toch nog wel een heleboel mensen zijn die tegenwoordig er wat aan doen. Wij zijn toen in 1993 op een festival in Kerrville geweest in Texas. Waar een heleboel singer-songwriters en alternatievelingen mensen opriepen om iets voor de Indianen te doen. En er zijn er een aantal lui, Butch Hancock en zo, meende ik. En, nog wat, en ook mensen als Eric Taylor en Ian Matthews, die zich toch in Austin heb je zo'n scene die zich daarvoor inspant. Om die mensen daar wat beter te laten hebben. Want hier is onder andere Egbert Meijers daarmee bezig geweest, die er nog mee bezig is. En een beetje ondersteuning zou die mensen wel kunnen gebruiken. Want het is toch eigenlijk een grof schandaal dat er nooit meer een woord over gerept wordt. En dat deze mensen maar tot in de verste uithoeken van de Verenigde Staten zijn verdreven, zou ik maar zeggen. Daar gaan deze twee liedjes, Geronimo Weeps en Wondering Where the Indians Gone, die gaan daarover. Ik heb me dat lot wel eens aangetrokken, want ik vind het niet juist, laat het maar zo zeggen.
1: Kun je een beetje de vergelijking trekken met de Aboriginals bijvoorbeeld?
0: Ja, zoals in een heleboel plaatsen. Ik bedoel, de ellende in Afrika, dat komt toch ook grotendeels voort uit de onbedwingbare domesticering van dat soort mensen. Of kolonisatie van de blanke mensen in de kerk en zo. Dat soort dingen gebeurd zijn. Men heeft gewoon hun landen ingepikt en het voordeel daarmee gedaan.
1: Geronimo Weeps was dat van de LP The Legend en Wondering Where the Indians Have Gone. En dat was van de CD, de laatste CD, Hotel Grollo. Dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. Zoals altijd gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Van New Orleans tot Grollo, Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
3: Van Morrison werd op zijn album The Healing Game begeleid door organist Georgie Fame, gitarist Ronnie Johnson, saxofonist Pee Wee Ellis en trompetist Matt Holland. En dat kunnen we rustig een droombezetting noemen. Van Morrison, The Healing Game.

Van Morrison, The Healing Game. Danielle Nicole, dat is Danielle Nicole Schnibelen uit Kansas City. Ze was jaren de zangeres van Trampled Underfoot en ze maakte het soloalbum Cry No More met producer en drummer Tony Brownagle, gitarist Johnny Lee Schell en organist Mike Finnegan. Danielle Nicole, Cry No More.

Daniel Nicole, Cry No More. Bastard Sons of Johnny Cash, dat is een band uit San Diego in Californië met zanger Mark Stewart. En hij vroeg keurig toestemming aan Johnny Cash om met deze bandnaam een album te mogen maken. Intussen heeft de band 11 albums en ze toerde al in het voorprogramma van Merle Haggard, John Hyatt, Lucinda Williams en Steve Earle. Dit komt van het album Mile Markers, Bastard Sons of Johnny Cash, Austin Knight.

Bastard Sons of Johnny Cash, Austin Knight. The Bittersweets, dat is een band uit San Francisco met singer-songwriter Chris Myers en zangeres Hannah Prater, die jaren als jazzzangeres werkte. De band opereert intussen vanuit Nashville en dit komt van het album Goodnight San Francisco. The Bittersweets, Birmingham.

0: The Bittersweet, Birmingham. Dan Baker, dat is een singer-songwriter uit Massachusetts. Hij werkt met de band The Low Cards uit Rhode Island. En hij is zo'n singer-songwriter van wie je er in iedere Amerikaanse stad een dozijn hebt. Ze verdienen de kost in het kleine clubcircuit en dat betekent veel optreden voor weinig geld. Dan Baker, Outskirts of Town.
1: Where I come from, there's a hard wind blowing, then it keeps you from getting too far. Then there's something in the air that keeps you content,

Dan Baker, Outskirts of Town. Griffin House uit Ohio volgde een universitaire studie gitaarspelen en componeren. In 2003 verscheen zijn debuutalbum. Hij woont intussen in Nashville en toerde al als voorprogramma met Ron Sexsmith, Jos Ritter, John Mellencamp en de Cranberries. Griffin House, Let Me In.

0: Griffin House. Let me in.
1: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
0: Moving on Skiffle van Van Morrison is het album van deze week. En het Engelse skiffle-fenomeen Lonnie Donegan was de ultieme held van Van Morrison. En Van Morrison speelde deze nummers al met zijn school-skiffle-band Van Morrison, Worried Man Blues.

Van Morrison, Worried Man Blues. Cliff Eberhardt, dat is een Amerikaanse singer-songwriter, en hij schreef dit nummer tijdens het toeren met Ritchie Valens door Italië. Ze zaten 's nachts uren in de auto op een verlaten snelweg naar het volgende optreden, en dat leverde het album 500 Miles op. Cliff Eberhardt, The Long Road.

Cliff Eberhardt, The Long Road. Gitarist James Oliver timmert aan de weg in Engeland. Hij wil de opvolger worden van zijn landgenoten Jeff Beck, Jimmy Page, Ronnie Wood en Eric Clapton. En dat is een nobel streven. Voorlopig zijn de kritieken voor zijn live optredens lovend. Dit komt van het album Twang, de James Oliver Band, American Cars.

De James Oliver Band, American Cars. Romy Mays, dat is een singer-songwriter uit Canada. Ze heeft al 17 albums gemaakt en Gurth Morlix reisde vanuit Austin naar Winnipeg in Canada om het album Aiken in Your Bones te produceren. Hij speelt op het album gitaar, basgitaar, orgel en piano. Romy Mays, Given is Gone.

Romy Mayes Given is Gone. Russell Dickerson komt uit Tennessee en hij begint pas. Hij heeft 3 albums gemaakt, maar al wel 8 hits, waaronder 4 nummer 1 hits in Amerika, want hij zingt zoals blank Amerika het graag hoort. En dat blijft de grootste doelgroep in Amerika. Russell Dickerson. Blame It on Being Young.

Russell Dickerson, Blame It on Being Young. AJ Plug, dat is een Nederlandse blues- en rootszangeres. Ze maakte het album Killer King en dat werd door de Dutch Blues Association benoemd als het beste bluesalbum van het jaar. U hoort gitarist Guy Smeets en pianist Roel Spanjers. AJ Plug, Dream. Amen.

AJ Plug, Dream. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Alex Williams uit Indiana trad jaren op in ruige kroegen, maar hij is intussen ontdekt door producer Ben Fowler uit Nashville, waar hij met Dan Dugmore en Rob McNally het album Waging Peace opnam. Alex Williams, The Struggle.

0: about the struggle that makes it worth it.
1: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
2: Dat is ook waar het over gaat. Je hebt 40 jaar mensen toch wel vermaakt en zo. Je moet toch iets doen in je leven. Nou, ik heb 40 jaar lang met dit soort muziek mensen vermaakt. En dat, ja, somebody got to do the fucking job, zeg maar. Dus dat heb ik gedaan.
3: So many roads to travel. So many ways to go.
2: Herman zegt altijd, Harry, we doen toch niemand kwaad.

0: het begin luisterde ik dan wat je zag op de film toen, de Rock Around the Clock, dat kwam toen langs. En daar zag ik dan de platters in en dat vond mijn moeder ook al heel mooi. En ik zag ook Little Richard, daar was ik helemaal van ondersteboven. Eigenlijk nog meer dan van Elvis, want dat was volgens mij rock and roll. En later, doordat ik op de middelbare school zat, had je dus toch ook wel weer invloeden van jazz en zo. Mensen die Dixieland gingen spelen en dat soort.
1: Dixieland zelfs.
0: Ja, daar heb ik ook nog even gedaan. Ik heb nog even bij gebast bij de Old Fashioned Jazz Groep. Aan zich was dat een heel leuk orkestje, maar het publiek waar ze voor speelden, vond ik dan op een gegeven moment toch een beetje sherry drinkende mensen met zo'n een beetje zo, weet je wel, een beetje het spraakgebruik van VVD'ers, weet je wel. Zoals Wiegel dan praat, zo geaffecteerd en mensen als Nijpels en die burgemeester van Rotterdam, ze hebben allemaal dezelfde, en die van Balen, die hebben allemaal van dezelfde soort van hoofden, maar ze hebben ook hetzelfde soort van spreektroon. En die stonden dan met een sherry aan de bar, weet je wel, en zo'n club daar zo, en zo. Daar vond ik nooit. Ja, op een gegeven moment was ik daar wel zat van. Er moest wat gebeuren, vond ik. Er moest wat rauwer. Dus luisterde ik toen naar The Voice of America en dan s'nachts naar de EFM en naar dat soort zenders.
1: En de militaire zender?
0: Ja, en die andere was een propagandazender op de Oosten. En, nou ja, daar. Daar hoorde ik dan voor het eerst de bluesmuziek op. Tenminste, ik wist wel wat blues was. Door Dixieland muziek is ook allemaal. Maar dat is allemaal instrumentale muziek die eigenlijk uit New Orleans stamt. En, maar ik hoorde dus de echte plattelands blues. Dus de country blues van mensen als Hooker en Charlie Patton en Muddy en dat soort. Ja, dat vond ik eigenlijk wel geweldig.
1: En wat spreek je daar zo in aan dan?
0: Nou, de ongepolijstheid, dat vond ik echt fantastisch.

0: De Rocking Strings, dat was het bandje van Hilton Gelling. Die vroegen mij om eens bij hun te komen zingen, omdat ik daar bij die Dixieland band ook zong. En wij wel eens samen, we hadden samen een oefenruimte en zo, en een soort van sociëteit. Of een, laten we zeggen, een jongenshol of zoiets.
1: Nou, dat zeggen, sociëteit klinkt ook wel heel VVD-achtig,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, precies. Nou, we hadden een huis van meneer Greving. Die heeft nou allemaal opticiënswinkel hier, zijn zoons. En daar waren wij bevriend mee. En dat huis, dat mochten wij dan benutten voor... Dan waren we toch van de straat af en dan konden we daar feesten in houden. We hebben een clubje opgericht met de sleutel en zo. En...
1: Maar wie kwamen daar samen?
0: Nou, wij onder andere met die Old Fishy Jazz Group en de Rocking Strings en nog andere mensen. Dus ja, wat vrienden en zo van school. En daar zong ik wel eens met de jongens mee. En dus toen, ja, en dat was toch heel iets anders. Ik bedoel, dat was met versterkers en dat soort dingen. Het was niet. Toen hebben we die naam veranderd en Cube in the Blizzards. En zijn we langzamerhand naar de blues toe gegaan en zo.
1: Ja, waar komt die naam vandaan?
0: Het was van de hond. Van onze hond van de buren. Dat heette Cube, die heette Cubie. En de Blizzards hebben we gewoon geprikt omdat we een naam moesten hebben in een Engels woordenboek.

0: als we toen in de zaal speelden, was het wel een spektakel. Want dan, wij wilden natuurlijk ook in de tijdgeest, wat, ja, het was toch de tijd van, we moeten uitbreken uit de 50e jaren. En ja, wij hadden wel het idee van dat we het meest ruige bandje van, minimaal van het noorden moesten zijn en zo. Dus dat zag je dan ook terug op het toneel en zo. Ik kwam bijvoorbeeld al op door over een drumstel heen te springen. Zou ik nou niet meer aan moeten denken. Zou ik bij de polen breken en zoiets. Maar Gelling lag dan op de rug op het toneel te spelen. En er was heel veel beweging en zo. Alleen middel die stond er stokstijf. Want er was ook een act. Met die basstijl zo omhoog. En Hans Kins die zette soms een gitaar weg en klom ergens in en zo. En nou ja, in ieder geval.
1: De Hoe was er niks bij, zullen we zeggen.
0: Nou, de Pretty Things was toen de ruigste band in Engeland. Die wouden wij minimaal even naar en zo. Dat toen die een keer op tv waren in Blokker ook toen. Toen hebben wij even gekeken in de pauze. Op hetzelfde moment speelden wij in Bellevue. Toen dachten we, doen er nog een schepje bovenop en zo. Enfin, bij Boulegeerts was dat, niet in Bellevue. Dat was een oude zaal in de Groningenstraat. En ja, maar langzamerhand is die show dan, kom je dan toch tot de conclusie. Want ik bedoel, in het begin speelden we natuurlijk muzikaal technisch niet zo goed. Maar er was wel een enorme dosis enthousiasme en zo. En dat trok natuurlijk de jeugd, onze tijdgenoten, enorm aan en zo. Want er was wat te doen en er was een wilde boel. En dat, het was ook het enige wat dan naast voetbal, wat een beetje attractief was en zo voor de jeugd en zo. Jeugdhong had men toen nog nooit van gehoord, dat soort dingen. Ja, je kon naar de filmen als als Rock Around the Clock er was. Dan, dat was door het hele land was dat, ontstonden dan relletjes. En men deed dan ook hier Apollo Theater, waar nou het gemeentehuis staat, was dichtgetimmerd. Er was maar één ruige act in. Dat was Little Richard. En Bill Haley, dat was toen natuurlijk ook Rock Around the Clock. Maar ja, dat was dan toch, vergeleken bij Little Richard, was dat een stijve boel en zo.

0: Ja, je wilt toen op een gegeven moment zijn we beroeps geworden.
1: Ja, hoe gaat dat dan?
0: Ja, dat is eigenlijk ook ontstaan door een toevalligheid. Want Gelling die werd toen ontslagen bij de Drentse Courant vanwege lang haar. En dat was dan als leerling persfotograaf was dat niet representatief. Dus hij moest dat afknippen en dat wilde hij niet. En dat is er allemaal breed uitgemeten in de pers en in de landelijke pers en de Volkskrant. Overal stond dat toen in.
1: Dat zijn prachtige dingen natuurlijk om bekend te worden. Hè?
0: Ja, dat vond de jeugd natuurlijk helemaal tof. Want dat deed er nog een schepje bovenop. Ik zie je wel van dat en die ouwen die hebben toch en dat kan toch eigenlijk niet. Ik bedoel, nou lachen ze erom, weet je wel. Ik bedoel, alhoewel het ook bij sommige bedrijven, dat hoor ik wel eens weer. Maar goed, dat nou, in ieder geval, hij moest eruit en ik werkte daar ook als corrector. En ik heb het toen solidair opgesteld en gezegd van, nou, dan... Ik had eerst een bord opgehangen, dat kon die mensen allemaal tekenen of ze ook daar... En iedereen zei van, ja, dat kan niet, maar ze waren toch bang voor hun baantje, dus hun naam stond er niet op. Nou, dat vond ik zo laf, toen ben ik op een gegeven moment ben ik ook opgestapt. En vanaf dat moment waren we eigenlijk beroeps. We wisten niet hoe diep het was en we wisten ook niet wat het zou opleveren. Maar we speelden al dusdanig veel dat we ervan konden bestaan en zo die tijd.
1: Wanneer konden jullie het eerste plaatje maken? Hoe is dat gegaan?
0: Nou, die eerste was doordat Jan Venhuizen, onze manager, in een platenzaak stond. Aan de gedempte single van Lampen, wat nou Lampen Expert heet. En daar kwamen al de vertegenwoordigers met hun aanbod. En er was er iemand van... Ik geloof iemand van Rood, dat was toen de firma CNR. En die vertegenwoordiger zat in Hogeveen. En die hoorde dan verhalen dat het overal vol zat bij ons. En die had dan contacten. En toen konden we een plaatje opnemen, een singeltje bij CNR. En dat hebben we toen in Bavohuis in Amsterdam opgenomen.
1: En dat was?
0: Dat was Stumble and Fall en I'm So Restless was dat.

0: En dat pakte heel goed uit voor ons, want het was niet echt goed en zo. Natuurlijk.
1: Nee, hoezo niet?
0: Nou ja, de opnames en zo, was op een tweesporen recorder in de controle was in. Wij zaten in de gymnastieklokaal en de opname was. Zij zaten in de kleedkamer en zo. Dus, ja, en het was toen heel primitief en zo. En speelde, het is alleen maar enthousiasme. Maar in ieder geval. Het was heel wat voor een bandje uit Noorden die een plaat mocht maken. Ja, en het verkocht ook. En toen heeft Phonogram, die dat een veel grotere firma was, toen, wat nu Universal heet, de heer Joost was hier hoofdvertegenwoordiger, dat weet ik nog wel. En die is toen naar de directie gestapt daar. En die heeft gezegd van ja, we moeten eigenlijk zorgen dat wij die jongens krijgen. En toen Phonogram heeft het contract toen afgekocht. Ja, we zouden nog één single maken, dus ik kon bijna niet van contract spreken. En die is toen, die hebben toen met ons direct een aantal singles gemaakt, plus een LP, Desolation. En die werd toen echt bekroond al direct met een Edison.

0: Ja, die werd toen echt bekroond al direct met een Edison. Die daar staat.
1: Op de schoorsteenmantel.
0: Ja, ja. Tussen allerlei dingen in. Tussen twee wijze uilen. En dan nog een penning van... de drager van de erepenning staat Assen. En de penning van de culturele prijs van de provincie Drenthe. Dus dat is ook nog allemaal...
1: Ja, dat is...
0: dat vind ik wel leuk om dat tussen die uilen te zetten, weet je wel. Want dus, wat is wijsheid, zeg ik dan maar.
1: Ja, hoe bedoel je dat?
0: Nou ja, kijk... ja, god, zo'n Edison, dat was natuurlijk ook een beetje een hype. Op een gegeven moment werden wij erg omhoog geschreven en zo. En of het nou op dat moment echt terecht was dat we hebben gekregen. Ik bedoel, direct bij onze eerste LP. Wij stonden er ook heel erg verbaasd van, hoor, dat kon en zo. En we hadden ook helemaal nooit op gerekend. We wisten eigenlijk helemaal niet waar een Edison was en zo. Dus... dus die hebben we dan heel vroeg gekregen. En de culturele prijs van Drenthe, die heb ik eigenlijk veel te laag gekregen. Dus die uilen die zeggen dus, wat is wijsheid? Nou, laten we zeggen dat ik die hele penning van Assen dan precies op een goede moment heb gekregen.
1: En nu terugkijkend en luisterend naar die LP Desolation, wat vind je daarvan? Wat zijn de goede stukken?
0: Ik luister er nooit meer naar. Maar ik wil er wel weer wat van gaan spelen in ons nieuwe programma. Een afwijkend nummertje, dat heet Things I Remember. En dat wil ik dan in een ander jasje steken. Zo. Ik vind het wel interessant om... Want dat is het natuurlijk wel. Sommige muziek is, ook van die andere LP's, is gedateerd. En dan, maar ze lenen zich wel om het op een andere manier te gaan spelen. En op een gegeven moment te arrangeren, ook met blazers en zo. Dus je krijgt toch een heel ander nummer weer. En dat is aan zich wel weer oké. Okay. Maar ja, dat was toen. En dat voelde je zo toen. En dat... voor die tijd was het natuurlijk ja, heel bijzonder. Ik bedoel, niemand maakte dat soort muziek. En dat is denk ik ook wat de mensen aansprak.

0: En dat Amsterdam Rest spreekt eigenlijk ook. Wij waren toen zeer jong en zeer rusteloos en van hier naar daar. En, maar ja, feeling like a suitcase, dat ging ook al over dat reizen en zo. Dat, dat je jezelf als een soort van koffer voelde die je in en uit pakte en dergelijke. Ja, en Groeten naar Grollo, dat, daar, staan paar, daar staan wel wat meer nummers op. Nou, dat heeft dan iets, die Somebody Will Know Someday met verloren relatie, een liedje van vergankelijkheid en weemoed en dat soort dingen. En, eerste vriendin verloren en dat soort dingen. Nou ja, dat is ook altijd een bron van inspiratie. Maar ik heb,
1: een muzikant moet lijden natuurlijk, hè? Ja, anders wordt het niks.
0: Zeker een bluesmuzikant. Maar het ligt er niet zo dik bovenop. Zo. Ik heb een hekel aan... Kijk, over liefde wordt een boel afgeluld en zo. Maar het is een woord wat langzamerhand zijn lading een beetje verliest en zo, voor mijn gevoel. En zeker die goedkope emoties van onze volkszangers hier in Nederland, die volg ik niet zo. Dus ik heb, Window of My Eyes is eigenlijk ook gewoon een liedje van over liefde, weemoed en ja, vergankelijkheid. Dus het gaat wel over liefde, maar het gaat op een andere manier. Het ligt er gewoon niet zo dik bovenop en zo. Dat vind ik eigenlijk mooie liefdesliedjes.
1: Het stijgt boven het thema liefde uit en het gaat ook over het leven, ja, en de dood.
0: Ja, ja, precies. Ja. En zo moet je het eigenlijk aanpakken. Kijk, ik heb hier nou ook een paar dingen geschreven. Zo. Dat heet I'm in your corner. En dat gaat ook over, komt uit de boxsport, weet je wel. Ik sta in jouw hoek of ik sta achter je, betekent eigenlijk. En nou, dat gaat ook over... Dat gaat gewoon over, als het slecht gaat met iemand en je vrouw of zo, dan moet je voorstellen dat ik achter je sta en zo, dat soort dingen. Dus dat is ook niet zo die rijmelarij, dit is gewoon wat anders. Ik hou niet van om het er zo dik bovenop te leggen. Je moet een beetje door de tekst kunnen heen kijken en zo. Dat vind ik interessanter.

0: Ja, ik ben altijd. Ik heb nooit. En dat heb ik nog niet en zo. Ik heb nooit lang achterom gekeken, maar ook niet ver vooruit. Zoiets van. Ik plan dit of ik plan dat. Een heleboel mensen plannen hun leven. Nou, dat volgens mij valt het niet te plannen. En ja, ik heb hem eigenlijk toch heel veel bij de dag geleverd. What comes our way, we're gonna do. Dus ik heb geen planning gehad. Ik heb ook zeker niet gedacht van ik word een ster of zoiets. Of wil een ster worden. Dat was eigenlijk niet aan de orde. Ik wilde gewoon die muziek maken. En dat was eigenlijk het belangrijkste. Dus je zou kunnen zeggen, my aim is true. Dan moet ook nog, wie heeft er ooit, was dat Joe Jackson of Elvis Costello? Een van die twee die ooit een nummer heeft gemaakt. Maar dat slaat het dan eigenlijk wel op.
1: En veel deden het ook om zoveel mogelijk meisjes te kunnen versieren natuurlijk.
0: Nou ja, dat goes with the job.
1: Een vervelende bijkomstigheid.
0: Nee, niet echt. En ik moet eerlijk zeggen, ik was wel trouw aan mijn. Als ik een vriendin had, was ik er trouw aan. Maar had ik geen vriendin, dan hield ik me daar niet aan. Ik bedoel, dan hebben wij toch heel wat dames zo links en rechts versleten. In die bandjes, in die bezettingen waar we dan. Maar dat, zelfs dat is op een gegeven moment. Het is net zoals met drugs. Dat is op een gegeven moment ook niet meer leuk.

Het is op een gegeven moment, in de 60e jaren, dat was leuk, was drugs, was iets nieuws. Het werd geëxperimenteerd en men probeerde er ook iets mee te doen. In tegenstelling tot, dat was leuk, was drugs, was iets nieuws. Het werd geëxperimenteerd en men probeerde er ook iets mee te doen. In tegenstelling

0: Ik hou er niet van dat iemand anders baas wordt over mij en zo. Ik wil ook geen monkey om mijn bek. En ik zou er niet aan denken dat ik hier nou moest zou zitten. En ik had even een snuif nodig, of weet ik veel wat, of even een paar pillen om dit gesprek te voeren en zo. Ik bedoel, dan ben je een hele dag weer kwijt. En ik bedoel, je kunt niet dat. En sterke drank, dat hebben we. We hebben veel gezopen ook en zo. Maar dat heb ik ook. Dat drink ik ook al sinds 11 jaar niet meer. Dus ja. Op een gegeven moment vind ik het ook. Laten we zeggen dat ik het op een gegeven moment ook eigenlijk wel dom vind en zo.
1: Sitting at my table with my almost empty glass. I'm looking through the bottle that's featuring my past.

0: Heeft dat uiteindelijk ook niet geleid tot de scheiding Musquet-Gelling?
1: Nou, ik denk, ja, daar kan ik mijn vinger niet precies op leggen. Ik bedoel, Gelling was toen ineens weg bij de Iering. En wat hij daar... Ja, er kwamen op een gegeven moment... Hij woonde toen vlak bij mij in een flat. Daar wel rare mensen s'nachts douchen en zo. Dat drong eigenlijk niet tot me door dat het wel eens dealers zou kunnen wezen. Maar in ieder geval, hij is daar toen heen gegaan. En daar heeft hij niet lang volgehouden. Maar hij is toen daar toch in een bepaalde scene terechtgekomen die waarschijnlijk niet zo goed voor hem was. En, maar goed, hij zat daar en ik zat hier. Dus ik had daar geen last van. Maar ja, hij is daar toch een beetje in blijven hangen. Hij is op een gegeven moment toch aan de verkeerde middelen gegaan. En daardoor ook niet meer bruikbaar. Anders hadden we hem er wel bij genomen. Ik bedoel, dat is beslist een feit. Maar mensen denken dan altijd dat wij ruzie hebben. Maar dat is niet zo. Ik heb geen ruzie met Ilko. Ik bedoel, waar het over gaat is dat wij hem als gitarist gewoon niet meer zagen zitten in deze band. Gewoon. Omdat hij niet consistent genoeg was. En dat is de enige reden.
0: Want het was een wereldgitarist, dat werd algemeen erkend, ja, ook door mensen als Clapton en dergelijke.
1: Op die cd van Schiedam kun je dat nog heel goed horen. En, maar dat was toen. En, ja, als jij je heel lang gebruikt, dan ten eerste wordt je mind anders, maar ook je lichamelijke conditie wordt anders. En Ilko is ook 60 jaar, weet je wel, met een dag. Dus ja, hij heeft toch wel een boel jaren van zijn leven eigenlijk weggegooid, lijkt me.
0: De blues ook doorleeft, zou je kunnen zeggen.
1: Ja. Ja, het is wel een bluesverhaal. Als je het zo wilt zien.

0: Net zoals het ook bij QB met brood ook niet opschoot. Want dat is ook zo'n verhaal van, ja, had hij nou wat gepikt en waardoor hij eruit moest in de bak eventueel?
1: Herman reisde het hele land af op een gegeven moment. Een tijdje zat hij op de opium en dat hield hij dan uit Dordrecht. Nou, toen, speed, dat moest ook overal wegkomen. Naar België, anorak ophaal met de pak tegelijk. Want dan kon je dat ook krijgen, dat was allemaal in die buisjes.
0: Bij de apotheek.
1: Ja. Dus die was ook de helft van de week, was hij pleiter. Maar we wisten, hij kwam, als hij moest spelen, was hij er altijd. Maar toen werd ik een keer opgepakt in Den Haag of zoiets. Met dopen, ook met een heleboel LP's gejat en zo. Nou, toen moest hij dus zitten en zo. En toen kwamen we naar Amerika en het ging dan niet, met brood niet door. En die veroordeling mag er niet in. Dat is nog steeds zo trouwens hoor. Toen kwam Helmich. En vreemd genoeg hebben Herman nog pianoles van Helmich zijn vader gehad. Want die zaten bij elkaar in dezelfde klas van de lagere school, middelbare school. En die kenden elkaar ook. Maar ja, Helmich hebben wel zijn eigen stijl hoor. Vond ik wel een leuk stijltje en zo. Maar een echte groot pianist was hij natuurlijk niet. Helmich is veel beter. Maar toen waren we Herman kwijt. Dus het is Helmich gekomen. En dat is eigenlijk de bezetting zoals hij nu nog speelt. Minus Schelling dan. Maar Herman Java is toen later gekomen. En daar speel ik ook al 19 jaar mee. Dus dat is ook heel erg lang. En dat is echt mijn broer geworden zo'n beetje. Dus

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: We houden ons 14 dagen bezig met het alfabet van het basispakket. En vandaag behandelen we de letters F en G. Eric Clapton is intussen 77 jaar, maar speelt nog steeds de pannen van het dak. En hij heeft een mooie carrière gehad bij de Yardbirds, John Mayall en de Bluesbreakers, Cream, Blind Faith, Delaney en Bonnie en Derek de Domino's. En daarna ging hij solo verder en we hoeven ook geen medelijden met hem te hebben, want hij verkocht intussen 280 miljoen albums. Eric Clapton, Further On Down.

Eric Clapton, Further On Down The Road. Arthur Conley uit Georgia woonde het grootste deel van zijn leven in Nederland, in Ruurlo. En na het overlijden van zijn mentor Otis Redding ontvluchtte hij Amerika, waar hij dagelijks racistisch en homofoob werd benaderd. Hij overleed in 2013 in Ruurlo op 57-jarige leeftijd. Arthur Conley, Funky Street.

Uit de Conley Funky Street. Paul Carrack uit het Engelse Sheffield kennen we van Squeeze, The Bleeding Heart Band, Mike and the Mechanics en Ace. En zijn nummers werden intussen opgenomen door Linda Ronstadt, The Eagles, Tom Jones en Michael McDonald. En hij werkte mee aan albums van Roxy Music, The Pretenders, Roger Waters, Elton John, B.B. King, Simply Red en Ringo Starr. Paul Carrack, From Now On.

Paul Carrick, From Now On. Chris Kane, dat is een bluesgitarist uit Californië. De man is al jaren bezig, maar hij kwam nooit verder dan het kleine clubcircuit, terwijl hij prachtige albums produceerde. Hij toert regelmatig in Nederland, waar hij wel een hele trouwe aanhang heeft. Chris Kane, Feel the Chill.

Chris Kane, Feel the Chill. Kieran Kane, dat is een singer-songwriter uit New York en hij is tevens de eigenaar van Dead Reckoning Records. Hij trok via Los Angeles naar Nashville, waar hij tegenwoordig werkt als songwriter en studiogitarist. Zijn eerste albums kwamen nog uit bij grote labels, Elektra en Atlantic Records, maar sinds 1995 komen zijn platen uit bij zijn eigen label. Kieran Kane, Find My Way Home.

Kieran Kane, Find My Way Home. Het nummer is geschreven door bluespianist Eddie Boyd in 1952 en de blueswereld dook er bovenop. Het nummer werd opgenomen door John Lee Hooker, Muddy Waters, The Yardbirds, B.B. King, QB and the Blizzards, Buddy Guy samen met Junior Wells, Luther Allison, Bobby Bland, Steve Marriott en Eric Clapton. Dit is de versie van Freddie King, een bluesgitarist uit Texas, die in 1976 al overleed en slechts 42 jaar werd. Freddie King, Five Long Years.

Freddie King, Five Long Years. Chris Christofferson uit Texas studeerde in Engeland aan de Oxford Universiteit. Hij was helikopterpiloot in het Amerikaanse leger en daarna in 1965 ging hij naar Nashville om daar te werken als songwriter. En hij schreef legendarische nummers. Me and Bobby McGee, For the Good Times, Sunday Morning Coming Down en Help Me Make It Through the Night. Hij is 86 jaar en componeert nog steeds. Chris Christofferson, Forever in Your Love.

Kris Kristofferson, Forever in Your Love. En we zijn toe aan de letter G van het basispakket. Marcus King is een 27-jarige bluesgitarist uit South Carolina. Hij is de zoon van bluesgitarist Marvin King. En hij werd ontdekt door een andere gitarist, door Warren Haynes. Het komt van zijn album Carolina Confessions. En dat werd opgenomen met ster-producer Dave Cobb in Nashville. Marcus King, Goodbye Carolina.

Marcus King, Goodbye Carolina. Toby Keith komt uit Oklahoma en zijn debuutalbum dateert alweer uit 1993. Intussen heeft hij 40 miljoen albums verkocht. Hij had 20 nummer 1 hits in Amerika en 22 top 10 hits. En daarvoor kreeg hij van president Donald Trump de National Medal of Arts. Al weet ik niet of je daar nou zo blij mee moet zijn. Toby Keith, God Love Her.

Toby Keith, God Lover. Bessie Smith nam het nummer al op in 1928 en daarna werd het nog gecoverd door Nina Simone, The Animals, The Amen Corner, Eric Burdon, Elkie Brooks en Andy Fairweather Low samen met Eric Clapton. De versie van Cube in the Blizzards komt van het debuutalbum Desolation uit 1966. Cube and the Blizzards, Gin House Blues.

0: begging you, I'm begging you, baby. I do it on my knees, you know. Please, please, please, please, give me my gin. Give me my gin. I ask you, give me my gin. I wanna make myself believe. I want to make you understand. I wanna make you understand now, now, now. You had to give that big, big bottle of gin. Right on, right on, right on now. Please, please, baby, baby, give me my big bottle of gin. Baby, baby, please, please, please, please.
1: QB and the Blizzards, Gin House Blues. W.C. Clark, dat is een Texaanse bluesgitarist. Hij heeft de bijnaam The Godfather of Austin Blues. Hij begon als gitarist bij Joe Tex. En daarna begon hij de W.C. Clark Blues Review samen met Jimmy Vaughan en Angela Straley. Later begon hij de Triple Treat Review met Stevie Ray Vaughan en Louann Barton. Het nummer is geschreven door Alan Toussaint. W.C. Clark, Get Out of My Life, Woman. Get out of my life.

W.C. Clark, Get Out of My Life, Woman. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Johnny Copeland verhuisde vanuit Louisiana naar Houston, waar Lightnin' Hopkins en Albert Collins actief waren. Hij begon een band met Albert Collins, maar hield het voor gezien toen de disco Amerika veroverde. Hij verhuisde naar New York, waar hij 7 maanden na een hartoperatie overleed. Maar dochter Shamikia Copeland zette familie traditie voort. Johnny Copeland, Ghetto Child.

0: Yeah. Come on in my kitchen. In de uitvoering van Capmo, het oude nummer van Robert Johnson. Ja, dit is niet te horen in de show van Steve Cushing, Blues Before Sunrise. Hij beperkt zich tot zijn timeslot, de periode 1950-1965, met de nadruk op de 30er en 40er jaren.
1: Ja.
0: Maar hij heeft er wel zeker een ambivalentie over.
1: Ja, als je hem vraagt van hoe zit dat nou verder, dan zegt hij, ja, die moderne blues, dat is toch een soort van rock'n'roll geworden. De blues heeft de muziek beïnvloed naar de rock'n'roll en nu wordt die blues weer terug beïnvloed door die rock'n'roll. En dan creëer je dus wat hij zegt van die snare stringbenders. Dat ben dan mensen die de toon, de snaren buigen. Hij zegt tot ze bijna vals worden, out of tune. En drums met het geluid van een sledgehammer, weet je wel, van een moker. En hij zegt, dat hoor je eigenlijk niet bij de blues. Dat vind jij niet muzikaal genoeg. Maar als je hem dan vraagt hoe het dan zit met moderne mensen, van die dan teruggaan.
0: Daar heeft het ook niet op.
1: Daar heeft hij het ook weer niet zo op. Dat vindt hij dan wel heel goed. Maar waarom zou je dan nu nog weer Robert Johnson gaan spelen?
0: Yeah.
1: Ja, dat is. En dan start hij dan toch weer. Hij zegt, dan kun je misschien toch nog weer beter een stringbender wezen en zo. Maar ja, hij gaat ook een beetje op het sociale aspect in. Van dat de mensen in de 50, 60 jaren het leert hebben van de generaties voren en dat er nou generaties bluesmensen zijn, jonge negers, die helemaal niet meer weten hoe het daar westen is.
0: Nee.
1: Dus wat dat betreft.
0: En die ook niet met die muziek opgegroeid.
1: Nee, bent. En wat dat betreft, daar kan ik hem wel gelijk aan geven. Ja. Dat is eigenlijk wel een belangrijk punt waar hij hier.
0: Want hij giet zelf ook verder niet op zoek naar nee talent of. Hij woont amper concerten bij, begreep ik.
1: Nee, hij heeft zelf speelt dan, zegt hij, met Magic Slam, Sunnyland Slam en Eddie Cleanhead Vincent en zo en dat soort mensen. Maar dat
0: heeft zich nog een beetje teruggetrokken in zijn blues bastion.
1: Ja.
0: In zijn huis met zijn cd's, met zijn platen, met zijn opnamestudio, met zijn hond die erbij.
1: Ja, wij hebben het natuurlijk wel heel druk met het uitzoeken van die programma's. En het gaat minder in op het. Op het hedendaagse gebeuren. Ik denk dat hij gewoon zegt van ja, ik moet die programma's maken en dit is wat ik. This is what I like. En
0: ja,
1: dat is het.
0: Het is een beetje naar binnen gekeerd, denk ik.
1: Ja.
0: En ik denk dat hij ook op die manier ook omgaat met de muzici, met de zangers en met de muzikanten.
2: Well, I love to do interviews, but my interviews are very selective. I don't have anybody on the program live. Well. Now I'm not live. I'm taped a week ahead of time. But for the first 16 years when I worked at WBEZ in Chicago, I had facilities to edit interviews. So I would have people come in and record 2 and 3 hour interviews with them and then edit them down to maybe an hour and a half of just them talking, just them telling their stories and mix the music in. But for the last 3 years, I've been doing the show as an independent here at home, and I haven't had the facilities up until the last 3 months to edit anymore. Now in that computer, I have a digital editor, so I've been thinking very, very strongly about going out and doing interviews again. I just ran across, I'm not sure if you're familiar with him, Matt Guitar Murphy has a brother, Floyd Murphy, who played for the Sun label during the 1950s. And as a matter of fact, most people don't know this, but he was on a couple of classic recordings by Junior Parker, Mystery Train and Feel So Good. They say Pat Hare, but it wasn't. It was Floyd Murphy. And Floyd lives about an hour away from me. And I met him down at the Blues Festival and got his number. So I've been thinking about going out and interviewing him. Johnny Twist, are you familiar with that name from the 1960s? He's been after me to do an interview, and there are a lot of other people that I could talk to. I don't like to just talk to musicians. Over the years, I've talked to, I had interviews with classic blues singers, Alberta Hunter and Sippy Wallace. Personalities here in Chicago. Have you ever heard of Marl Young? Marl was a piano player and a band leader who did the T-Bone Walker recordings on the Rumboogie label here at the Rumboogie Club. And he was a very active arranger. He was at the El Grotto, the Rumboogie, the Club de Lisa. And he's out in Los Angeles. I've done interviews with him. I don't really want to talk to all the people that everybody else wants to talk to. I don't want to talk to Coco Taylor. And when I was working at WBEZ and there was this large black audience that was in touch with this music, I had a guy call me up and say, hey, have you ever talked to Andrew Tibbs? Are you familiar with the name Andrew Tibbs?
3: No.
2: He recorded for the Aristocrat label in 1947 and did some very famous recordings, Union Man and Bilbo Is Dead and that kind of stuff.
3: Oh, yeah, Bilbo is the governor of Mississippi.
2: Right, yeah. Well, these are people...
3: The guy who wants to bring the Negroes back to Africa.
2: Right, yeah, yeah. Well, and you know, Tibbs did a recording about that. But I get an opportunity to record people that most people don't even know about. And I really think that's a much more valuable service than, as much as I like Buddy Guy, than another interview with Buddy or that kind of thing, you know.
4: Baby, don't you want to go?

0: Dat is al wel een tamelijk rudimentaire versie van het oude Elmo James stuk Shake Your Money Maker van Fleetwood Mac.
1: Ja, in de eerste jaren van Fleetwood Mac, toen Fleetwood Mac nog Fleetwood Mac was, zou ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Peter Green en Danny Kirwan was dat. En dit was de slide van Jeremy Spencer. En John McPhee,
0: ja,
1: die speelde toen en nu nog bas. En Mick Fleetwood op de drums.
0: En dat was de muziek waar als Steve Cushing eigenlijk als eerste met in aanraking kwam met de gitaar van Peter Green.
1: Ja, Albatross zei hij in de vorige uitzending. Ja. Zo is hij bij de oude stijl van de blues terechtkomen. En verder zei hij nog iets over, over geld en zo. Dat heel moeilijk was. De public radio en al dat soort dingen.
0: Ook hij zendt het ook voor niks uit, hè?
1: Ja, ja.
0: Dat wordt op de satelliet zet. Ja. En iedereen die het eraf wil halen, die mag het eraf halen. Doet ondertussen 70 stations in Amerika. Ja, en dan probeert hij toch met een klein beetje sponsorschap van de Jazz and Record Mart van Bob Koestler.
1: Ja. Victoria
0: Amps.
1: Amps, ja. Dus er zijn een aantal mensen dan, kleine zelfstandigen, zou ik maar zeggen. In de muziekbusiness daar. Mensen met het hart op een goede plaats, neem ik aan. Die zo'n programma nog sponsort.
0: En hij zei ook, cultuur is niet veel geld te vinden
1: nee,
0: in Amerika.
1: Nee, dat hij zei ook van. Ook onder de zwarte bevolking was eigenlijk. Die was toch eigenlijk veel meer hip. En die volgde meer de laatste modetrends. En dan pakken de. Wat ik zo net al zei, de pakken de wit net weer over. En die maken een bult geld meer.
0: Ja, toch typisch met, of typisch, ik weet niet. Don't look back, hè? Dat is toch heel sterk in Amerika. The next thing, what's new, door draait het allemaal om.
1: Ja, maar hij zei toch ook weer dat de witten dan weer de verzorgd hadden, die blues weer, dat de inheritance weer een beetje naar voren komt. Ja, dat er nog wel wat gemaakt werd.
0: Ja. Ja, een rare wisselwerking, een raar spanningsveld tussen blanke cultuur en zwarte cultuur.
1: Ja, het is net of dan de meer begaafde blanke mensen, als college kids, zich dan op een gegeven moment schuldig voelt en dan gaat kijken naar hoe kunnen we de boel als weer een beetje omdraaien of zoiets.
0: Ja, want hij is er ook een voorbeeld van natuurlijk. Ja, Steve Cushing is ook een blanke jongen, niet uit de binnenstad, niet uit de ghetto's of zo, maar uit de buitenwijk van Chicago. Hij heeft trouwens voor zijn radioprogramma ook een keer een onderscheiding gehad.
2: I got a handy award up there from the Blues Foundation last year, and the ceremony was held in Memphis. It was the first time I'd been down there, and I was surprised at how little of what was, the historic Memphis blues is still left. You know, the Peabody was there, and that little strip in Beale Street.
3: Yeah. Hey, quiet.
4: Can we hear the tune of Blues Before Sunrise?
5: This is Blues Before Sunrise. Each week, we examine the forgotten pages.
4: Most of the time, you play LPs.
2: Most of it's on compact disc at this point.
4: Compact disc, yeah.
2: Yeah, I went for compact disc in a very big way because I noticed that when I had LPs, the more you play them, the more wear there is on them. Mm. And over like a 10-year period, I could actually hear the surface noise coming on top of the old surface noise. And I'm just hoping that with the CDs that there won't be a lot of deterioration over the years. So come on, it's got to be there. We go.
4: You're looking for something special.
3: Oh, Arnell, that's the one with Little Walter, wasn't it?
2: Well, that was what he was on, but this is the Johnny Williams, Johnny Young records.
3: Bernard Abrams, who's got the record shop.
2: Maxwell Street Radio.
3: We've been there yesterday. There's nothing left, huh?
2: No. Well, the funny thing about Abrams was that when you went in there, he would never let you look through the records. Mm-hmm. You tell him what you want, and he'd go back and rummage around. And when it came to his Ornell label, I think he was constantly repressing these things. Mm-hmm. But everybody who came in and bought one, he told them that they got the very last copy and how lucky they were,
3: But as a label, it existed only 1 year, I think.
2: Whoa. Oh, yeah.
4: It's not in the middle.
2: This is the new technology here.
3: Ah!
2: Actually, I do this quite often during the program. We stop the tape to get records on center.
0: Uh-huh.
2: Anyways, they're... Are you familiar with Johnny Williams? Reverend Johnny Williams? Who's
0: no,
2: still alive
0: me.
2: On the west side of Chicago. And he dropped out of blues, I think, about 57 or 58. But again, that's a person that, through contacts who listened to my show, I was able to get a very good interview with him.
0: Mm-hmm.
2: Went over to his apartment, which is about 4 miles from here, and sat down one afternoon. John and Grace Brim were very nice to me. Are you familiar with them from Gary, Indiana?
0: Yeah.
2: John Brim?
3: John Brim, yes.
2: Yeah. They've always been very nice. In fact, they used to call on a regular basis. And when I first started doing the show, I heard from Blind John Davis all the time. You know, the old Bluebird pianist? Because he knew, so many of the guys. In fact, when I first started doing the show, Blind John called me and took me to see Tampa Red, who was still alive, in a nursing home on the west side.
3: Mm.
2: So I got a chance to meet Tampa Red. He
3: when was that?
2: Oh my goodness, this was like 78, 79.
3: Uh-huh.
2: And Tampa was very senile. He wasn't in his right mind, but he was very friendly. And the people who were supervisors there would allow you to bring in one can of beer and as many cigarettes as you wanted to give him, because he was smoked just like a smokestack all the time, you know. So I used to go over and talk to Tampa, and it was funny. He didn't know anything that was going on, during the day you were there. He didn't have any notion of the news or current events, but he could tell you all about things that happened back during his golden era, And he told me he told me a story about he and Georgia Tom and Big Bill Brunzi hopping in a car and driving to Indianapolis and having a 3-day blowout with Leroy and Scrapper and the guys down there, and how they drank till they didn't know where they were. It was real interesting stuff, Very nice guy.

0: de Seminole Blues van Temper Red. Seminoles, dat is een Indiaanstam in Amerika. Temper Red, die kwam van oorsprong uit Florida en die is overleden in Chicago. Was een van, ja, ook een van de eerste slidegitaristen die is in Chicago speelde al in de 20e jaren. Gewoon op de straten door zo. En dat is ook typisch de muziek die als Steve Cushing graag draait.
1: Yeah.
0: Voor zijn programma heb je trouwens een WC Handy Award gekregen. En dat geeft toch ook wel de waardering aan die hij in Amerika doorveur ondervindt.
1: Hij werd uitgereikt in Memphis en hij vond daar ook helemaal niks terug van wat de West was. Alleen de Peabody.
0: Ja, en dat kleine stukje van Bill Street. Hè?
1: Ja, en Tampa Red, die hebben we nog een keer in 78 nog een keer opgezocht. En die was toen al heel oud. Was seniel en zat in een of andere verzorgingshuis. Daar had hij ook nog.
0: Je had nog een mooi verhaal over Big Bill Brunsie. Die met zijn moorden aan de reis ging 3 dagen. En dat ze zoveel drunk dat ze amper mee moesten worden. Zo ging dat ook nog wel eens in de blues. Ja, we zijn dan aan het einde van de reis in Chicago eigenlijk. Over Maxwell binnen we geweest, bij Buddy Guy binnen we geweest, Halstead binnen we geweest, het graf van Muddy Waters binnen we geweest.
1: Chess
0: binnen we geweest. En dan, dan loop je op een late avond naar een paar pinten gevat te hebben in Miller's Pub. Dan loop je de stad uit en dan denk je, Chicago.
2: Een mooie stad. Een stad om nog eens een keer naartoe te gaan. En een stad waar inderdaad nog veel blues wordt gespeeld. Hoewel het wel een soort van blues toerisme is. Ik bedoel, er wordt niet echt creatief blues gemaakt, vind ik. De stad aan zich, daar denk ik van, daar kun je nog eens een keer weer naartoe gaan. Heel veel... mooie plaatsen, fantastische skyline. Alleen ik zou je niet aanraden om ver uit de stad te gaan zitten en met een auto naar de stad toe te gaan, want het is een vreselijke beproeving. Het verkeer dat wil je nog wel eens vastlopen en het is hier zo verschrikkelijk groot dat dat een probleem is. Maar verder zou ik zeggen, als je in de buurt van Chicago komt, ga er naartoe. Want het is een hartstikke mooie stad. En er is toch wel veel te doen op bluesgebied.
0: En er is een mooie pub.
2: Dus ga eens op de Wabash kijken. Bij Miller's Pub, een hele oude pub waar allerlei celebrities zijn geweest. En trouwens, ga ook even naar Bob Cousers. Recordmarkt en tapes. Een van de grootste winkels op het gebied van jazz en blues. En als je dan nog een eindje terugloopt, dan kom je vanzelf bij Buddy Guy's Legends uit. Ook een, waar je een hele goede gumbo kunt eten. Maar waar je ook nog eens af en toe vrij behoorlijke muziek kunt horen.
0: En dat was Chicago.
2: Chicago. Chicago, bedankt.

0: Begint het volkslied van Chicago, Sweet Home Chicago, in een uitvoering uit de 70e jaren van Barry Goldberg en Friends. Onder andere met Mike Bloomfield op gitaar.
1: Ja, ook nog even bij Murray speelt en later heel bekend geworden van Super Session met Al Cooper.
0: Ja, en verder nog met Harvey Mandel en de blueszanger Bobby Jones. Niet alleen nog vandaag, maar ook vroeger speelde de radio een hele belangrijke rol in het verbreiden van de muziek, dus ook van de bluesmuziek. Alleen nog al dit nummer is misschien wat dat betreft een ode te noemen. Want Sam Evans, dat was een discjockey, die werkte bij WGES, een radiostation in Amerika. Een radiostation dat is dan ten oosten van de Mississippi. Nee, ten westen van de Mississippi. Ja, zeker. Nee, ten oosten van de Mississippi.
1: Ten oosten van de Mississippi. En de KFV is aan de
0: aan de westkant. Ja,
1: aan de westkant.
0: Dat is grappig in Amerika. De Mississippi is dan de scheiding.
1: De Great Divide.
0: Ja, de kant van Californië, zeg maar, begon alles met een K. En aan de andere kant, de kant van New York, begon alles.
1: De Great Divide.
0: Ja, de kant van Californië, zeg maar, begon alles met een K. En aan de andere kant, de kant van New York.

0: Opgenomen op 23 oktober 1950 met Little Walter op de mondharmonica Virtuos.
1: Ja. En, iemand anders die ook bij de radio was, ook mondharmonica spullen. Dat was James Cotton, dacht ik niet.
0: Ja, zeker, ja. Want die zorgde er ook voor van dat uiteraard de bluesmuziek, dat die ook de nodige promotie kreeg. Ja, die zat weer bij een ander station. Ja, die stations zijn voor ons West-Europeaan moeilijk uit elkaar te holen. Want het begint allemaal met die W, met die W.
1: Ja.
0: Of het nou WDIA is in Memphis, een van de bekendste stations.
1: Daar zat Cotton zat in Memphis, of niet?
0: Ja, die zat net buiten Memphis.
1: Ja.
0: En dit was station waar ze onder andere B.B. King bij werkte.
1: Ja. Gek dat ook deze mensen vaak als... Als discjockeys werkt hebben, maar ook bijvoorbeeld...
0: Ja, maar dan zit hij in de muziek, denk ik, of niet?
1: Ja.
0: Tenminste, dat
1: schat ik zo. Sly was ook van de Family Stone.
0: Ja.
1: Ook een man die eerst discjockey was en zo.
0: Want
1: zelfs Otis Redding in Macon was eerst DJ.
0: Ja. KWEM, dat zit dus net aan de overkant bij Memphis over de rivier. Ja. Dat zit in West Memphis. En door was James Cotton, die was door disc jockey. En dat is ook de reden dat wij nou ook een van de bekendere nummers van Muddy Waters draait. Deep Down in Florida van de LP Hard Again met James Cotton op mondharmonica.

0: Deep Down in Florida met James Cotton op de mondharmonica. En dan hoor je toch het verschil, vind ik in ieder geval, tussen Little Walter en James Cotton.
1: Ja, stilistisch is er wel enig verschil. Ja, ja. Ja,
0: ook qua intentie heb ik het gevoel. Hè?
1: Ja, en
0: de opname Cotton
1: kwam ook later, hè, weer.
0: Ja.
1: En het is anders opnemen.
0: Ja.
1: Het is, Cotton klinkt wat meer de. Ja, wat meer. Over, ja, hoe noemen ze dat? Meer overspraak heet dat.
0: Ja, ja.
1: Meer geschranst. Zoals ze dat vroeger zei. En ja, Little Walter klonk wat helderder. Ik denk dat de invloed van Lynyrd Chess was. Want onlangs las ik nog dat Jimmy Rogers ook heel ontevreden was. Dat Chess altijd de verkeerde ding deed met een product.
0: Nog even terugkomen op die radio. Het begunde allemaal natuurlijk in Clarksdale met de radio. Ook voor Muddy met WROX. Met Earl Wright, hè?
1: Ja.
0: Want
1: ja.
0: Die volgens mij al meer dan 50 jaar door radio maakt.
1: Ja, ja, ja. En je hebt West Helena, waar je dus King Biscuits.
0: Net aan de andere kant van de rivier.
1: King Biscuits Hour, dus KFFA. Waar Sonny Payne al jaren actief is met zijn King Biscuit Hour of Blues.
0: Ja. Nou, blues op de radio, het zou altijd blijven bestaan.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: De volgende etappe in Harry's Blues die leidt naar Detroit, oftewel
1: Motor City.
0: Motown, het museum, onder andere van Temla Motown en aan de boorden van de rivier de Hudson. Want Chicago ligt vlakbij Canada, door ligt een prachtige bluesclub waar ze bij ons uitstekend vermaakt heeft.
1: Ja, en die bluesclub, dat is de Soup Kitchen.
0: Hele bijzondere aflevering in Detroit, volgende week in Harry's Blues, The Way Up North. Vandaag gemaakt door technicus Regel Meijer, samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Met dank aan de Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en in samenwerking met VPRO Radio. Tot volgende week, mensen.

0: Carolien Stokrollo, Blues Radio Drenthe. De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Amerikanen. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het is een compositie van Harry Musquet en Eelco Gelling uit 1966. En het komt van het album Ballads. Dat is een mooi album waarop alle bekende ballads staan. Window of My Eyes, Somebody Will Know Someday, So Many Roads, Thursday Night en You Don't Know.

QB in the Blizzard, You Don't Know. Bluesveteraan Buddy Guy heeft een fonkelnieuw album, Ain't Done With The Blues, opgenomen met een sterrenbezetting. Gitarist Rob McNally, organist Chuck Level, gitarist Kingfish, slidegitarist Joe Walsh, gitarist Joe Bonamessa en gitarist Peter Frampton. Buddy Guy, Blues on Top.

Buddy Guy, Blues on Top. Kenny Neal uit Louisiana, dat is de zoon van mondharmonica-speler Raffle Neal. En hij leerde het vak in de band van Buddy Guy. Dit komt van zijn soloalbum Hoodoo Moon, opgenomen met toetsenist Lucky Peterson. Kenny Neal, Carrying the Torch.

Kenny Neal, Carrying the Torch. Van Morrison zong de blues toen zijn vriendin ernstig ziek werd. Het komt van zijn eerste soloalbum Blowin' Your Mind, opgenomen in New York met de legendarische producer Burt Burns. Van Morrison, T.B. Sheets.

try.

lied to the fools around.

0: All right, too. Yeah. It ain't funny at all. You land in a cool room, man. You land in a cool room. In a cool room. In a cool room.
1: Van Morrison. T.B. Sheets. Little Milton uit Mississippi nam tijdens zijn periode bij Stax Records in Memphis een nummer op van de huiscomponisten Isaac Hayes en David Porter. Little Milton. Little Bluebird.

Little Milton, Little Bluebird. Otis Rush uit Chicago was beroemder in Europa dan in zijn geboorteland. En hij toerde dan ook voortdurend in Duitsland, Zweden en Engeland. En het bluescircuit van Chicago speelde hij nog regelmatig met Muddy Waters, Junior Wells en Buddy Guy. Dit nummer werd ook opgenomen in Zweden. Otis Rush, Troubles, Troubles, Troubles.

Otis Rush, Troubles, Troubles, Troubles. Rita Chiarelli, dat is een blueszangeres uit Canada. Ze nam samen met gitarist Colin Linden een eigen compositie op voor haar album Just Getting Started. En het gaat over de geboorteplaats van Elvis Presley, Rita Chiarelli, Tupelo.

Rita Chiarelli, Tupelo. Het komt van het album Don't Explain van Beth Hart en Joe Bonamessa, opgenomen in Los Angeles met topproducer Kevin Shirley. Beth Hart en Joe Bonamessa, I'll take care of you.

Hart en Joe Bonamessa, I'll Take Care of You. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Jimmy Johnson uit Mississippi kwam samen met zijn broer Sil Johnson naar Chicago, waar ze alle twee succesvolle bluesartiesten werden. Dit komt van het album Every Day of Your Life. Jimmy Johnson, I Need You So Bad.

0: Siena tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harris Blues. Je weet wat de hoofdstad van Nederland is, hè? Een grote stad in het westen, die vaak bezongen is trouwens, Amsterdam. Onder andere door Mary Couture op haar nieuwe cd Dark Enough to See the Stars. Wij draaien het straks. Verder drie uitvoeringen van Roll and Tumble Blues, oftewel Rolling and Tumbling. Origineel is van Hambone Willie Newburn uit 1929. Maar we beginnen met Luke Winslow King. Hij heeft het over juni, Slow Sunday June.

Slow Sunday Tune van Luke Winslow King van de CD If These Walls Could Talk. Nou, als de muren van Slag in Borgen kunnen praten, dan zullen ze zeggen: hey, deze man die is hier ook geweest. Want Luke Winslow King die heeft er volgens mij wel een paar keer opgetreden in Van Slag in Borgen. Helaas, de gelegenheid is gesloten, althans Van Slag, de kerk is nog leus. Bonnie Raitt, de geweldige vrouw, 72 jaar, maar hij hoort zingen, dan zou je dat helemaal niet zingen. Alsof je stem helemaal niet verandert, alsof ze tijdloos ouder wordt. Dit is van hun nieuwe CD, Just Like That, Made Up Mind.

Made-up Mind van Bonnie Raitt van haar, nou, hoeveelste cd is dat al niet meer? Een dik in de 20, denk ik wel. Just Like That, titel van de cd. Vorige week draaide ik een nummer van Mary Couture, de zangeres uit New Orleans. De cd Dark Enough to See the Stars. En toen vertelde ik al dat, het bent vaker wat, nou, ik wil niet zeggen droevige liedjes die ze zingt, maar liedjes met een boodschap, serieuze liedjes in elk geval. Ik weet niet of dat ook geldt voor de volgende, want Amsterdam is heel vaker bezongen. Van David Bowie tot Coldplay, van Crowded House tot Buck Owens. Maar ik had het nog niet eerder gehoord van Mary Couture.

Een ode aan Amsterdam van Mary Gauthier van de cd Dark Enough to See the Stars. Tinsley Ellis, dat is een man die vooral bekend geworden is met het nummer A Quitter Never Wins. Hij opgeeft, dan win hij niet. Nou, daar heb je groot gelijk aan. Dit is een nieuwe cd van Tinsley Ellis, Devil May Care, en daarvan Beat the Devil.

blanke gitaarblues van Tinsley Ellis gaat weer naar de zwarte blues van The Cold Stairs. Dat is een duo uit Amerika, Brian Mullins op drums en Chris Tapp op gitaar. Die wel een beetje in hetzelfde idioom fungeert eigenlijk, de stevige bluesrock. Een nee-cd is van deze beide mannen nu te komen, Heavy Shoes en daarvan Dust in My Hands.

Kijk, je hoort de wind blazen. Stof vlug over de prairie. Dust in my hands. De Cold Stairs van hun cd Heavy Shoes. Je hoort het in Harry's Blues op zondagavond tussen 6 en 7... en op donderdagavond tussen 10 en 11. Vorige week draaide ik al een stuk van de cd van Rick Meijer. Rick Meijer, een gitarist uit Friesland, uit Het Beeld, uit Sint-Jacobi-parochie. Komt hier oorspronkelijk vandaan. Heeft een solo-cd uitgebracht met allerlei andere artiesten. Allerlei andere mensen die eraan meewerken. Bottleneck Jack onder andere, maar nog veel meer. En daarop staat ook het nummer Rollin' and Tumblin'. Het origineel is uit 1929, dus bijna 100 jaar alleen. Straks het origineel, maar nou de versie van Rick Meijer. Well, I roll.

0: Rollin' and Tumblin' van de nieuwe CD van Rick Meijer. Een origineel nummer van Hambone Willie Newburn. Maar in deze uitvoering zingt Minke Adema die doet de vocals. Hans Eiken naar de drums. Michel van Schiet de bas. Bas Kleine die speelde op de bluesharp. En Nico Oudhuizen op de percussie. En Rick Meijer uiteraard gitaar. Uitstekende CD van deze man uit Friesland. Het origineel, dat is al uit 1929 van Hambone Willie Newburn. Man die eigenlijk maar 6 liedjes gemaakt heeft. Maar Rollin' and Thumblin' is natuurlijk wereldberoemd geworden. Want het heeft allerlei uitvoeringen kent ook. Het is eigenlijk een beetje gepikt over een naam, maar zeg, Robert Johnson in 1936, toen die in San Antonio opnames maakt, heeft hij ook Rollin' and Thumblin' op een naam. En Bullemeis niet denkt dat het origineel van hem is, maar dat is dus niet zo. Het is uit 1929 van Hambone Willie Newburn.
1: And I rolled a night, tumbling, I cried the whole night long.

Ja, dit is echt heel lang geleden opgenomen, origineel in 1929. De originele versie van Roll and Tumble Blues van Hambone Willie Newburn. Dat is een man waarvan de zegpot zijn zal waarschijnlijk in 1901 geboren geweest. Kijk, dat wist ik dan niet eens precies. Dus niet helemaal goed in de burgerlijke stand opgenomen. Hij is in 1965 overleden. Maar zelfs door was er op een gegeven moment nog twijfel aan. Want in 1947 had hij in de bakken zitten. En toen dachten ze dat hij door overleden was. Een beetje onduidelijk leven van deze Hambone Willie Newburn. Nou, dan moet er nog een derde versie komen. En dan kun je kiezen natuurlijk voor een older versie van Robert Johnson of van Howlin' Wolf of van Elmore James. Want allemaal hebben ze dat wel opgenomen. Muddy Waters ook wel. En wat er recenter in de 60er, 70er jaren, The Cream of Jeff Beck. Maar ik kies voor een versie van Jackie Fenson. Jackie Fenson is een Texaanse gitariste, zangeres. Niet zo oud nog. Ik wil ook wel eens een nieuwe versie horen, zeg maar. Van de CD Joy U 2019. Jackie Fenson met Rollin' and Tumblin'.

drie totaal verschillende versies van Rollin en Thumblin. Het originele ding die 129. En dan bijna 100 jaar later een versie van Rick Meyer, de Friese Rick Meyer. En uit Austin, Texas van Jackie Vanson uit 2019. Rollin en Thumblin. Toen Harry Musquet en ik in 1993 in Baton Rouge waren in Louisiana, toen benen we naar Tabby's Blues Boxen West. En toen kwamen we aan de praat met Tabby, en dat is Tabby Thomas. En die had het over zijn zeunen, daar was hij knap trots op zijn zeunen. Chris Thomas King. En, want die maakte carrière in de filmindustrie. En dat vond Tabby geweldig. Tegelijkertijd wilde hij eigenlijk ook wel graag dat zijn zoon ook in zijn eigen voetsporen zou treden, namelijk de muziek. Want hij was een verdienstelijke blueszanger, Tabby Thomas. Nou, dat is later gebeurd. Want Chris Thomas King, onder die naam zingt hij, heeft nou een single uitgebracht, Phil Jorren single uitgebracht. En dat is een echte blueszinger, want hij zit een beetje op, het, op de grens van de moderne blues, de rap en de old blues. En toch dit volgende nummer eigenlijk ook wel een beetje over. Je kunt het wel in huren. De Slow Dragging Blues.

De Slow Dragging Blues. Minder rap dan ik eigenlijk dacht, dat moet ik eerlijk wezen. Maar het is wel een mooi nummer van Chris Thomas King. De volgende zangeres uit Amerika, een beetje het zuiden van Amerika, dat is een wat lastige zaak. Althans, wat de uitspraak betreft. Ze zit bij een Duits label, bij Roof. En dan ben je heel sterk geneigd om het uit te spreken als Dana Fuchs. Fuchs. Fuchs. Zo schreef je het. F-U-C-H-S. Maar als je dat dan opzoekt op in Wikipedia, dan staat er keurig netjes Dana Fuchs, pronounced as Fuchs. Fuchs. Dana Fuchs. Nou, ik hou het toch maar op Dana Fuchs. Er is een nee cd van Ruud, van deze zangeres die heel veel in Nederland optreedt. Onder andere op de Rhythm and Blues Night in Hoogeveen. De Bluesnacht in Hoogeveen. Dit is van hun nee cd Borrowed Time, Hard Road.

Dana Fuchs met Hard Road. Geweldig optreden altijd van Dana Fuchs. Stevige band erbij en een mooie vrouw om te zien die op het podium de aandacht wel naar zich toe weet te trekken. Van de NECD Borrowed Time. Op het Roof label. En daar zit ook Bernard Allison, die zit daarop. Bernard Allison, de zoon van Luther Allison, die in 1997 overleden is en die eigenlijk de familietraditie voortzet. Ook al voegt hij wel wat nieuwe elementen aan de blues toe. Dat zei zijn vader tegen van wees een beetje breder dan alleen maar blues. Bernard Allison van zijn NECD High and Lows, Hustler.

Bernard Ellison, samentrekt met Bobby Rush. Hij noemde zijn naam ook in het liedje met het nummer Hustler van de cd High and Lows. Uitgebracht op het Duitse Roof label. Albert Cummings, dat is een, zeg maar de blanke pendant van Bernard Ellison. Bernard Ellison is een zwarte man, Albert Cummings een blanke man. Zijn tiende cd heeft uitgebracht, hij is 54 jaar. Speelde ook al eens op het festival in Grollo, het Holland International Blues Festival. Zijn tiende cd die heeft hij opgenomen in Nashville, in de studio van Peter Frampton. Maar denk nou niet van dat het een country cd geworden is. Nee hoor, het is echt een blues cd geworden. Sounds Like the Road.

Albert Cummings met Sounds Like the Road van zijn nieuwe cd 10, nummer 10. Harry's Blues zit er bijna op. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van Musquet 1983 van de LP The Legend. Op een nummer met onder andere Gina de Bruin, die zong erbij. Marcel Schimschijmer op de bas. Hans Lefaye op drums. Tom Barlager zat er ook nog bij. Paul Smink op gitaar. En Harry Musquet uiteraard. Nou, wie zat er nog meer bij? Mag ik nog meer nemen? Klaas van Dijk en Ruud van Dijk op de tenorsaxofoon. Want er zaten vele blazers bij. Het nummer is geschreven door Jules Deelder uit Rotterdam. For Real.

0: Muziek voor volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: In de loop van de jaren 60.

1970 begonnen de Britse beatbands steeds vaker bluesnummers op te nemen. Dit zijn de Wheels uit Belfast en Van Morrison maakte nog enige tijd deel uit van de band Brian Rossi and the Golden Eagles. Van Morrison ging verder met Them en Brian Rossi and the Golden Eagles gingen verder als The Wheels. En dit is de debuutsingle van The Wheels, maar het is een compositie van Van Morrison, The Wheels. Gloria.

The Wheels, Gloria. Brian Poole en de Tremolos uit Londen kregen een contract bij Decca Records, terwijl de Beatles daar afgewezen werden. Maar Brian Poole en de Tremolos waren heel succesvol totdat Brian Poole solo verder ging. Hij eindigde als slager in Dagenham en de Tremolos bleven hits scoren. Brian Poole en de Tremolos, I Want

Brian Poole en de Tremolos, I Want Candy. Manfred Mann uit Londen met zanger Paul Jones had een wereldhit met Dua Diddy Diddy en daarna werd iedere single een hit. Maar na Pretty Flamingo ging Paul Jones solo verder. Dit is nog wel een compositie van Paul Jones. Manfred Mann, Tired of Trying, Bored of Lying, Scared of Dying.

Manfred Mann, tired of trying, bored with lying and scared of dying. De Yardbirds uit Londen namen een compositie op van Graham Goldman van 10cc en hij had ook al For Your Love and Heart Full of Soul voor de band geschreven. Zanger Keith Ralph overleed enige tijd later toen zijn microfoon in de oefenruimte onder stroom stond. De Yardbirds, Evil Hearted Youth.

The Yardbirds, Evil Hearted You. The Mercy Beats uit Liverpool, dat was de band van zanger-gitarist Tony Crane. En de band nam een cover op van de Amerikaanse soulzanger Jerry Butler. De grootste fan van de band was een teenager uit Liverpool, een zekere Declan McManus. En als Elvis Costello nam hij dit nummer 15 jaar later zelf ook nog een keer op. The Mercy Beats, I Stand Accused.

The Mercy Beats, I Stand Accused. The Hardwoods, dat was een band uit Londen met zanger Art Wood. En dat is de oudere broer van Rolling Stone, Ronnie Wood. Organist John Lord zagen we later terug bij Deep Purple. En drummer Keith Hartley bij John Mayall. De band was populair in het Londense bluescircuit, maar de singles werden geen hits. En de albums waren geen bestsellers. The Hardwoods, She Knows What To Do.

The Artwoods, She Knows What To Do. The Chasers uit Romford, dat was een schoolband van de Chase Cross School met zanger Roger Pinkert en gitarist Len Tucky. En hij trouwde later met Susie Quattro en werd tevens haar gitarist. Dit is een cover van de Amerikaanse zanger Dee Clark, The Chasers, Hey Little Girl.

The Chasers. Hey Little Girl. First Gear uit Yorkshire. Dat zijn de voormalige Saviors met zanger Dave Wharton. Maar ze gingen werken met manager en producer Shel Talmy in Londen. En hij bedacht de nieuwe naam First Gear. Het is een cover van Dobby Gray. En ook dit nummer werd weer opgenomen met gitarist Jimmy Page, die het erg druk had in die dagen. First Gear, The In Crowd.

First Gear, The In Crowd, Philip Goodhand Tate en The Stormville Shakers. Dat was een band uit Guildford. Ze namen een nummer op van Chris Andrews, maar deze Chris Andrews had het nummer ook aan zangeres Sandy Shaw gegeven en zij scoorde er een nummer 1 hit mee in Engeland en daardoor flopte deze single van Philip Goodhand Tate en The Stormville Shakers. Long Live Love.

Philip Goodhand Tate en de Stormville Shakers. Long Live Love. The Night Shift, dat was een band uit Mitchum met zanger Brian Wiles en gitarist Jeff Beck. En ze toerden als voorprogramma door Engeland met The Who en The Moody Blues. En later werden ze nog enige tijd de begeleidingsband van Rod Stewart. Dit is een compositie van Tim Rice, The Night Shift. That's my story.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: De EP Collection van Dion is het album van deze week en het is het titelnummer van zijn derde album. De single eindigde op plaats 3 van de Amerikaanse Hot 100 en het album eindigde op 12 in de Billboard Album Top 200. Dion, Lovers Who Wander. When she

Dion, Lovers Who Wonder. The Roulettes uit Londen, dat was de begeleidingsband van zanger Adam Faith en gitarist Russ Ballard zagen we later terug bij Unit 4 Plus 2 en Argent en drummer Bob Henrit bij Unit 4 Plus 2, Argent and the Kings. The Roulettes, The Long Cigarette.

The Roulette, The Long Cigarette. James Royal en The Hawks, dat was een band uit Ealing in Londen. En de band coverde een hit van de Amerikaanse band Sir Douglas Quintet. Het werd een top 20 hit in Engeland voor James Royal en The Hawks. She's About a Mover.

James Royal and the Hawks, She's About a Mover. The Cops and Robbers, dat is de band van zanger Brian Smith. Hij huurde een peperdure 6-sporen-studio in en dit werd de B-kant van de single It's All Over, Now Baby Blue. En drummer Henry Harrison zagen we later terug in een nieuw vaudeville band. Dat was een band die grote hits scoorde met instrumentale nummers. The Cops and Robbers, I Found You.

The cops and robbers. I found you. The Wild Oats uit Suffolk. Dat was de begeleidingsband van zanger Crispian St. Peters. De band stond in het voorprogramma van The Kinks, The Animals en The Hollies. En ze namen een nummer op van de Amerikaanse blueszanger Buster Brown. The Wild Oats. Fannie Mae.

The Wild Oats, Fannie Mae. De Tomcats uit Londen werden ontdekt door Alexis Corner en ze waren het huisorkest in Beat City in Oxford Street. De band speelde later jaren in het clubcircuit in Madrid en dit is een cover van de Rolling Stones voor de Tomcats, Get Off of My Cloud.

De Tomcats, Get Off of My Cloud. John Mayall zag in Manchester een optreden van Blues Incorporated en hij had zelf een jazzcombo en hij besloot ter plaatse om een bluesband te beginnen. Hij haalde meteen gitarist Eric Clapton weg bij de Yardbirds en met hem maakte hij het album Bluesbreakers. John Mayall's Bluesbreakers, All Your Love.

John Mayles, Bluesbreakers, All Your Love. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Dusty Bennett uit Wales begon als voorprogramma voor Fleetwood Mac. Dit is een nummer van zijn debuutalbum Smiling Like I'm Happy. En Fleetwood Mac was de studioband. Dusty Bennett overleed in 1976 op 29-jarige leeftijd. Hij viel namelijk in slaap achter het stuur van zijn auto naar een optreden met Memphis Slim. Dusty Bennett, Jumping at Shadows.

0: I'll play the blues for you van Albert King. Speciale opname eigenlijk ter gelegenheid van de 2-meter-sessies met Jan Douwe Kroeske in 1991. Wel een mooi begin eigenlijk van de uitzending Henny Kamp. Jij hebt samen met je man Henk die vorig jaar plotseling overleden is.
1: Ja.
0: Waren jullie de mensen achter C+B Support? Hoe zijn jullie met QB in aanraking gekomen eigenlijk? Was dat al vanaf de 60 jaren of pas later?
1: Nee, laat ik het zo zeggen. Henk wel, vanuit 60er jaren. Hij zat op de ULO en ineens kwam een klasgenoot met Desolation aan. En een club van zijn klasgenoten gingen met die jongen mee. En daar was Henk bij. En hij was gelijk verkocht.
0: Mm-hmm.
1: En toen ik in 72 Henk leerde kennen, toen was ik echt zo'n top 40 typetje. Beatles, Rolling Stones. Nou, dat een klasgenoot Pink Floyd mooi vond, dat was al heel extreem. En Henk heeft me eigenlijk leren luisteren naar blues. En op dat moment had hij vooral materiaal van QB and the Blizzards en van John Mayo. En zo is langzaam maar zeker bij mij de interesse voor blues gekomen. En

0: ja, eigenlijk vanaf 1980 is het voor ons gaan rollen. Henk had zoiets van, ik hoor nooit meer wat van Harry. We hadden een auto en hij zegt, ik ga een keer naar Assen. Ik heb gehoord dat hij in een van de flats woont. Ja. En er waren toen nog maar 3 flats in Assen. Dus dat was vrij makkelijk zoeken. Hij had iemand op straat gevraagd. Nou ja, en toen we Harry aangebeld en gevraagd van, doe je nog wat? Speel je nog eens? Ik hoor nooit meer wat, ik lees nooit meer wat. En inderdaad, niet zo lang daarna zou Harry een assortiment gelegenheidsformatie maken. En dan in augustus 1980 in het Amotterbos spelen op een of ander festivalletje. En toen is voor ons het balletje gaan rollen.
1: En dat was voor jou de eerste keer dat jij hem hebt zien optreden?
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: En daarna ben je hem niet meer uit het oog verloren?
0: Nee, nee. Eigenlijk met Henk als grote aantrekker, auto met chauffeur.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja.
0: Ja, hij was toch eigenlijk wel de grootste liefhebber.
1: Dus, ja, ja.
0: En ja, omdat ik er ook door geraakt werd, ben ik meegegaan. Ja. En ja, de keren dat we samen op pad waren, zijn niet meer te tellen.
1: Nee. Nee. Harry was er ook altijd zeer, zeer erkentelijk voor van dat gebeurd is. Ja, zonder meer.
0: Maar toch was hij heel gereserveerd hoor. Toen wij op een gegeven moment besloten om te vragen wat hij ervan vond als wij een schakeltje zouden willen vormen tussen de fans die heel vaak... Zo merkten wij in zalen als we aangesproken werden. Heel vaak bleken optredens te missen, omdat ze helemaal niks lazen. Boekers boekten alleen maar. En als een zaalhouder nergens iets liet publiceren, wisten ze het niet.
1: Ja.
0: En wij vonden dat sneu. We vonden het sneu voor Harry, die publiek miste. Maar ook sneu voor het publiek, dat al die concerten misliep. Kijk, dan sprak je iemand in Breda en die vroeg, weten jullie wanneer ze weer spelen? En nou, dan zeiden we, ja, maar 2 weken geleden waren ze in Tilburg. Oh ja, maar dat wist ik niet.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En zo is het begonnen. En nou ja, toen wat Harry voorstelde, ja, hij was een beetje zo van, oh, dan heb je weer van die figuren, die willen weer wat. En wat wordt het? Moet het allemaal nog zien.
1: Ja.
0: En nou ja, uiteindelijk vond hij het toch goed. En
1: toen is ook het blaadje ontstaan.
0: Ja, dat was september 1982.
1: Oké, okay. Praten we straks verder over, Henny. We gaan naar muziek.
0: Ja.
1: Dit is en blijft een muziekprogramma.
0: Ja, ja, ja.
1: Het eerste stuk wat jij hebt meegenomen, het tweede stuk eigenlijk, dat is een stuk van Leonard Cohen.
0: Ja. Heel lang zei hij ons niks. Vonden we hem vaak op het dreinerige af. Echt een beetje deprimuziek. En een jaar of 7, 8 geleden, denk ik, ineens sprong de vonk over. En ja, ik heb bij mijn keuze voor vandaag me ook een beetje laten leiden door het wat minder bekende.
1: Mm-hmm.
0: Je komt al heel gauw bij Chelsea Hotel, Bird on a Wire enzovoorts. En nou ja, dit is een nummer wat je eigenlijk niet vaak tegenkomt. Dus ik dacht, ik pak deze.
1: Een live optreden van Leonard Cohen, Coming Back to You.

0: uit 2011, Leonard Cohen, Coming Back to You van de cd Back to the Motherland. En die cd die was onder andere ontstaan omdat zijn manager en zijn vriendin dat hem die dermate bedrogen had dat al zijn pensioengeld weg was en dat hij weer op tournee moest. Henny Kamp, C+B support. Hoeveel mensen kreeg je bij elkaar eigenlijk die daarin geïnteresseerd waren?
1: Aanvankelijk maar heel weinig. Een stuk of 5 begonnen we mee uit alle hoeken van het land, Zuid-Limburg. En ja, heel langzaam maar zeker liep het wat op. En ja, uiteindelijk, ik weet nog dat we op een gegeven moment 100 hadden. En dat ik dacht van, oh hemel, waar zijn we mee bezig? Ja, ineens, doordat je veel contacten krijgt met die bewuste mensen, had je zoiets van, oh jee, er zitten docenten Nederlands tussen, een doctorand, dus een arts, een jurist. En dan voel je je zo klein en nietig. En dan denk je, oh jee, waar ben ik mee bezig? Ja. En,
0: want ja. jij was degene die het blaadje vol schreef?
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Ja. Het was maar incidenteel dat Henk een bijdrage leverde. Mm-hmm. Hij was wel eens de aanleveraar van het een en ander. Want er waren ook concerten bij dat ik niet meeging. Ook al gebeurde het niet vaak. Dat werd pas eigenlijk zo in, nou, laat ik zeggen, de eerste helft van de jaren 90. Toen had ik al dat wachten en dat rondhangen in allerlei idiote kleedkamers wel gehad. Maar dan vertelde hij van dit gebeurt, dat gezien. En, maar ik was dus inderdaad degene die op papier het creatiefste was, ja.
0: Maar jullie waren eigenlijk de schakel, zeg maar, tussen de liefhebbers van de muziek en de band.
1: Ja. Ja.
0: En betekende dat ook dat jullie op het persoonlijke vlak ook dingen uitwisselden? Verjaardagen van bandleden, wanneer er wat aan de hand was of wat dan ook?
1: Nou, in ieder geval wel met een kaartje. Dat,
0: ja, ja.
1: Dat sowieso wel, ja.
0: Ja, ja.
1: En we zijn ooit eens een keer bij Hannes geweest.
0: Hannes Langkamp, de drummer.
1: Man, sorry, inderdaad. Toen zijn tweede dochter geboren was. En bij Harry thuis kwamen we ook incidenteel. We hadden zoiets van een beetje de boot afhouden. Hè? Gewoon afwachten hoe hij zichzelf opstelt.
0: Ja.
1: En dan gebeurde het wel eens. We hebben wel eens vakantievideobeelden gezien bijvoorbeeld. Zag ik Harry voor het eerst zonder hoed. Hè, dat soort dingen.
0: Ja. Ja.
1: Dan dacht ik, goh, er zit weer minder op, weet je wel.
0: Ja. Het was natuurlijk, het was een beetje de periode dat Harry nog niet zo geweldig in zijn vel zat, denk ik.
1: Nee,
0: of wel?
1: Nee, absoluut niet.
0: En zeker die begin 80 jaren niet.
1: Nee, nee. Daar is ook eigenlijk uit voortgekomen. Op een gegeven moment heeft Mariska hem laten zitten. Of hoe je het ook maar noemen wil. Ja. En daar was hij echt diep ongelukkig van. Hij reed toen op dat moment ook veel met die jonge jongens. Hè. Laten we zeggen de jonge honden. Hannes Langkamp, Gino Jansen, Erwin Java, Roy Couchel. En zo is eigenlijk, omdat hij helemaal niet lekker in zijn vel zat, is zo begonnen dat Henk voor hem is gaan chauffeuren.
0: Ja, ja.
1: En dan haalde hij hem van huis af eerst op in Rolde. En dan reden ze bij wijze van spreken samen naar Eindhoven. En dan midden in de nacht weer terug naar Rolde en dan pas weer naar huis.
0: Zo.
1: Maar een enkele keer maakten ze nog een stop als het een beetje vroeg was in de Witte Bal. En later bij Hofstegen. En nou ja, dan was Harry ook niks te beroerd om te zeggen tegen Henk van, joh, blijf maar slapen.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat gebeurde vaak. En ook naar studio's gereden voor optredens. Of een keer bijvoorbeeld Triviant heeft hij samen met Bertus Borgers gespeeld.
0: Oh ja, dat is ook zo, ja.
1: Ja, ja. Ja, dat soort dingetjes. Ja, dus naar studio's en ook een poosje naar Radio Drenthe, tot jij het overnam.
0: Ja. 91 was dat.
1: Ja.
0: Toen is dat dit programma begonnen.
1: Ja. Ja. Ja. Ja, maar toen heb je niet direct Harry meegenomen.
0: Nee, dat klopt.
1: Later. En dan bleef Henk ook wel eens slapen en Harry bleef ook wel bij ons slapen. In die tijd dat het niet goed met hem ging.
0: Ja.
1: Dan had hij geen zin om door te gaan naar huis. En dan vond hij de bank bij ons prettiger.
0: Ik kan me voorstellen, ja. Ja. We gaan naar de volgende muziek op jouw lijstje. Je hebt een heel lijstje aangeleverd. Ik weet niet of we er helemaal door zullen komen. Dit is een Engelse bluesrock, zou ik bijna zeggen. Hele stevige muziek.
1: Ja.
0: Ainsley Lister.
1: Ja. Eigenlijk als ik alles van Ainsley Lister beluister, zeg ik, hij is me te. Maar zoals met wel meer, je hoort ineens zomaar van iemand waar je helemaal niet zo in geïnteresseerd bent, hoor je een nummer en dat komt binnen. En ik reageer vooral veel op de sound van iets en ga me dan vaak pas verdiepen in de tekst. En ja, als je dus hem hoort zingen, it's been so long since I held you tight, hè, dan snap je dat ik terugdenk aan vorig jaar.
0: Ja, aan Henk.
1: Dat ik die mis.
0: Angel of Mine.

0: Angel of Mine van Ansley Lister van de CD Everything I Need uit 2006. Op verzoek van Henny Kamp in Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 op Radio Drenthe. En een herhaling op donderdagavond tussen 10 en 11. Henny, de periode dat jullie ermee begonnen met C+B Sepoy, 80 jaar. Toen speelde Harry ook wat andersoortige muziek eigenlijk.
1: Ja.
0: Ging je wat meer de funk kant op.
1: Ja.
0: Je hebt ook wel gemerkt, denk ik, hoe het publiek daarop reageerde toen.
1: Ja, dat was best moeilijk voor sommige mensen. Al reeds het feit dat het toch wel een funky inslag kreeg. Zeker de manier waarop dan Gino Jansen speelde. En die periode daarvoor eigenlijk, toen we zo'n beetje begonnen, toen had Harry de bezetting met de blazers erin. Met Jeff Reynolds, die dan verongelukt is, en Rudy van Dijk. En ja, daar hadden toen mensen ook weer moeite mee. Ik denk dat wat Harry ook deed in die jaren, dat alles wel wat moeilijk viel. Want iedereen had toch heimwee naar zijn QB en de Blizzards periode, ja. met de echte QB-muziek.
0: Terwijl Harry daar, denk ik, juist wat afstand van wilde nemen.
1: Ja. Ja, hij wilde laten merken dat hij meer in zijn mars had.
0: Ja.
1: En dat hij breder kon zijn en zocht ook wel uitdagingen.
0: Want hij trad toen ook op onder de naam Harry Musquet Band, Musquet Gang,
1: ja.
0: Musquet, kortweg gezegd.
1: Ja.
0: En pas later werd het weer QB and the Blizzards.
1: Ja.
0: Want de bluespolitie, Harry die had het er nog wel eens over in die tijd. Aan welke kant stonden jullie eigenlijk, Henk en jij?
1: Wij stonden op zich wel open voor alles wat hij deed. Maar ja, je hebt toch ook wel je voorkeuren. Het betekende wel dat we een flinke aanloop nodig hadden. Als het dan eenmaal geland was, dan was het ook wel goed. Dan was het niet zo van, goh, deed hij dat of dat nog maar. Maar het was wel wennen.
0: Ja.
1: Dat duidelijk, ja. Want ik was eigenlijk net aan zijn blueskant gewend. Ik noem het maar even blues dan. En toen ging hij het ineens over een veel ruigere boeg gooien. En daar moest ik toen weer aan wennen. En toen begon ik dat aardig te vinden. En toen geleidelijk aan, ja, kun je bijna zeggen dat de boel doodgespeeld werd. Het repertoire werd niet zo erg meer verfrist. En toen kwam dan de fase dat QB and the Blizzards weer terugkwam.
0: Ja, de hergeboorte, de wedergeboorte van QB and the Blizzards.
1: Ja, ja.
0: Goed, daar gaan we straks ook nog wel even over hebben, over die periode. En over jouw rol bij het QB and the Blizzards Museum in Grollo natuurlijk. Want daar vervulde jij ook een hele belangrijke rol.
1: Ja.
0: We gaan eerst even naar, zou ik bijna zeggen, wat authentieke blues. Johnny Bassett uit Detroit.
1: Ja.
0: Man die vanuit het zuiden Florida naar Detroit is gegaan. Nice Guys Finished Last. Waarom... Dat nummer, is dat vanwege de muziek of vanwege de teksten, Henny?
1: Nou, het is inderdaad een vrolijke noot op mijn lijstje. Ik zou zeggen, luister met een glimlach.

0: Mooie tekst van deze zanger die in 2012 overleden is. Johnny Bassett van de cd The Gentleman Is Back. Op de achtergrond hoor je de muziek van Harry Musquet in de boerderij in Grollo in 1966. En daarna weer achter beelden van de reis naar Amerika in 1999. Beelden die Willem van der Linden heeft gemaakt. Hele unieke beelden waarvan er heel veel op de tentoonstelling hier te zien zijn. Tentoonstelling die nog geopend is tot en met 5 juni. En die in combinatie met het museum in Grollo te bezichtigen is voor €12,50. Een beetje reclame maar. Ja. En niet, mag wel hè?
1: Ja, ja, ja. En dan ook eigenlijk dat iedereen dan eerst eventjes in Grollo moet gaan kijken.
0: Ja, want die kaarten die zijn alleen in Grollo te koop. 1995 roep ik even. Een beetje een wat lastige periode ontstaat dan. Jullie, Henk en jij, zijn de drijvende krachten achter C+B Support. Ja. Hebben er heel veel mee te maken. Ja. En komen er zo opeens grote mannen op het podium.
1: Ja.
0: Mannen met geld. Jan Lagendijk. Henk A. Van de BAVAR Dieren Geneesmiddelenfabriek. Johan Derksen komen erbij. En jullie moeten een beetje terrein prijs geven.
1: Ja, dat was eigenlijk 96.
0: Of 96.
1: Oktober 96.
0: De heroprichting van Cube in the Blizzard.
1: Toen zijn ze in oktober dan dus de try-outs gaan doen. En wij waren geen zakelijke partij. En dat maakte het moeilijk. Laat ik zeggen, de man uit Raalte die had dus door dat wij, althans vooral Henk, cd's verkochten, t-shirts en gewoon altijd meetoerden op een enkele keer na. Mm-hmm. En die had zoiets van, nou goed, dat wil ik in een zakelijke vorm gaan gieten. En dan krijg je zoveel per verkochte dit en dat. Maar dan moet je altijd er zijn. Nou, daar heb ik geen zin in. Mm. We hebben het altijd op basis gedaan van vrijheid, blijheid. En ik heb het altijd voor de band gedaan. Ik hoefde er niks voor te hebben. Als ik een cd'tje kreeg, als er een nieuwe was, dan was het voor mij goed. En verder niet moeilijk doen. Gewoon ten gunste van de band bezig zijn. Nou ja, en daar voelde hij niks voor. En het was voor hem even een nieuw project. En daar ging veel geld in. En hij kon daar dus, laat ik zeggen, mensen die gevoelsmatig op een bepaald niveau stonden binnen de band en de fans, kon hij daar niet bij gebruiken.
0: Ja.
1: Laat ik het allemaal maar even netjes uitdrukken. En toen ging dus het geld regeren. Oftewel, er gingen mensen aan de touwtjes trekken die ons er niet meer bij wilden hebben.
0: Wie bepaalt, die bepaalt.
1: Ja.
0: Dat was, ik denk dat het voor Harry ook wel een beetje lastig was.
1: Was ook zo, ja. Hij heeft op een gegeven moment ook gezegd dat hij het hartstikke beroerd vond. Maar zegt hij, ik kan niet te veel zeggen, want ik heb wel een hele band en technici die van mij eten.
0: Ja.
1: Hij zegt, en ik kan de boel niet opblazen.
0: Ja.
1: En dat begrepen we ook. Kijk, dit was een kans, die moest hij met beide handen aangrijpen.
0: Ja.
1: De formatie...
0: Ook voor zichzelf.
1: Ja, zeker. Ja. Ja, de formatie Musquet was eigenlijk doodgespeeld.
0: Mm-hmm.
1: Hij had de energie niet om nog een keer zijn schouders ergens onder te zetten en een frisse wind te laten waaien. Maar eigenlijk, dat was dan de keerzijde voor hem persoonlijk, had hij wel de moeite mee dat Cubium weer ingehaald had. Maar hij zag wel dat als hij muzikant wilde blijven en toch het contact ook met de mensen wilde houden, wilde laten zien wat hij kon, dat hij dan toch wel weer Cubie and the Blizzards op moest pakken.
0: Ja.
1: En omdat langzaam en zeker in het circuit ook bijna niks meer overbleef om te spelen, dat het theater dan toch een nieuwe uitgangspositie werd. Dus,
0: maar ondanks alles bleef C+B Support, bleef wel bestaan.
1: Ja, dat is jarenlang een vallen en opstaan tussen Henk en mij geweest. De ene keer gaf de een op. Dan was van, ik doe het niet meer. En tegelijkertijd had je dan ook wel voor jezelf zoiets van, ik buig verdomme niet voor eentje mijn geld. Ben jij gek? En het volgende moment, dan had Henk het weer gehad.
0: Ja.
1: Dan had hij zoiets van, ik ben zo in de hoek getrapt. Want ik ga verder maar niet op details in. Maar we hebben dingen voor de kiezer gekregen waar de honden geen brood van lusten. En die nergens op gebaseerd zijn. En dan sprak je weer iemand aan de telefoon. Ja joh, maar gewoon doorgaan. En Harry had zich bereid verklaard om per telefoon, we hebben zelfs ook kleedkamer verboden gehad, om per telefoon ons een beetje bij te praten, om het toch door te laten gaan. En zo zijn we dan een aantal jaren doorgeworsteld. En op een gegeven moment kwam degene die dus dwars lag. Want Jan Lagendijk lag totaal niet dwars. Nee, die heeft het zelfs van ons opgenomen. Absoluut, ja. toen lag dus degene die dwars lag, was steeds meer buiten beeld. Het project draaide en hij hoefde overal niet meer bovenop te zitten waarschijnlijk. Zo zag hij het vermoedelijk. En toen zijn we langzaam maar zeker wel weer meer in beeld gekomen. Maar je hebt dan al zoveel afstand gehad en er is een formatie gegroeid, inclusief de partners die erbij zijn. Je voelt in ieder geval eigenlijk voortdurend te buiten staan. Dat heeft nooit meer het oude gevoel teruggebracht.
0: Gelukkig kwam toen op een gegeven moment het C+B Museum in Grollo. Eerst in 2001 met een eenmalige tentoonstelling. Ja. En later een permanente tentoonstelling. Ja. Daar gaan we straks over verder praten. Maar John Mayall moet ook even genoemd worden.
1: Ja.
0: Al was het alleen maar dat hij op het laatste festival waar Harry speelde, Blues in Grollo in 2011, dat Harry en John elkaar daar opnieuw weer ontmoeten.
1: Ja, dat klopt. Ja. Ze hebben elkaar tussendoor in ieder geval een keer in Tilburg in de kleedkamer afdeling gezien, maar niet gesproken. Ze hebben elkaar bijna genegeerd, zou je bijna zeggen. Maar ze troffen elkaar daar weer. En wat Henk dus heel fijn vond, was dat hij ook nog even met John Mayall gesproken heeft.
0: Hij was een grote fan van John Mayall.
1: Ja, ja, ja. Ja, Harry en John Mayall, dat waren de mannen.
0: Mm-hmm.
1: En Henk heeft toen ook nog een hele tijd heel leuk gesproken met Rocky Atas. En die vertelde dat ze dan doorgingen naar Spanje met de bus. De volgende dag eerst naar Raalte, Rips & Blues en dan met de bus. En als je de touragenda van Mayall zag en ziet, dan
0: nog steeds.
1: Ja.
0: Dan 82 is hij ondertussen.
1: Ja.
0: Speelt elke maand nog 5 tot 10 keer, zeker.
1: Ja. Ja.
0: Het filmpje trouwens van die ontmoeting in Grollo tussen Harry en John Mayall en ook Henk trouwens. Dat is hier op de tentoonstelling te zien, hè?
1: Ja. Ja.
0: Nog tot 5 juni. Een stuk van John Mayall uiteraard.
1: Ja. Wij vonden het, Henk en ik, allebei een hele mooie autobiografische tekst. En uit het enorme oeuvre van John heb ik deze gekozen. Omdat ik niet alleen voor de minder bekende heb gekozen, maar ook weet dat Henk deze ook mooi vond.
0: Slow Train to Nowhere.

0: John Mayall, Slow Train to Nowhere van de cd Tuff uit 2009. Man die van geweldige betekenis is geweest voor de blues in Europa. Maar ik vond Harry Musquet een betere zanger.
1: Ja, kijk, iedereen heeft zo wel wat. En, soms, kijk, je moet ook niet perfectionisme in iets zoeken. Nee. Het gaat om wat het met je doet.
0: Ja. Ik had het hiervoor net over dat jij betrokken bent bij het Cube in the Blizzards Museum. Ja. Maar we moeten het ook nog even hebben over de fanclubconcert. Want daar waren jullie, denk ik, ook een beetje de initiatiefnemers van.
1: Zeker.
0: Ja. Vanaf wanneer?
1: 1992, toen bestond dus de, laten we het maar toch maar even voor het gemak fanclub noemen, 10 jaar. En dat vonden wij een mooi moment, omdat we nooit verwacht hadden dat het zoiets zou worden. Vonden wij een mooi moment om Harry te vragen of hij dus op een avond die we zouden organiseren met zijn band ook tegen een drankje en een hapje wilde spelen. Mm-hmm. Nou ja, dat vond hij wel wat. Enkele nummers, niet te veel. Want ja, als hij dan van tevoren in gesprek was met mensen en wat aangeboden kreeg, ja, dan werd het natuurlijk wel wat moeizaam. En dat was ook de opzet, hè, dat iedereen wat dichter bij de band kon komen. Nou, toen hebben we een bandje uit Dalfsen gevraagd, waar dus ook twee mensen van in de fanclub zaten, of ze wilden spelen als een soort voorprogramma. En toen kwam Gerard van Klaveren met het idee om een fanclub sessieband samen te stellen. Gerard drumde, er was iemand die speelde gitaar, er was iemand die speelde basgitaar, eentje zong. En zo hebben ze een paar keer geoefend en hebben ze dan een aantal nummers gespeeld die avond. Ja. En dat is dus de eerste keer geweest. Nou, dat hebben wij eerst willen organiseren in de Witte Bal. Maar de opkomst was zo groot dat dat niet kon. Want de Witte Bal was op dat moment Harry's stamcafé. Mm-hmm. En het is natuurlijk ook een begrip in Assen.
0: Ja.
1: En toen zei het team, joh, ga naar Grollo. En zo zijn wij toen in Grollo terechtgekomen bij Henk en John Hofstegen. En nou ja, wij hebben het toen georganiseerd als een besloten feestje.
0: Ja.
1: En het jaar erop nog een keer. En toen waren we er toch wel van overtuigd dat het besloten eraf moest. En toen hebben dus de gebroeders Hofstegen het organiseren overgenomen. Hè, omdat het dan toch een wat commerciëlere kant op ging. Mm-hmm, en mm-hmm. Dat ging ons te ver om ons daarmee te bemoeien. Dat soort ervaring hadden we niet. En we hebben dus in 92 eigenlijk aan de wieg gestaan van de jaarlijkse homecoming concert, zoals het later is gaan heten. Ja.
0: En je zegt toen nog de gebroeders Hofstegen, later werd het John Hofstegen en nu weer John Hofstegen met zijn beide zonen. Dus de familie Hofstegen.
1: Ja.
0: In 2001 kwam er een tentoonstelling in Grollo toen Harry Musquet 60 jaar werd.
1: Ja.
0: Gerard van Klaveren had er toen al voor gezorgd daarvoor dat er een bosbeeld in Grollo kwam. En daar is in 2011 het museum uit ontstaan. Ja. Daar was jij ook nou bij betrokken?
1: Nou, niet bij de oprichting ervan. Maar toen het eenmaal, laten we zeggen, bijna volledig af was. Toen werd ik dus gevraagd of ik deel wilde nemen aan de bestuurlijke functie die dan gecreëerd zou worden. In eerste instantie ben ik bij de stichting Vrienden van het C+B Museum terechtgekomen. Terwijl de stichting Erfgoed de oprichter was van het museum.
0: En een stichting Vrienden die ondertussen meer dan 500 vrienden heeft. Hè?
1: Ja, dat is fantastisch mooi. En zo snel allemaal. Ja. Dat geeft ook al aan hoeveel waardering er is voor het museum, maar ook nog steeds voor Harry zelf.
0: Ja.
1: En wat er dus aan muzikaal verleden samen met de Blizzards neergezet is. En op een gegeven moment kwam dus ter sprake dat er dus ook een bezetting moest komen tijdens de openingsuren. En omdat wij met toen over de 200 fanclubleden wel een beetje een beeld hadden van mensen, omdat je ze heel vaak ontmoette of ze belden. Hebben wij gezegd, oké, we hebben zo'n groot bestand aan mensen die wij kennen. Daar zullen vast wel vrijwilligers in te vinden zijn die dat museum willen gaan bemannen.
0: En dat is hartstikke goed gelukt.
1: Ja, in 2001 is dat gelukt en uiteindelijk in 2011 dus ook. En,
0: tot de dag van vandaag aan toe.
1: Ik wou net zeggen, daar zijn enthousiast mensen zelf weer bijgekomen. Ja. Ja hoor, die bezoekers die zoiets hadden van, oh, maar dit vind ik ook leuk. Mm-hmm. En zo hebben we een fantastische ploeg bij elkaar.
0: Allemaal in Grollo. Ja. C+B Museum, nieuwe tentoonstelling. The Singer and the Songs, over de liedjes van Harry Musquet. Volgende stuk is van Bugs Henderson. Ja. Niet van Harry Musquet, Bugs Henderson. Maar wel een anthem voor de blues.
1: Ja, nou, daar kan ik heel weinig over zeggen. Het klinkt gewoon lekker.

0: Anthem for the Blues van Bugs Henderson van de CD Years in the Jungle 1993. Geweldige Texaanse gitarist. Henny, we moeten zo langzamerhand afsluiten. Henny Kamp. Ja. Samen met haar man Henk, die vorig jaar overleden is, de drijvende kracht achter C+B Support. Nu de vrijwilligerscoördinator bij het C+B Museum.
1: Ja.
0: We hebben nou een... dit is het zesde seizoen in het C+B Museum, hè?
1: Ja. Ja. Ja,
0: we kunnen 4 jaar vooruit, denk je?
1: Ja, denk ik wel. Toen de stichting Erfgoed het begon, hadden ze 5 jaar in gedachten.
0: Ja.
1: En jij hebt laatst alweer een lijstje met 5 jaar gepresenteerd, waarin je allerlei onderwerpen aan de kop hebt. En laat ik het zo zeggen, wat je voor ogen hebt, daar kunnen we zeker 5 jaar mee vooruit. Ja.
0: Het is voor jou ook een, al die vrijwilligers, om dat elke keer te regelen, dat die er zijn. Straks bij het festival in Grollo,
1: ja.
0: 3 en 4 juni.
1: Ja.
0: Dat vraagt ook weer een flinke extra inzet, denk ik.
1: Ja, dan verwachten we heel veel mensen, want ja, het festival is uitverkocht. En mensen komen van heinde en verre. Sommigen zijn misschien nog nooit in het museum geweest. Anderen komen weer terug omdat elk jaar de tentoonstelling weer verandert. En we gaan dan donderdags tot en met zondags met een kassahokje bij het museum gaan we daar de kaartverkoop doen. Want het is in Café Hofstegen natuurlijk veel te druk. En dan hebben we wel een bezetting van 4 mensen nodig. Op de vrijdag en zaterdag tot 9 uur 's avonds.
0: Ja, precies.
1: En dus dat was moeilijk, want heel veel mensen gaan naar het festival.
0: Ja.
1: Of ze zijn gewoon een weekend weg, of ze hebben al vakantie. Dus ja, dat...
0: Het lukt jou altijd weer.
1: Gelukkig wel.
0: Hartstikke
1: ja,
0: goed.
1: Maar dankzij al die mensen.
0: Ja. Dankjewel dat je in de uitzending hier wilde zijn, Henny Kamp. Je kunt haar tegenkomen zo af en toe in het museum in Grollo. Techniek in handen van Ruben Ester. Samenstelling en productie Albert Haar. En we besluiten met een nummer van David Olney.
1: Ja. Ik heb verder eigenlijk niks met David Olney, maar dit is dan
0: Hij toert op dit moment in Nederland, hè?
1: Ja, je vertelde het net. Dit is dan zo'n nummer, dan hoor ik dat voorbij komen, want Henk hield wel van David Olney. Die heeft er een heleboel cd's van verzameld. En ja, dit nummer, Now and Forever, in alle eenvoud maakt het zoveel indruk. Dat is eigenlijk het enige wat ik erover kan zeggen.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Klaassen en Co, dat is een band uit Alkmaar met gitarist Bert Klaassen, die in het verleden bij Oscar Benton speelde. Hij heeft een nieuw album, Hotel Albert, en hij nam het album op met twee zangers, Theo Dronkert en dit is Bonne Sichtema. Het nummer is geschreven door Duke Robillard. Klaassen en Co, Baby Please Come Home.

Klaassen en Co. Baby, please come home. Omdat de vier zangers een volle agenda hadden als soloartiest, kwam er nooit een vervolg. Maar het was wel degelijk een unieke band en een heel geslaagd project met Johnny Cash, Waylon Jennings, Willie Nelson en Chris Christofferson. The Highwaymen met Highwaymen.

The Highwayman, Highwayman. George Kooymans van Golden Earring maakte een paar mooie albums met de Amerikaanse singer-songwriter Frank Carrillo. Ze componeerde alles zelf en het komt van het album Mirage. En dat werd opgenomen in de Rocktown Studio in Rotterdam en bij Millbrook Sound in New York. Kooymans en Carrillo, I Wish You Were Still Here.

Goemans en Carilio, I Wish You Were Still Here. Mary Chapin Carpenter, dat is een singer-songwriter uit New Jersey. Het is geen hitzangeres, ze scoorde weliswaar één nummer 1 hit in Amerika en ze produceerde 16 mooie albums. En ze woont tegenwoordig op een verlaten boerderij in Virginia. En daar stoort ze zich aan het feit dat country-artiesten als rechtse republikeinen worden neergezet. Want volgens haar zijn haar meeste collega's democraten. Mary Chapin Carpenter, I Feel Lucky.

Mary Chapin Carpenter, I Feel Lucky. Bluesgitarist Ted Benoit uit Louisiana nam zijn live album Night Train to Nashville op met Jimmy Hall van Wet Willie en Kim Wilson van The Fabulous Thunderbirds en de band Louisiana's LaRue. Ted Benoit, Darkness.

Ted Benoit, Life, Darkness. Patti Loveless uit Kentucky heeft 44 hits in Amerika, waaronder 5 nummer 1 hits. Is getrouwd met Emery Gordy, een voormalig bandlid van Emmylou Harris. En hij is tevens de producer van The Bellamy Brothers, Alabama en Earl Thomas Conley. Patti Loveless, Lonely Too Long.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Dan kan Too Far van Shamikia Copeland is het album van deze week. En deze Shamikia Copeland is de dochter van bluesgitarist Johnny Copeland. Ze nam het album op in Nashville, Memphis en New Orleans. En als gasten deden Sonny Landreth, Kevin Gordon, Charles Hodges en Cedric Burnside mee. Shamikia Copeland, Why, Why, Why.

Mikia Copeland, Why, Why, Why. Danny Vera uit Middelburg nam zijn album Pink Flamingo op in Nashville met gitarist Danny Parks. En dat is geen kleine jongen, want hij is al te horen op albums van Blake Shelton, The Bellamy Brothers, Brooks & Dunn, Laurie Morgan, Susie Bogus, Billy Joe Royal, Walt Wilkins, B.J. Thomas, Sammy Kershaw, Toby Keith, George Jones en Randy Newman. Danny Vera, Better Off.

Danny Vera, Better Off. Colin Ray uit Arkansas, dat is geen grote naam in Nederland, maar hij maakt al 21 albums en had 35 hits, waaronder 7 nummer 1 hits in Amerika en Canada. Want country heeft nog steeds de grootste achterban in Amerika. Colin Ray, In This Life.

gray in this life. Napoleon Brown uit North Carolina noemt zich Nappy Brown en hij was de zanger van The Heart Fixers, de band van gitarist Tinsley Ellis. Maar hij maakte ook nog albums met de gitaristen Sean Costello, Bob Marjolin en Junior Watson. Dit komt van zijn album Just For Me, Nappy Brown. Things Have Changed.

Nappy Brown, Things Have Changed. Mindy McCready uit Florida had een bewogen leven. Ze werd in elkaar geslagen door haar vriend, zanger Billy McKnight, in een hotel in Rocks Beach. Ze ondernam een zelfmoordpoging. Er volgde een tweede zelfmoordpoging met een overdosis drugs in combinatie met alcohol. En haar nieuwe vriend, producer David Wilson, schoot zichzelf dood. En even later volgde zij zijn voorbeeld en schoot zichzelf ook dood. Ze werd 37 jaar. Mindy McCready. Guys, do it all the time.

Mindy McCready, Guys Do It All The Time. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Town Mountain, dat is een Americana-band uit North Carolina. En de band bestaat al 15 jaar met zanger Phil Barker en zanger-gitarist Robert Greer. Maar de band lijkt nu eindelijk door te breken met het album Lines in the Levee. Town Mountain, Unsung Heroes.

0: Nou, in de eerste plaats is het een plek van verdriet natuurlijk. Ja. He, dat is het. En de mensen die het overleefd hebben of hun nabestaan.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin het Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die hij van binnen raakt. En dat doet het vandaag zeker. Want hij in het herinneringscentrum Kamp Westerbork bent en die praat met Dirk Mulder, de directeur, dan komt er wel wat los.

0: We zitten hier in een prachtige kamer. En wij kijken uit op een stuk bouwland. En ik moet zeggen, dat is een prachtige uitzicht. Maar waar zitten wij? Wij zitten in Hooghaalden eigenlijk. Hè? Vlakbij Hooghaalden. We zitten hier in het herinneringscentrum Kamp Westerbork. En wij praten met Dirk Mulder. En Dirk Mulder, dat is de directeur van het herinneringscentrum. Dirk, een prachtig uitzicht hier.
1: Ja, dat is schitterend. Hè? Iedereen die hier ook binnenkomt, en zeker als het collega's bijvoorbeeld uit het westen van het land ben, die ben natuurlijk verschrikkelijk jaloers op zo'n uitzicht. Ik voel me ook zeer bevoorrecht trouwens, moet ik zeggen, als, met dit. Want, maar ik voel me er ook goed bij. Ik heb er ook nodig in de oude situatie, toen hadden we nog geen uitzicht. En ik heb toch de horizon heb ik voor mezelf, maar ook voor mijn werk. Ik vind het heel belangrijk, ja.
0: Ja, want dit is echt een prachtig stukje natuur hier. En ja, het mag misschien een beetje naar Frans klinken. Het is hier helemaal eigenlijk hartstikke mooi.
1: Ja, ja, dat komt wat tegenstellend over. Ja. Hè? Met een onderwerp hier en de geschiedenis van Kamp Westerbork. En dan eigenlijk toch zo'n prachtige omgeving. Ja, maar het is de realiteit natuurlijk.
0: Men zegt altijd Kamp Westerbork. Het lag in de gemeente Westerbork, lag een behoorlijk stukje van Westerbork af, eigenlijk wel een kilometer of 12. Wij in Assen, wij noemden het altijd Kamp Schattenberg. Mijn vader, zoals jij weet, die hebt er ook nog gewerkt. Dat weten een heleboel mensen niet, hè? Dat het eigenlijk in de Assen volksmond Kamp Schattenberg heette.
1: Het gekke is dat, als je kijkt op kaart bijvoorbeeld, hè, op ANWB-kaart, fiets en autokaart, daar staat altijd Schattenberg op.
0: Ja.
1: Dus dat stamt nog wel uit die periode, maar in het algemeen, als je mensen vraagt van, niet alleen hier, maar zeker boeddhistische contraien van, kennen die Kamp Schattenberg? Dan zeggen mensen nee. En dan zeg je van Kamp Westerbork, oh ja.
0: Ja.
1: En mensen weten dus ook vaak niet dat die geschiedenis van dat kamp, dat die dus eigenlijk veel langer is dan 1944, maar ook na die tijd, de verschillende periodes bewoond, dat wil zeggen gedwongen bewoond West is. En langs de periode met, wat we toen nog Ambonezen noemden, hè? Nu Molukkers, maar toen Ambonezen.
0: Ja, ja, mijn vader was daar beheerder van de brandweer en later van het badhuis. En ik heb daar veel, ook veel voetstappen liggen op het kamp. We zitten hier ook vlakbij Hooghaalden. Daar liep de spoorlijn, liep daar, hè?
1: Ja, ja.
0: Je hebt daar een eindje terug, had je nog zo'n, misschien kun je er nog iets van zien. Hebben ze stopte vroeger wel eens een goede trein. Ja, dat is al lang geleden, hoor. Met was houtkap voor houtkap. En dat werd daar opgeladen. Is dat nou ongeveer de plek waar die mensen, waarvan de Joodse mensen, het gaat natuurlijk niet, Westerbork gaat niet alleen maar over Joodse mensen. Het gaat natuurlijk ook nog over andere minderheden.
1: Ja.
0: Hoe ging dat eigenlijk? Ja. Moesten die dat stuk lopend afleggen?
1: Ja. Ja. Tenminste in het begin. Er was een stationnetje in Hooghaalden. Dus, dus op dat stuk van de spoorlijn van Zwolle naar Assen. En er was dan in Hooghaalden was een stationnetje. En in het begin stapten de mensen door uit. En dan moesten ze inderdaad een hele stuk lopen. Maar we zitten hier eigenlijk halverwege. Hier bedoel ik met het herinneringscentrum. En maar dan zitten we nog niet bij het kampterrein. Er was een afstand van 5 kilometer die ze moesten lopen. En werden mensen dus deporteerd. Dan moesten ze ook weer uit het kamp naar het stationnetje lopen. En daar in een paar maanden is dat zo gaan. En toen dacht de toenmalige kampcommandant van dat maar efficiënter. Dat is veel te omslachtig en dat geeft maar onrust. Mensen lieten hun bagage staan. En toen is er een aftakking aangelegd.
0: En waar liep die dan ongeveer?
1: Die liep het bos in. Tenminste, wat we hier zien.
0: Die kant op. Zeg maar. Wij zitten hier dan ten oosten van de spoorlijn.
1: Ja.
0: Anderhalve kilometer.
1: Ja.
0: En lag dat dan ten zuiden van?
1: Nee, ten noorden.
0: Ten noorden?
1: Ja, als we hier naar buiten kijken, dan zien we daar de bosrand.
0: Ja.
1: Ja, want dat is het bos eigenlijk wat zo duur loopt naar binnen tot aan de spoorlijn toe. En in dat bos, tenminste in dat tegenwoordige bos, dat is een, we zullen zeggen, karrepad en zandpad.
0: Ja.
1: En dan was het, dat was ook het tracé waarover die spoorlijn.
0: En daar is niks meer van zichtbaar en zo?
1: Van die lijn is direct na de oorlog, van overal hadden ze natuurlijk spoorrail nodig. Dus die lijn is al heel snel, begin 46 dacht ik, is er helemaal afgebroken. Maar de plek waar er langs liep, vanaf het kampterrein naar die spoorlijn van Zwolle-Assen, dat is nog wel te volgen.
0: Ja.
1: Dat kunnen we zo zien. Ja.
0: Het herinneringscentrum, daar staat eigenlijk een kilometer of 2,5, 3 van het oorspronkelijke kamphaven. Ja. Heeft dat te maken gehad met de... Met die radiotelescoop die daar staat, dat jullie niet dichterbij konden? Of,
1: ja. Ja, dat was in de... Kijk, je vertelde zelf net al over Kamp Schattenberg, hè, de periode van de Ambonezen, dat je hier ook vaak kwam. En dat was in de jaren 60, toen viel het besluit om te zeggen van, nou, de Ambonezen moeten uit die kampen, uit die woonoorden weg. En die moeten naar, in dit geval naar Assen of naar Bovensmilde. En dat is overal gebeurd, hè? Tenminste binnen overal. En dus toen was de vraag van, ja, wat moet er eigenlijk met dat terrein gebeuren? Want afbreken van dat terrein, dat was geen enkele discussie over mogelijk. Iedereen vond het vanzelfsprekend. Bovendien was er ook middel natuurlijk, op het moment als een Moluks gezin of familie eruit ging, om direct die barak af te breken, dan konden ze immers niet weer terug. En in die periode wordt besloten om hier die grote telescopen te bouwen. We noemen het dan de Radio Sterrenwacht, officieel heet dat Astron. En die hebben storingsvrije zone nodig. Want alle, dus ja, benzine, motoren, ja, ja, maar ook ja, bijvoorbeeld de mobiele telefoon.
0: Ja, alles wat signaal geeft, ja, mag niet.
1: Nee, dat steurt. En dus toen besloten we om het herinneringscentrum te bouwen. Toen is er gezegd, nou, dan moeten we buiten die zone gaan zitten. En dat verklaart dus dat we er een paar kilometer van af zitten.

0: Waar mij altijd opvalt is dat hier bijzonder veel publiek komt. Dus daar is toch wel een grote belangstelling voor.
1: Ja.
0: Het is niet zomaar een herinneringscentrum. Je zegt, nou ja, het voldoet wel helemaal aan de eisen en zo. Ik bedoel, het staat hier niet voor niks. Er komt ontzettend veel mensen op af.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Kijk, we weten natuurlijk precies hoeveel mensen dat er hier het gebouw binnenkomen. Hè?
0: Ja.
1: Dat is per jaar is dat zo 80.000, 90.000 mensen. Maar er zijn veel meer mensen die het gebied, hè, waar jij ook met de hond gaat wandelen. En dan kun je het bos lopen, kun je allerlei verschillende routes nemen. Maar uiteindelijk, als je de deur loopt, dan komt weer het kampterrein. En heel veel mensen gaan daar natuurlijk naartoe. Het is een historische plek. En op die plek, dat is een enorm verleden, is daaraan verbonden. Dus dat zegt natuurlijk ook veel meer dan als je in een gebouw bent, waar ook natuurlijk over die geschiedenis verteld wordt. En dat hoort er ook bij, hè, die twee dingen die hier in beeld komen. Maar we weten eigenlijk helemaal niet precies hoeveel mensen. We zijn in het verleden zijn er wel een stelling door, en een schatting hebben we ook wel voor dit. En we gaan ervan uit dat er zo tussen de 200.000 en 300.000 mensen per jaar komen. Dus jij zult ze niet allemaal zien, maar er zijn altijd mensen hier.
0: Ja, want zelfs morgens vroeg. Want ik ben er dan heel vroeg, dan staan hier al. En dat is niet alleen maar personeel, want ik zie daar dan ook. Ja. Je ziet gewoon mensen daar lopen.
1: Ja.
0: Dus wat doet het? Ik bedoel, wat voor motieven hebben die mensen nou? Ik bedoel, er zijn ongetwijfeld mensen die hier familieleden hebben verloren. Maar kom je ook mensen met andere motieven die zich niet goed voelen of zo? Of die zeggen van, nou, ik wil daar toch eens heen lopen, misschien heb ik daar troost bij. Misschien mensen die echt de blues hebben, zou ik maar zeggen.
1: Ja, ja, ja, ja. Het komt er allemaal voor, denk ik.
0: En is dit een plek van troost ook?
1: Nou, in eerste plaats is het een plek van verdriet natuurlijk.
0: Ja.
1: Dat is het. En de mensen die het overleefd hebben of hun nabestaan. Niet allemaal komen ze hier. Hoor. Sommige mensen kennen het gewoon niet. Dus dan is die plek van verdriet is zo groot. Dan is er zo'n enorme drempel.
0: Die gaan nooit. Nee.
1: Een bekend voorbeeld is Gerard Durlach. De schrijver.
0: Ja.
1: Die is één keer is hier geweest. Maar dat is al jaren terug met zijn kinderen. Hij vond dat zijn kinderen daar ook een keer moesten zien. Jessica Durlach is zijn dochter. Maar hij is hier daarna nooit weer geweest.
0: Hij kon het niet aan.
1: Hij kon het niet aan.
0: Nee.
1: Ik had heel veel contact met hem. En dat kon er wel. En hij deed ook dingen voor ons. Maar naar deze plek te gaan. Dus dat verdriet was te groot voor hem. Maar aan de andere kant is het ook een plek. Ja, met zo'n geschiedenis. Wat je terugbrengt naar verdriet. Maar dan de vraag van waar komt dat verdriet vandaan. En je dus echt al vroeg van hoe steekt de wereld in elkaar. Hoe kan de wereld soms in elkaar steken. En door dus ook. Drie veren uithalen om je in te zetten voor, nou klinkt dat heel hoogdravend, maar ik bedoel op een gewoon heel eenvoudig niveau je in te zetten voor de

0: medemens, of voor de samenleving, of voor de wereld in het algemeen. Dus het is ook een plek van inspiratie, zeg maar. En ja, dat kan ook een plek van blues wezen. Ja,
1: ja.
0: Ja, daar heb ik, zo vul ik het zelf ook wel, ja.
1: En heb je ook enig zicht op wat... Ik bedoel, de minderheidsgroepen die hier het moeilijk hebben gehad, dat is wel duidelijk. Maar wat is dit allerlei pluimage wat hier komt? Of dat heb je daar geen zicht op of zo?
0: Nou, echt zicht in de zin van dat ik dat precies uit kan duwen, niet. Maar in de loop van de tijd, ja, we hebben natuurlijk ook veel contact met mensen. Hè. En automatisch komen met mensen aan de proot. En dan moet je zeggen van dat er alles komt. Dat, maar dat heust er weer later. Dat... Maar een heel vreemd voorbeeld misschien, maar dat de dochter met haar man van de kampcommandant van Westerbork, kampcommandant Kemmeker, die is veroordeeld naar de oorlog, maar heeft zich keurig gedragen, dus is vrij snel weer vrijlaten en is teruggegaan naar Duitsland. Had twee dochters, ene dochter die werd secretaresse van Franco in Spanje.
1: Oh,
0: dus
1: ja,
0: die bleef aardig in de...
1: Een beetje aan de rechterkant van het spectrum, ja, politieke spectrum.
0: Precies, die bleef aardig in de pas van haar pa.
1: Ja.
0: Maar de andere dochter, die trouwde met een belangwekkende communistische leider in Duitsland. En die beide, dus die dochter van Kemmeker en hun...
1: Dat is toch wel helemaal
0: dat is werkelijk
1: tegenovergesteld. Ja.
0: Een hele curieuze familiegeschiedenis is dat. Maar die ben ik dus ook wel eens best. Alleen die hebben zich niet aankondigd, van dat vond ze absoluut niet passen. Maar hoe weet ik dat nou weer? Omdat de kleinzoon, dus de zoon van die mensen, die had op een gegeven moment, die had zich bekend gemaakt hier en die wilde meer weten. Die wilde eigenlijk in de reinen komen met de geschiedenis van wat zijn pa dan had. Van zijn opa dan had. En zo doende kinderen, komst er weer aan. Dus het is echt heel divers. Het is, maar er komen ook mensen, dus direct na de bevrijding van het kamp, dan wordt het in gebruik genomen als wat er officieel heet interneringskamp. Dus voor mensen die veroordeeld werden, althans op dat moment ervan beschuldigd werden, dat ze zo'n werk hadden met de Duitsers, NSB'ers vooral. Maar niet alleen NSB'ers, ook hun vrouwen, ook hun kinderen. Dus die geschiedenis zit ook aan dit kamp verbonden. En zeker van kinderen ook, hè, wat we dan noemen kinderen van foute ouders. Ja, die komen hier ook. Volk, ook anoniem natuurlijk. Maar, en dat is deze plek natuurlijk weer een heel andere betekenis.

0: Het is een hele, hele, hele bijzondere plek.
1: Het is een heel divers.
0: Ja.
1: Die mensen komen natuurlijk ook niet alleen maar uit Nederland.
0: Nee. Nee, die komen overal weg. En als we kijken naar de buurtlanders, dan zijn het eigenlijk twee groepen. Er zijn mensen die na de oorlog emigreerd zijn. Dus overlevenden of familieleden. En die veld natuurlijk in Israël of in Amerika. Maar dat is vooral die groep. Het is niet zo zoals bijvoorbeeld de Anne Frank huis. Wat driekwart van de bezoekers buitenlander is. Hè, maar dat ben echt zeer divers.
1: Maar dat is ook heel erg mondiaal bekend natuurlijk.
0: Ja, dat is absoluut mondiaal. Ja. En hier is het veel meer dat mensen een relatie hebben met de geschiedenis. En de andere groep, dat zijn Duitsers. En dan vooral Duitse groepen en dan jongere Duitsers. En dat is een. We doen er zelf, proberen we er ook veel aan te doen. Aan samenwerking met Duitse instellingen en uitwisselingsprogramma's, omdat we dat belangrijk vinden. En wat we ook zien, is dat dat sterk begint toe te nemen.
1: Mm-hmm.
0: En dat is natuurlijk een hele andere groep, waarin veel meer zit op het zoom bezig wezen van ook eens betekenis geven aan dat verleden. En dat in gezamenlijkheid doen natuurlijk. Van er is. Zeker voor de jongere generaties is er meer dat ons bindt dan dat ons scheidt.
1: Ja, ja. En ik ben, het is natuurlijk een verschrikkelijke. Ik ben zelf een oorlogskind, dus. Al moet ik zeggen dat ik van de oorlog natuurlijk niet zoveel meegekregen heb. En mijn vader is toen weggevoerd. Ja, die is dan niet zo bitter over die Duitsers, want die zegt van ja, god. Overal zitten slechte teuzen. Ik bedoel, en ik moet je zeggen, ik ben er ook vaak geweest. Ik vind dat soms hier in Nederland ook wel eens een beetje te veel de andere kant op gepraat wordt. Van elke Duitser is niks. Dat zie ik ook niet zo.
0: Nee.
1: Ik bedoel, maar ik ben toen in de omstandigheden geweest dat ik. Toen in Polen ben ik naar Auschwitz heb gezien. En ik ben ook nog eens een keer in Boegerwald geweest. En dan sta je toch wel eens even raar te kijken en zo. Hè? Ik bedoel, dat gaat er toch wel iets door je heen. Die mensen die hier. Die Joodse mensen die hier komen. Ik heb toen de opening meegemaakt.
0: Ja.
1: Daar was toch enorm veel emotie aanwezig.
0: Ja.
1: Hè? Ik bedoel,
0: ja.
1: Ik kan me daar wel voorstellen, want als ik dat zie daar. Auschwitz werd ik eigenlijk helemaal niet goed van.
0: Nee.
1: Dat ben ik ook maar zo snel mogelijk heb ik dat weer verlaten.
0: Ja,
1: ja je kunt er al lang en breed over filosoferen. Ik hoorde Boudewijn Buurten laatst nog over. Die had ook een beetje. Hoe heeft het eigenlijk zo ver kunnen komen met die rare Burmese gevrijte, zoals Hindenburg al zei?
0: Ja, precies. ja. Maar wat jij zegt natuurlijk ook is. Wat je vaak tegenkomt is die anti-Duitse gevoel.
1: Ja.
0: En wat we proberen te doen is hier om in de eerste plaats duidelijk te maken van het ging hier om SS'ers en om nazi's. En dat is een punt om dat toch wel in helder uit te laten. Want er is een hele discussie op dit moment in Duitsland. Van, in hoeverre was nou het Duitse volk. Keer die eigenlijk evenveel. Ik formuleer het maar een beetje zwart-wit. Maar voor de duidelijkheid. Is het hele Duitse volk was destijds schuldig. Of werden mensen toch min of meer metrokken. Maar wat het in elk geval kan zeggen. Is dat de jongere generatie natuurlijk. Wat de Duitsers dan noemen. Knaden de spätgeburts. Het geluk hebben dat ze na de oorlog geboren zijn. Maar. Die ken je natuurlijk niet ten eeuwige dagen, als het ware, die schuld en ook die boete.
1: Aan die hele hedendaagse natie geven.
0: In tegendeel zelfs, ik mag heel eerlijk wezen, dat zeker de contact die, en we hebben vrij veel contact in Duitsland, maar dat zijn altijd mensen waar we ontzettend goed met samen kunnen werken. Sterker nog, ik heb hier ook altijd een Duitse medewerker.
1: Ja.
0: Dat is een organisatie in Duitsland en die zendt de mensen uit. En die is hier anderhalf jaar lang. Werkt hij hier dan? En dan is zo'n periode zit erop. En dan komt er weer een nieuwe. En dat is dus ook eigenlijk om te laten zien. Vanuit het herinneringscentrum naar buiten toe. Van jongen, we moeten samen doen. En wat dan in het verleden ook wat van die onderzoek. Dat die Nederlandse jongeren. Dat die hele sterke anti-Duitse gevoelens hadden. En als je dan vraagt. Wat is er nou eigenlijk op gebaseerd?
1: Dat daar heb ik mij ook wel eens afgevraagd.
0: Ja.
1: Ik bedoel, dat is toch.
0: Dat is
1: een soort van cretologie die op niets stoelde.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Goed. Ik stel voor dat we eens even door het centrum heen gaan lopen.
0: We gaan even wandelen.

0: mappen dus nou even naar beneden. Hè? We, ja. We zitten nu op de kantoorafdeling.
1: Dirk, want we praten met Dirk Mulder, luisteraars. De directeur van het Herinnering Centrum Kamp Westerbork. Ga eens even nader op jezelf in. Ik bedoel, waar kom jij weg? Ik bedoel, kom jij uit... Wat heb jij gestudeerd? Geschiedenis neem ik aan.
0: Ja, ja. Dat hoeft niet per se.
1: Dat lijkt me maar voor de hand liggen.
0: Ja, maar wat er aan de andere kant ook zeker ook vooral voor de hand liggen is... Ik heb eerst lerarenopleiding gedaan. Dus ik heb jarenlang heb ik lesgegeven. En dat is natuurlijk iets wat hier ook sterk aanwezig is. En je denkt dan dat je iets te vertellen hebt, iets wilt overbrengen. En dat durf je het onderwijs. En we lopen nu hier even naar binnen. Het is de ruimte van aparte tentoonstelling. En dat is dus mijn achtergrond. Onderwijs, lesgeven, geschiedenis studeert.
1: Maar hoe kom je hier terecht? Ik bedoel, dit is toch een aparte discipline van de geschiedenis. Ja. Kun je wel zeggen.
0: Ja.
1: En dat moet toch op een of andere manier moet je daar heel erg... Het kan haast niet anders dat je heel erg betrokken bent bij het onderwerp waar het over gaat natuurlijk.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Is er in jouw geschiedenis ook, zijn er ook vervelende dingen gebeurd? Ik bedoel, of
0: nee.
1: Heeft dat zo'n indruk op je gemaakt dat je gezegd hebt, nou hier wil ik wat aan doen?
0: Ja, nou dat laatste is het denk ik. Hè? Van wat ik net ook al zei, ik ben iemand, een meester zeg maar, een onderwijzer in de alle betekenis van, ik wil iets vertellen en over belangrijke dingen natuurlijk. Dus ik zoek ook in mijn werk, heb ik altijd iets zag van, wat ik zelf ook heel sterk de zin van inzie. En het zit niet in mijn familiegeschiedenis. Mijn pa had wel een licht verzetsverleden, als ik dat zo mag noemen. Maar dat was niet iets wat veel bij ons in huis te sprake kwam. Dus daar had het geen relatie mee. Maar het had meer te maken met van... en daar ben ik me later eigenlijk pas bewust van. Hoor. Op dat moment zelf ook niet. Maar veel meer dat ik later denk van... Ja, waarom nou bij een instelling als deze en met zo'n onderwerp? Omdat ik denk van... Ja, er is zo'n extreme tijdwest waarin het menselijk gedrag en het menselijk handelen... Eigenlijk in al zijn blootheid, in al zijn essentie, in slechte, maar ook in hele positieve zin.
1: Het hele spectrum van het mensbeeld komt daar naar voren.
0: Ja, ik denk dat het dat verhaal is, om daarmee bezig te wezen. En dat is, misschien kan ik zeggen, want dat is eigenlijk wel een beetje egoïstisch, want daar wil ik zelf iets van proberen te leren ook.
1: Ja.
0: Dat zit er toch wel achter.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Ja, nou ja, dat zit maar. Ja. Ja, daar kan ik me wel wat bij voorstellen, ja. Wij komen hier nu een gedeelte van het herinneringscentrum binnen en ik zie hier staan onbekende kinderen. Dirk, vertel daar eens wat over. Wat gaat deze expositie over? Ik begrijp wel dat het over kinderen gaat die waarschijnlijk niet wisten of geen naam hadden en wat ze helemaal uitzoeken. Maar vertel eens even exact wat het... Waar het over gaat.
0: Ja, het gaat dus weer om een groep mensen uit de oorlog. Er was bij het laatste transport uit de kamp Westerbork, is er ook, en er werd in de Liesen werd dat zo aangegeven, groepen onbekender kinder. En dat is dus een groep van 50 kinderen geweest, van babytje, van 9 maand tot 13, 14 jaar, waarvan onbekend was waar hun naam was. Dus er was eigenlijk niks van bekend. Soms is er een voornaam bekend, maar er staat er een vraagteken bij. Geboortedatum was vaak niet bekend, dus dat werd een beetje inschat. En dat waren dus weeskinderen, die zaten hier dus zonder hun ouders. En waren binnen allemaal in de onderduik waar die oppakt. En hadden natuurlijk in de onderduik hadden ze een andere naam gekregen, hadden ze een onderduiknaam. Kinderen waren vaak zo jong dat ze hun echte naam...
1: Het gaat over hele jonge kinderen.
0: Ja. Ja. Ja. Ja, die hun echte naam dus ook niet kenden. En het bijzondere... En dit is natuurlijk op zich al heel bijzonder. En het tweede bijzondere aan is dat die groep op één noord, dat is dat kleine babytje West, dat is overleden onderweg. Maar die hele groep en ook de oorlog overleeft. Dus je bent eerst naar Bergen-Belsen bent gestuurd.
1: Ja, wij zien daar de route ongeveer.
0: Ja, dit is een koorts met eerst Westerbork aangeven. Of eigenlijk moet je zeggen nog een fase door vuur. En wat onbekend, dus waar ze onderdoken zaten, dan vervolgens Westerbork. En dan komt er dus dat transport van september 1944, eerst naar Bergen-Belsen, daar zitten ze 2 maanden, en dan naar Theresienstad.
1: Ja, en dat is heel
0: en zij hebben het
1: Tsjechië.
0: Ja, ja. En zij hebben het geluk gehad dat voordat ze van Utrechtstad, want er zijn heel veel mensen, ook heel veel Nederlandse Joden, die ben nog van Utrechtstad weer naar Auschwitz deporteerd, maar dat is met hun niet gebeurd. Dus zij zijn daar bevrijd. En toen vervolgens weer naar Nederland terugkeert. En dan kan je zeggen van nou, happy end, hè, we zijn het overleefd. Alleen, wat er dan gebeurd is, kijk, van hier in die, op die tekstbordje, zuster ook wel, daar stond de naam Bert, maar met een vraagteken. Of Freddy met een vraagteken, of Dorothea, Carla. Nou, Carla, die naam die klopte ook inderdaad. Maar het was dus onbekend. En die kinderen, die komen dus weer terug in Nederlands. Komt soms bij hun onderduikouders terecht. In enkele gevallen ook bij hun echte ouders, als die het overleefd had. Maar dat was meestal was dat niet het geval. Komt bij andere pleegouders terecht. En de echte geschiedenis van die kinderen was dus niet bekend. Ze konden het zelf niet vertellen, of alleen maar met flarden. En langzamerhand, naarmate de kinderen ouder worden, en dat is een vrij normaal verschijnsel natuurlijk, 40, 50 jaar, dan ga je toch steeds meer afvragen van...
1: Van wie ben ik?
0: Van wie ben ik? Yeah. Nou, en als we dan een stap verder maken hier...
1: Oh ja, dus,
0: nou,
1: ja.
0: Je ziet
1: ik had het nog niet gezegd, ik zie het.
0: En een spiegel.
1: En je, je kijkt erin en daar staat op wie ben ik, dus je gaat je dus afvragen wie je bent. Dus.
0: Ja. En
1: die vraag, in de spiegel,
0: die vraag stel jij jezelf. En of ik ken die vraag of jij stelt die vraag aan mij. Maar dan kun je een verhaal vertellen die ik kan vertellen. He, wat je al zei van, nou, als kind kwam ik hier in Kamp Schattenberg. En ik weet het een en ander van mijn pa in de oorlogsperiode.
1: Ja.
0: Maar nou gaat het om kinderen die dan die vraag hebben, wie ben ik? Dan eigenlijk alleen maar datgene wat ze heel bewust met mocht hebben. En dat is vaak zeg maar van na de oorlog. En die oorlogsperiode, of soms van daarvoor. Sommigen zijn in 1938 geboren, of in 1937. Weten ze er helemaal niks van, of wat fladden. En dan komt er op een gegeven moment komt die vraag van, ja, wie ben ik eigenlijk? En wat we in deze tentoonstelling doen, is proberen om dat verhaal ook duidelijk te maken. Dat mensen dan gewoon sporen naar hun eigen wortels.
1: Ja, ja.

0: uiteindelijk, zou je dan zeggen, komt zo'n herinneringscentrum, gaat eigenlijk op laatst niet alleen maar meer over dat, maar meer over al dat soort dingen in de hele wereld.
1: Ja.
0: Want
1: ja,
0: dat is dan niet meer, ik bedoel, dit gaat dan, want dat tref je treft het nog overal aan natuurlijk, hè? Onderdrukking en dergelijke. Ja. Kijk wat er in ex-Joegoslavië gebeurd is, dat houdt eigenlijk nooit op.
1: Nee.
0: Wat er nou in Israël en Palestina weer gebeurt en zo. En nou ja, noem maar op, legiogebieden. Dus ja, als mensen hier komen, dan vind ik dat die functie dus eigenlijk... als je daarover nadenkt, dan is dit eigenlijk wel een goede plek om daar eens over na te denken natuurlijk.
1: Ja. Wat jij zegt over aan de ene kant natuurlijk voor overlevenden en familieleden, is het echt een... Want het is vaak de losse plek ook waar hun familie op Nederlandse bodem verbleven is. En daarna ben ze ook... letterlijk en figuurlijk de lucht ingaan. Ben ze helemaal verdwenen. Dus dit is een plek voor mensen, ook een soort ankerplaats. Sommigen beleven het min of meer als een soort begraafplaats. Daar is het in werkelijkheid natuurlijk maar in zijn symbolische betekenis. Maar voor anderen en voor jongere generaties, en die hebben zo'n relatie daar niet meer, is het natuurlijk veel meer een kwestie dat we zeggen van dit is er gebeurd hier. Dat was destijds, maar tegelijkertijd, maar van ze realiseert. Het kon dus gebeuren, dus het kan altijd weer gebeuren. Als we om ons heen kijken, vluchtelingen. Maar het is begund als een vluchtelingenkamp. Nou, aan vluchtelingproblematiek toen, maar ook nou, dat durven we dus ook heel veel aan. Ja. Om dat duidelijk te maken.
0: Ik ervaar het toch ook wel een beetje als een soort van spirituele plek, moet ik eerlijk zeggen. Als ik hier bij die hond loop, het heeft toch iets. En ja, onbewust komt dat natuurlijk toch door die geschiedenis, hè?
1: Ja,
0: dat kan haast niet anders.
1: Nee, je zou eigenlijk kunnen zeggen van een vergelijkbare plek, hè, zoals het eruit ziet, zomaar ergens neerzet, dan heeft dat toch niet die betekenis als de plek hier. Terwijl er natuurlijk niet zo verschrikkelijk veel meer te zien is. Hè. Het kamp is binnen helemaal afgebroken. Er zijn nog wat dingen, zoals het huis van de kampcommandant.
0: Ja, woont daar nog iemand? Ja. Hunnik, die heb daar vroeger ook gewoond. Die was kampbeheerder.
1: Ja, precies.
0: Maar wie woont daar nu dan in? Woont daar nog iemand in het huis?
1: Ja, dat was in de periode. Toen is er iemand van Defensie is er komen
0: wonen. Ja, kolonel Buitendienst nog wat.
1: Juist, Spek O'Brien.
0: Spek O'Brien, ja.
1: Spek O'Brien was dat.
0: Ja.
1: Die zat er ook in de periode van de Ambonezen.
0: Ja, en, precies.
1: De familie die had een dochtertje. Dat dochtertje is dus groot geworden in de huis. Inmiddels natuurlijk al een mevrouw op een respectabele leeftijd. En die woont er nog altijd.
0: Die woont daar, ja. We hebben onlangs een gesprek gehad met de Zuid-Molukse man, Noes van Lisa.
1: Noes.
0: Die ken je ook wel.
1: Ja.
0: En toen vroeg ik me af wie daar nog woonde. Ik dacht, want Hunnik die is al lang, die is geloof ik al overleden of zo.
1: Ja.
0: Maar dus, daar woont nog een dochter van majoor of kolonel Spek O'Brien, was het dan.
1: Ja, hij was heel hoog.
0: Ja.
1: Hij was heel hoog. Ja. Hij kwam ook met familie uit, ook in Nederlands-Indië. Hè?
0: Ja.
1: Dus keurt naar zelfstandig worden van Indonesië.
0: Ja, en, want ik weet nog dat mijn vader daar ook aangenomen werd vanwege dat hij... ook goed Maleis sprak en zo. Want het was toen commissariaat Ambonezenzorg onder leiding van Maga Klompé nog in die tijd.
1: Ja, dat klopt. Ja, die had heel veel. Er is ontzettend veel in die periode is eraan gebeurd.
0: Ja.
1: Het had allemaal niet leid tot alleen maar rust. Want dat weten we van latere periode. Ja, 70 natuurlijk. Maar wat ik wel merk is trouwens, nou jij dat zegt, van dat langzamerhand voor de Ambonezen, voor de Molukkers, zoals we ze nou zeggen, dit toch ook steeds meer een plek wordt waarvan ze denken, ja, dat is wel een hele belangrijke deel van onze geschiedenis.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja.
1: Heel veel mensen...
0: Dat heb ik ook, dat idee heb ik ook.
1: Ja, dat begint nou ook, na zoveel jaren, ze zeggen van nou pas, maar ja, zo werkt dat blijkbaar wel. Na zoveel jaren van, ja, het is een deel, hè, voor sommige mensen 20 jaar, hè, die hier woonden hebben. En dat begint dus toch langzamerhand wat te trekken. En nou, dat proberen we er natuurlijk ook wel een bijdrage aan te leveren, door ook wat activiteiten te organiseren.
0: Dirk, ik wou jou namens de VPRO en Radio Drenthe vriendelijk bedanken. En je bent de allerlaatste in de rij van dit seizoen. Er komt nog één uitzending daarna met, dan interviewt al wat mij. Maar ik wil je graag bedanken namens ons allemaal dat jij de laatste in die rij hebt willen wezen.
2: De muziek die hij hoorde in het gesprek met Dirk Mulder, directeur van het herinneringscentrum Kamp Westerbork, die was naar zijn eigen keus. De Liquor Blues van Kiwi and the Blizzards, Obend van de Groninger groep Turf, Lonelier Than This van Steve Earle and the Dukes en van Van Morrison, Wasted Years. Het is niet om eens weer een tekst van Harry Musquet bij de kop te pakken.

Ja, jongens, het geluid van een heel oud factie. Of eigenlijk een nieuw factie. Ik zet hem helemaal uit hoor. Komt een klikje. Een Pathfinder, die wordt weer nieuw gemaakt. En dat is heel mooi voor mij om. Dat ik een oude Fender Strat heb. Of tenminste een. Ja, nou niet een oude. Ooit een keer gekregen van Franklin. Die een. Etablissement beheerde in Groningen, Gdansk. En die ooit nog in de T-Zet had gezeten. En hij runde toen die tent en kwam dan een keer boom bij hem. En daar ging die gitaar stonden. Nou, hij vond dat zo leuk. Hij zegt, neem maar mee. Ik zeg, neem maar mee. Hij zegt van, ja. Hij zegt, die is voor jou. Ik zeg, ja, dat meen je niet. Ja, zei Franklin. Hij zegt, die mag je hebben. Nou, dat was niet verkeerd. Mooie Fender Strat. Ja, het is wel een Buckler Fender. Het is een Squire. Die wordt in Japan gemaakt. Maar het is verder zo origineel Fender hoor. Het is in assemblage wordt het in Japan gemaakt. Het is precies dezelfde. En het is een hartstikke goed gitaartje. Alleen hij is goedkoper als de Stratocaster. Daar betaal je dus 800, 900 meer voor. Maar kwalitatief is het een heel goed ding. Zeker voor mij. Want ik ben natuurlijk geen topgitarist. Dus. we zitten hier weer boven. Uiteraard bij die Fox en bij die gitaar en dan heb ik nog een gitaar staan. Een akoestische, waar ik altijd meestal op speel. Maar we willen het nog even over een paar nummers hebben. In dit geval over de twee nummers van de LP Simple Man. Dat was de ene laatste die wij toen voor het toenmalige fonogram hebben gemaakt. En het was eigenlijk een volledig andere LP als die vorige ding. Dat waren allemaal bluesnummers, eigenlijk grotendeels bluesnummers. En dit was eigenlijk meer een thema-LP. Dus een thema-LP in die zin van dat alle nummers een beetje gingen over hetzelfde onderwerp. Alleen met een andere invalshoek. En die LP heette Simple Man. Die is eigenlijk ook een beetje anders opgenomen. Dus daar gingen wij al toe naar wat ze eigenlijk een beetje nauw doen. Het was ook 8 sporen, maar ook het geluid van die snare verandert in wat kleiner en wat ronder en wat doffer en zo. En niet allemaal het geëikte luid. Ook wat droger opgenomen. Maar er staat een man voorop die een beetje een dronken indruk maakt. En dat noemen wij dan die simpele man. Nou, die foto is gemaakt door de Ilko Gelling in Tresnico. Dat is een heel klein dorpje aan de rand van het Gardameer. Of in de bergen bij Gardameer. Een beetje half onbewoond. Die man, dat was een beetje de dorpsidioot, mag ik wel zeggen. Ik ben toen met hem het dorp doorlopen en kreeg voortdurend een glaasje grappa van hem aangeboden. Dat is een soort van Italiaanse jenever, zou ik maar zeggen. Op druiven, het is op druiven, een soort van gedistilleerd op druivenbasis, dacht ik. Die man figureert dan op de opslag van die hoes als zijnde de simpele man. Maar aan de andere kant. Die song Simple Man, The Faker, waar we hier over praten. Ik geef daar aan dat ik eigenlijk iemand anders ben als ik toen in de publiciteit stond. Binnen die hoes staat ook een spreuk van Jean-Jacques Rousseau van ik ben niet degene die u denkt dat ik ben. De mensen kijken dan altijd anders tegen je aan als degene die je in werkelijkheid bent. En dat werkte eigenlijk heel lang door, want ik had hier Henk van Middelaar van de RVU, de Radio Volksuniversiteit, voor een interview. En die vertelde dat hij hierheen ging en dan zeiden ze, ja, je gaat naar een hele Noorse man toe en zo. Dus ja, dat stond dan bekend als een moeilijke man die daar alleen in zo'n, toen in die boerderij woonde, even daarna in die flat, want daar is hij grotendeels geschreven. Maar dat was een andere flat als waar ik later in woonde. Ja, ik heb daar gewoon geprobeerd om uit te leggen wie je dan eigenlijk wel was. Zo, eigenlijk vrij simpel iemand. En daar gaan die nummers over. De ene nummer, I was born to be a simple man to sing a simple song. But somebody came and cursed my life. But I didn't know what I'd done wrong. Het gaat er eigenlijk over van, nou ja, dat ik echt niet bewust was dat ik iemand anders was als die mensen dachten dat ik was gewoon. Daar gaat dat volgende nummer ook een beetje over. De faker, dat een faker is iemand die niet echt is in het Amerikaans slang. He fakes it. Hij doet zich voor alsof, weet je wel. En dat is een andere
dat is weer precies andersom. Daar zeggen ze dat je het niet echt bent of zoiets, weet je wel. En dan moet je dat wel weer zijn. Dus het is altijd wel iets om iemand aan te merken. En ja, wat ik daar eigenlijk wou met die LP wou bereiken, is dat je eigenlijk wel gewoon iemand bent, net zoals de meeste mensen. Maar ja, doordat je dan een heleboel publiciteit krijgt en mensen maken zich dan gaan een andere voorstelling van je maken als dat je in werkelijkheid bent. En dat is eigenlijk waar dat die Simple Man en overgaat. En er staan nog een paar hele mooie andere nummers op. Season Come en Season Go en zo. En Give You My Heart en zo. Nou, dat is best wel. Ja, men moest eraan wennen, maar ik vind het nog een van de mooiere LP's eigenlijk wel.

0: En dat was hem voor vandaag. Harry's Blues, zoals altijd de maakdeur. Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: Van de Swamps in Louisiana tot de Trentse Hei. Blues Radio Trente.
2: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
3: Pianist Helmig van der Vecht kwam uit de band Blues Dimension vanuit Zwolle naar Drenthe en hij introduceerde jazz-invloeden in de blues van Harry Musquet, QB and the Blizzards, Thursday Night.

QB and the Blizzards, Thursday Night. Joe Guitar Hughes, dat was een Texaanse bluesgitarist. Hij runde samen met Johnny Copeland de band The Dukes of Rhythm. En hij was gitarist bij Little Richard en Bobby Bland. Joe Guitar Hughes, My Baby Told Me.

Joe Guitar Hughes, My Baby Told Me. Lee McBee was jaren de zanger van Mike Morgan en The Crawl in Dallas. Maar hij begon thuis in Kansas City een eigen band, omdat het voortdurend heen en weer rijden van Kansas City naar Dallas hem begon tegen te staan. Lee McBee en The Passions, Call Me.

Dermot Byrne, Fortune Teller. De Country Politans, dat was oorspronkelijk een country band, maar zangeres Elizabeth Ames stopt op het album Tired of Drowning een portie blues in de traditionele country. De Country Politans, That Train.

The Country Politans, Dead Train. James Harmon uit Alabama was de mondharmonica-speler van The Ice House Blues Band. En later toerde hij met John Lee Hooker, Freddie King, Muddy Waters, B.B. King en Albert Collins. En toen begon hij zijn eigen James Harmon Band. Hij overleed in 2021 aan de gevolgen van een hartinfarct. James Harmon, Freeway Party.

0: Frigidaire.
1: James Harmon, Freeway Party. Kelvin Jackson, dat is een blues en jazz pianist uit Californië en hij was ook jaren de arrangeur voor Ray Charles. In de jaren 80 trok hij zich terug in San Diego en hij speelde daarna alleen nog op zondag op de Sunday Night Jam Session. Kelvin Jackson, Going Down South.

Kelvin Jackson, Going Down South. En hij heeft ongetwijfeld een paar albums van Tony Joe White thuis. Mike Morgan and the Crawl, dat is een band uit Dallas met ex-motorcoureur Mike Morgan, die na een ernstig ongeluk waarbij hij een oog verloor, verder ging als bluesgitarist. Mike Morgan and the Crawl, I Don't Want You Hanging Around.

Mike Morgan and the Crawl, I Don't Want You Hanging Around. Tail Dragger uit Chicago leerde het vak van Howlin' Wolf en Sonny Boy Williamson en hij kreeg ooit na een optreden ruzie met een bandlid over geld en toen schoot hij het bandlid gewoon neer. Tail Dragger, Done Somebody Wrong.

Tail Dragger, Done Somebody Wrong. Yoshi Armstrong was jaren achtergrondzangeres bij Ike en Tina Turner, maar ze was het toeren zat, vestigde zich in Chicago en daar verdient ze nu de kost in het lokale clubcircuit. Yoshi Armstrong, So Sad to Be Lonesome.

Yoshi Armstrong, So Sad to be Lonesome. Little Mac Simmons uit Arkansas verhuisde naar St. Louis, want daar kreeg hij een baan bij de spoorwegen. En in de avonturen was hij de mondharmonica-speler van Robert Nighthawk. Vervolgens verhuisde hij naar Chicago en daar werd hij het huisorkest van de bluesband Cadillac Baby. En later was hij zelf eigenaar van een andere bluesclub, de Zodiac Lounge. Little Mac Simmons, 9 Below Zero.

0: I don't have not one dime.
1: Little Mac Simmons, 9 Below Zero. Dit was de nalatenschap van Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Studebaker John, dat is bluesgitarist John Grimaldi uit Chicago. Hij begon als straatmuzikant in Maxwell Street. Intussen heeft hij 19 albums gemaakt. Hij toert zelden. Hij speelt bij voorkeur in zijn hometown Chicago. Studebaker John, Back Scratcher.

Mooi luisteraars, welkom bij Harris Blues. Veel muziek weer. Veel muziek van Leroy Carr bijvoorbeeld. Hele bijzondere bluesman die helaas niet al te lang geleefd heeft, maar wel mooi werk nodig heeft. Zoals Blues Before Sunrise. 3 uitvoeringen daarvan. Maar ook werk van Cuba in the Blizzard, van de cd Grollo Blues. Van Luther Allison, van Guy Verlinde. Maar we begonnen met Tommy Castro, een man uit Californië. A bluesman came to town.

Tommy Castro met de titelsong van zijn nieuwe cd A Blues Man Came to Town. De Altered Five Blues Band, dat is een band uit Minneapolis, uit Minnesota, uit Amerika, die eerst twee albums uitbracht als de Altered Five en daarna nog drie albums onder de huidige bandnaam de Altered Five Blues Band. Dit is de nieuwe cd van deze blues band, Holler If You Hear Me, en ik draai door van Full Moon, Half Crazy.

stevige bluesrock van de Altered 5 Blues Band van de CD Holler If You Hear Me. Full Moon, Half Crazy. We gaan naar België toe, naar Gent. De Gentse bluescène, scene. Vooral bestaande uit Tiny Legs, Tim en Doggy de Dove, Guy Verlinde. Lightning Guy noemde hij zich eerder, maar tegenwoordig is het gewoon Guy Verlinde. Er is een nieuwe CD van u te komen. Een beetje akoestisch opgenomen. Standing in the Light of the Brand New Day. En het nummer is Both Sides

Guy Verlinde, een beetje de dominee, de teacher in the blues. En dat is hij eigenlijk ook wel, want het is een man die heel veel voorlichting geeft over het ontstaan en de betekenis van de bluesmuziek. Van de cd Standing in the Light of a Brand New Day. Als hij in Amerika naar het zuiden toe gaat, dan zegt ze Headed South. En hij naar het noorden gaat, The Way Up North. Nou, Martha Fields, die komt uit Texas. Die is naar het zuiden toe gegaan, naar de Appalachians, naar Virginia. Later is ze ook naar Europa toe gegaan. Een beetje een zelfverkozen isolement is ze in Zuid-Frankrijk terecht gekomen. Maar ze maakt nog steeds mooie nieuwe cd's. Dit is het titelstuk van de cd, Headed South.

Butterfield met Headed South, de eerste day van de uur. Nog één nummer te gaan en dan hebben wij drie uitvoeringen van Blues Before Sunrise. Maar eerst nog een nummer van E.T. Plug. E.T. Plug, dat is de naam van Alexandra Jolanda Plug, getrouwd met Klaas Kuit uit Katwijk. En ze woont in Grollo in Blues Village. En daar heb ze ook de cd op een Barefoot, oftewel de Grollo Takes, uit 2018. Daar treedt ze trouwens ook op. Maar even kijken wanneer ze door optreedt. Helemaal goed zingen, wel van belang natuurlijk. 19 december treedt ze op, als alles deugt trouwens hoor. Je weet maar nooit hoe dat met corona gedoe allemaal giet. Dus al de website in de gaten van Café Restaurant Hofstegen in Grollo. Maar 19 december stiet ze geprogrammeerd in haar geval. Net als 13 januari trouwens Bernard Ellison. Maar eerst de E.T. Plug, Alexandra Jolanda Plug. Met een nummer van de cd Barefoot Blues Village.

Blues Village van E.G. Plug met John Hofstinger en al in de tekst. Wel grappig trouwens, want John Zivar die kwam voor in de tekst Just for Fun van Q in the Blizzard. En hij dus in de tekst van E.G. Plug. En op 19 december, als alles door gaat, speelt zij in Hofstinger in Grollo. Harry's Blues, de Lustrinoor, op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Heel bekend nummer Blues Before Sunrise. Een titel die vaak gebruikt is, ook wel voor andere dingen. Voor een boek bijvoorbeeld, Blues Before Sunrise. Maar het origineel, dat is van Leroy Carr. Die heeft dat samengeschreven met de Scrapper Blackwell. Met zijn tweede traden ze vaker op. In 1934 is het de maakt. En de aanleiding is de cd van Covered Mule van Warren Haynes. Die net uit te komen is, Heavy Load Blues. Want daar stiet dat nummer ook op. Blues Before Sunrise.

versie uit 2021 van Blues Before Sunrise in de uitvoering van Govan Mule. Het origineel dat is uit 1934 van Leroy Carr. Leroy Carr, dat was een van de grondleggers van de blues in Amerika, zou je kunnen zeggen. Een man die invloed had even op Robert Johnson, op Otis Spann, op Champion Jack Dupree, neem ze allemaal maar op. Hij is niet ouder geworden, hij is maar 30 jaar geworden, in 1934 in Indianapolis overleden. Te veel drankgebruik, dat is hem fatale geworden. Maar hij heeft mooi werk nagelaten. Ik denk wel ongeveer 200 composities die hij nagelaten heeft. Onder andere How Long Blues, een heel bekend nummer. When the Sun Goes Down. En uiteraard Blues Before Sunrise.

Ja, de echte origineel duidelijk te horen vanwege het geruis van de plaat Leroy Carr uit 1934 met het origineel van Blues Before Sunrise. Nou, uiteraard ook nog een derde versie erbij. Het is vaak opgenomen door allerlei artiesten, maar ik heb keuzen voor een gitarist. Gitarist die ook gespeeld heeft bij Muddy Waters, een jaar of 6, 7 denk ik bij Muddy Waters gespeeld heeft. Ik heb het over Bob Margolin en dat is van de CD 2018 zijn versie van Blues Before Sunrise.

Dat waren de drie versies van Blues Before Sunrise. Het origineel van Leroy Carr uit 1934. De versie van Bob Margolin, die qua zang trouwens wel een beetje liep door Bernd-Jan Hegen, van de B.G. Hegen Blues Band, uit 2018. En de aanleiding was de nee-cd van Govan Mule, Heavy Load Blues. Hele andersoortige muziek. Marco Chilker. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar ze weer Anne Presna is een van de grootste ontdekkingen wat betreft Americana muziek. Verhalen vertellende muziek. En dat klopt ook wel. Want het nummer dat ik laat horen, dat gaat over Kevin Johnson. En Kevin Johnson, ja, wie is dat? Ja, dat is een democraat in Amerika. Dat zal het kunnen wezen. Een basketbalspeler zal het kunnen wezen. Maar zal ook gewoon een buurman kunnen wezen. Luister maar eens naar Marco Chilker.

Beste Muiderweert, de hele cd is te belusten. Dit is een debuut-cd van Marco Tjilker, de cd Poho Real. En ik draaide door van Kevin Johnson. Nou, we blijven nog een beetje in de namensfeer, want het volgende stuk dat heet Ursula Andress. En Ursula Andress, dat is een filmactrice, een hele oude ondertussen. Ik geloof dat ze al achter in de 80 is. Maar die speelde onder andere in de eerste James Bond film, Dr. No. Curse of the Lono, dat is de band die als over haar zingt. En dat is een Engelse groep, Curse of Lono. Dat zijn twee broers die samen met elkaar deze band vormen. Tiet lang ben ze een beetje uit de running geweest, zeg maar. Maar ze hebben de draad weer opgepakt met de nieuwe cd die heet People in Cars, Curse of Lono over Ursula Andress.

slot machine, no coffee, juice, or nicotine. I left that bunker

Curse of Lono. Trouwens, neem nog een boek van Hunter Thompson, The Curse of Lono. De band van Felix Bertelsheimer en van Neil Findlay, die in 2015 opgericht is en nou u te komen is met een nieuwe cd, de cd People in Cars. Vorige week heb ik al een nummer gedraaid van Mark Rogers, van de cd Rhythm of the Roads. En dat doe ik nog een keer. En die past wel mooi bij de titel eigenlijk, want het gaat over een boete die hij kunt krijgen. $50 fine.

De $50 fine van Mark Rogers van de CD Rhythm of the Roads. Nou, je kunt dat geld beter niet aan een boete uitgeven. Je kunt het beter aan muziek uitgeven. Bijvoorbeeld de nieuwe CD van QB and the Blizzards die uitgebracht is. Grollo Blues, dubbel CD, dubbel LP die uitgebracht is. Met allemaal opnames uit de periode van 2001 tot 2011. Door Eddie Rozen keurig netjes bij elkaar verzameld en netjes opknap van dat het geweldig klinkt. Bijvoorbeeld in dit nummer wat oorspronkelijk in 1968 door QB and the Blizzards opgenomen is op de LP Tripping Through a Midnight Blues. Het is een oude blues standard van Elmore James uit 1959. Dan hebben we het over The Sky is Crying.

Mooie saxofoonsolo erbij van Miklos Fürth. Harry die noemde het al. Het zit er bijna op. Harry's Blues, nog één nummer te gaan en dan is het weer gebeurd. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van Luther Allison. Ook een goede kameraad van Harry Musquet. Overleden in 1997, ja. En dit is van een cd die in dat jaar ook uitgekomen is. Songs from the Road. Luther Allison met Lowdown and Dirty.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk. Maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes. En u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Hier is Johan Derksen.
2: De bandleden kwamen uit de arme Westside van Jacksonville in Florida onder leiding van zanger Ronnie Van Zandt. Hij schreef dit nummer met drummer Ricky Matlock. Lynyrd Skynyrd, The Seasons.

Lynyrd Skynyrd, The Seasons. Albert Washington, dat is een bluesgitarist uit Cincinnati, en hij nam voor Fraternity Records een cover van Otis Redding op. En die single die flopte hopeloos, maar de B-kant, I'm the Man, werd een hit in het discothekencircuit in Amerika. Albert Washington, These Arms of Mine.

Elmott Washington, These Arms of Mine. Joe South uit Atlanta, Georgia, was songwriter en studiogitarist en schreef een hele serie hits. Hush voor Tommy Rowe en Deep Purple, Rose Garden voor Lynn Anderson, Down in the Boondocks voor Billy Joe Royal en Games People Play voor zichzelf. En hij was ook nog gitarist op albums van Bob Dylan, Simon & Garfunkel en Aretha Franklin. Joe South, Hush.

Joe South, Hush. Judy Clay uit Chicago scoorde een paar hits met duetten die ze opnam met William Bell en Billy Vera. En deze solo single was een cover van Etta James en Etta James is niet te overtreffen en de single flopte dan ook. Judy Clay, Sister Pitiful.

Judy Clay, Sister Pitiful. Dwayne en Greg Elman begonnen een bandje in Daytona Beach in Florida, The Elman Joys. Later verhuisden ze naar Los Angeles, maar dat avontuur mislukte hopeloos. En terug in Florida namen ze dit nummer op met behulp van een paar studiomuzikanten. Dwayne en Greg Elman, God Rest His Soul.

Duane and Greg Ellman, God Rest His Soul. Jerry Butler en Otis Redding schreven het nummer op een hotelkamer in Atlanta en het zou een grote hit worden voor Otis Redding en er verschenen mooie covers van Barbara Mandrell, Ike en Tina Turner en deze van William Bell. I've been loving you too long. I've been

William Bell, I've been loving you too long. Dwayne Elman was intussen studiogitarist in de Fame Studios in Muscle Shoals in Alabama, maar hij besloot met zijn broer Greg naar Macon in Georgia te gaan, waar veel muzikanten wonen, en daar een band te beginnen. The Elman Brothers Band. Ain't Wasting Time No More.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Flang Dang van Andy Fairweather Low is het album van deze week. En Andy Fairweather Low, dat is een gitarist uit Cardiff in Wales. Hij werd in de jaren 60 beroemd als de gitarist en zanger van de band The Amen Corner, met hits als Hello Susie, Gin House Blues, If Paradise is Harvest Nice en Bend Me, Shape Me. In 1970 ging hij verder met zijn eigen band Fairweather en daar had hij opnieuw een hit mee, Natural Sinner. Andy Fairweather Low, Waiting on the Up.

Andy Fairweather Lowe, Waiting on the Up. King Floyd had een grote hit met Groove Me en de opvolger was een cover van Don Covey, maar dat nummer was ook net gecoverd door Clarence Carter, waardoor deze single als mosterd naar de maaltijd kwam. King Floyd, Think About It.

King Floyd, Think About It. Link Wray, dat was een gitarist uit North Carolina en zijn ouders waren beide predikant, waardoor hij opgroeide met gospel en blues. Hij vocht 4 jaar als soldaat in Korea en daarna vestigde hij zich in Washington D.C., waar hij albums begon te produceren. In de jaren 80 verdween hij anoniem naar Denemarken, waar hij in 2005 overleed. Link Wray, Be What You Want To.

Link Wray, Be What You Want To. De obscure zanger Mickey Murray uit Georgia nam het nummer op in een kleine, goedkope studio in Macon met de lokale producer Bobby Smith, maar het werd een top 10 hit in Amerika voor Mickey Murray. Shout Bamalama.